0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Schwab noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over en vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam de rol van regisseur Stan Vroom. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groente en fruit eerst goed te wassen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden... en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e

en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: van het overlijden van Kees Geel, acteur. Ken jij zijn werk goed, Carmen?
1: Nou, ik weet dat hij vooral geliefd is in de serie Flikken Rotterdam, waarin hij regisseur speelt. En daar, ja, dat doet hij op onnavolgbare wijze. Geliefd bij het publiek, zo wat ik lees in alle reacties die binnenstromen.
0: Ja, ik moet vooral denken aan, en ik denk de meeste met mij, aan die film Simon uit 2004. Waardoor hij ook doorbrak, volgens mij. Intense film, herinner ik me. Een film waarin hij ook ongeneeslijk ziek wordt en euthanasie pleegt uiteindelijk. In het echt verliep het anders, want hij is compleet onverwachts overleden aan een hartstilstand.
2: Ja, dat was totaal niet aanzien komen. Er is door zijn management is het bevestigd helaas dat het zover is. En dat natuurlijk gaat onze gedachte uit naar de familie en vrienden van Kees Geel. En dat is ongelooflijk triest nieuws dit.
0: Ja, ja. Ja.
1: Hij heeft trouwens nog een gouden kalf ook daarvoor gekregen.
0: Ja, hij is een bejubeld acteur. Ja. En hij was ook hartstochtelijk PSV-fan.
1: Ja, klopt.
0: Jaren geleden, toen ik nog bij Radio 2 werkte, heb ik hem ook wel eens aan de telefoon gehad over die liefde voor PSV. Nou ja, buitengewoon verdrietig. Gisteravond gekeken natuurlijk naar het voetballen. Spanje dus in de finale. Ja, ik vond het niet zo'n heel spannende wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen. Het was voor mij een dubbeltje op zijn kant. Ik dacht, je had ook gewoon een muntje op kunnen gooien. Nou, die gaat naar de finale. Want ik kijk meer uit naar die halve finale van vanavond. Tussen Argentinië en Engeland. Ja, ik hoop dat Engeland het hele WK wint. Dus ik hoop ook dat ze vanavond wint.
1: Nou, en daar is nu al ophef over die wedstrijd, Bert. Want de scheidsrechter, Ismael Elfat heet hij, die fluit vanavond. En het zit hem vooral in de link met Messi.
0: Wat dan?
1: Nou, het schijnt dus dat deze scheidsrechter de geluksbrenger van Lionel Messi is. Heeft ook uitgesproken dat hij Messi-fan is. En dat vinden de Engelsen niet zo leuk. Dus ik stel me zo voor dat je vanavond als je kijkt, dat je dan hoort, de bal is afgepakt van Lionel Messi. Hij krijgt de penalty. Ja. Of in de drinkbeker van Messi zaten maar 3 ijsblokjes in plaats van 4. Hij krijgt 30 seconden vrij op penalty schieten.
0: Er wordt weer een lens gelegd dus op elke beslissing vanavond.
1: Wel een beetje.
0: Ja, en je hebt toch langzaam maar zeker het idee dat die finale op een presenteerblaadje wordt aangeboden, Argentinië. Ja.
1: Kijk ik wel uit dus dan naar Spanje-Argentinië. Dat wordt toch wel een clash, denk ik.
0: Ja, maar wacht even. Jij denkt echt dat Argentinië wint vanavond? Ik denk dat Engeland wint vanavond.
1: Ja. Nou ja, ik hoop Engeland.
0: Ja,
1: maar
0: oké, nou dat gaan we vanavond zien. Ja. Heel erg spannend. jij hebt ook goed nieuws.
2: Ja, ik heb de bitterballen voor vanavond klaargezet alvast. Ja. Kijk ik naar uit. Ja, daar heb ik zin in.
0: Ja, je hebt een bijzondere diagnose gekregen. Ja. Welke diagnose dat is, horen we later vanochtend. Maar dat is echt heel, heel verrassend. Eerst even kijken wat er verder in het nieuws zit vanochtend.
3: Ja, goedemorgen Bert. Ja, Kees Geel natuurlijk. En het voetbal is volop in het nieuws. Maar daarnaast ook, ik kreeg dit ook van familie uit Amerika door. Die hebben dit ook ondervonden. En het is ook echt waar. Nieuws met een luchtje. Amerika die kampt met een diarree-uitbraak.
0: Smakelijk begin van de dag.
3: Alsjeblieft.
0: Eerst gaan we een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat vandaag doen?
2: Met de O van Olé.

0: free.
1: Dag Nienke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het in Friesland?
2: Best wel warm, begint het al te worden. Ja.
1: Dat zal wel. En het is een mooie dag vandaag in Friesland.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja, absoluut.
1: Leg maar even uit wat er gaat gebeuren vandaag.
2: Begint vandaag een scootjesilan.
1: Nee, moet nog even geduld.
3: Ja, ze wil zo graag.
2: Oké, gelukkig.
1: Nee, de ballonfeesten.
2: Ja.
1: De 40ste editie van de ballonfeesten gaan vandaag van start in Friesland.
4: In jouw
2: leuk. Maar jammer dat ik er dan niet ben. Ik ga weer terug naar Nijmegen voor de Vierdaagse.
4: Oh, ga je vandaag al?
2: Ja.
1: Oh, maar die begint toch volgende week?
4: Ja.
1: Ik raak helemaal verward. Scootjesielen dat vandaag zou beginnen. Vierdaagse dat vandaag begint. Maar ik leg uit.
2: Nou, ik woon in Nijmegen. Dus ik ga mijn kamer even inrichten. En een beetje genieten van de stad voordat de drukte komt.
1: Maar je bent oorspronkelijk Fries, hè? Nienke Heijen.
2: Ja, zeker.
1: Uit Sneek kom je.
2: Ja, zeker.
1: Ja. En die Vierdaagse, daar gaan we natuurlijk volgende week ook uitgebreid over hebben. Hoe staat het met de voorbereidingen?
2: Nou, meer dan vorig jaar. Ik sta nu met oefenen op 15 kilometer.
1: En welke afstand ga je doen?
2: Ik ga weer de 40 lopen.
1: Ja. En je hebt geoefend op 15?
2: Ja. Een enkele keer.
1: Oei. Nou, ik ben benieuwd hoe je aankomt. Hè?
2: Ja, nou, ik denk wel goed.
1: Ja.
4: Hoe komt het dan dat je zo weinig hebt getraind?
2: Er komt altijd weer wat tussen. Ja, het is nu mijn 9e keer. Ik verwacht dat het wel lukt.
1: Ja. Beetje een slap excuus, Nienke.
2: Ja, ik weet het. Ja.
1: Goed, nou ja. Maar die ballonfeesten, daar gaan we het trouwens later vanochtend even over hebben. Jij bent daar al ingedoken, Carmen. Dat is echt een heel groot spektakel daar, toch?
4: Ja, er gaan echt ballonnen de lucht in van allerlei vormen, schepsels. Het is echt één groot feest.
1: En omdat het een jubileumeditie is, komt er ook een ballonvorm in de vorm, een ballon in de vorm van een taart.
4: Ja.
1: Nee. Ik probeer je toch al het nieuws mee te geven uit Friesland, Nienke, hè?
2: Ja, ik merk het.
1: Ja, want
2: ik vind het wel heel erg leuk.
1: Sinds dat scootjesielen ben ik half van Fries, dat merk je wel. Eigenlijk ben ik meer Fries dan jij.
2: Dat merk ik ook, ja.
3: Dat is ook wat je nu zegt, hè, Bert, want je krijgt al die Fries over je heen.
4: Jij heet nu Beertje Hindrikma. Ja.
1: Spreek jij goed Fries, Nienke, of niet?
2: Nee, ik kan het wel verstaan. Als ik omringd ben met snekers, dan begin ik spontaan snekers te praten. Maar Fries komt er niet in.
1: Oké. Ik zie de laatste tijd heel vaak een filmpje. Dat meisje moeten we echt een keer gaan bellen, mensen. Van Omroep Friesland. En dat is een klein meisje, een jaar of 10 of zo. En een kleine boerinnetje. En dat oreert en dat staat in de koeienstal en dat pakt alles maar aan wat er op de boerderij te vinden. Is een heel grappig meisje. Gaan we binnenkort even bellen. Ik weet niet of jou iets zegt, Nienke. Volgens mij is ze inmiddels wereldberoemd in Friesland.
3: Nee. We gaan denk ik even de Friesland bellen van kijken of ze jou wat inburgeringscursus kunnen geven.
2: Ja, dat lijkt me een goed idee.
3: Je mist een hoop.
1: Oké, we gaan even een literbed halen.
3: Alfabet.
1: Dat doen we vandaag met de letter O. Van olé, want Spanje staat in de WK-finale. On and on komt binnen via Hans. Only the lonely Roy Orbison. Obladi Oblada van de Beatles. Harm Darling gaan. En die komt ook nog binnen via Martien. Oops, Upside Your Head van de Gap Band. Dankjewel, Christine. Kitty met Ons Moeder Zijn Nog van Jan Biggel.
4: Oh,
1: nou, die ga je ook vaak horen de komende weken, hè, Nienke? Ken je dat?
2: Jazeker, die ken ik wel, ja.
1: Oh, Den Haag, Harry Klorkenstein komt binnen via Paula. One of These Nights van de Eagles, Hanny Kruijer. Eens even kijken. Omaatje Lief van Heintje, ja, die pakken we deze keer niet mee. Die komt binnen via Wim Walravens. En die komt ook nog met deze plaat. Die had jij graag gewild, hè, Stefan?
3: Ja, dit is wel mijn favoriet, ja.
1: Ja. En Ronnie is inmiddels ook binnen.
5: Goedemorgen, Bert, hand in hand. Ik neem jullie mee terug naar 1982. Jack and Stevens bereikte een top 3 positie in Nederlands top 40 met Oh Julie.
1: Ja, oké, nou dat wordt hem ook niet. Maar we kiezen voor jou, Nienke Heijinga. Vertel, welke is het?
2: Dan komt hier Old and Wise van de Alan Persons Project.
1: Nou, dat klonk ook wel een beetje Fries.
2: Ja, hè?
1: Ja. Zeg, heel veel succes met de Vierdaagse.
2: Dankjewel.
1: En
2: gaan jullie ook.
1: En kom je nog even bij het scootjesielen kijken dan, in die tweede week wellicht?
2: Nee, ik ben dan onderweg naar de zonsverduistering in Spanje.
4: Oh.
1: alle Fries is uit jou gehaald, Nienke. Het is niet anders.
2: Ja, ik merk het.
1: Ja. Ik wens je een mooie dag, hè. En blijf bij
2: mij. Dankjewel, jullie ook.
1: Oké, hoi.

0: Mooie keus van Nienke Heininga uit Sneek, dan wel Nijmegen. En ze liet dus ook nog weten dat ze naar de zonsverduistering gaat. Die vindt volgende maand plaats, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: 12 augustus.
1: 12 augustus, precies, ja. Nou, en dan kan je het zien.
0: Nou, dan gaan we

0: het NOS-journaal nu. Dag Sydney.
1: Goedemorgen Bert. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij brak door in 2004 met zijn rol in de film Simon en werd daarvoor beloond met een gouden kalf voor beste acteur.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuiten maar bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
1: Verder speelde hij in De Scheepsjongens van De Bonte Koe, Baantjer, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Hij was ook een paar jaar de stem van RTL 5 en allerlei tv-programma's. Kees Geel was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn mensen opgepakt, maar de politie zegt niet hoeveel het er zijn. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen. Amerika kampt met een diarree-uitbraak. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Het komt door een darmparasiet die ze kunnen binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties die adviseren om groente en fruit eerst goed te wassen.
3: Ik hoop niet dat we dit terug gaan zien bij de finale op het WK voetbal.
4: Dat zou wat
1: heel
4: zijn,
1: stadion
4: ja.
1: Aan de... Nou ja. Goed.
4: We hebben geen hydratatiebreak, maar een...
0: diarreebreak.
4: Diarreebreak.
5: Ah jongens, shit happens.
1: En over het WK gesproken. Frankrijk was dit WK misschien wel de favoriet voor de titel. Maar ja, het verloor gisteren in de halve finales. Voor de derde keer op rij ook weer opnieuw. Een belangrijke wedstrijd tegen Spanje. Het werd uiteindelijk 2-0.
6: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabio Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale en neemt het dus op tegen Engeland of Argentinië. Want dat weten we dan vanavond. En het weer, opnieuw zonnig en warm, staat wel een stevig windje vandaag. Het wordt 24 tot 30 graden.

0: temperatuur weer tot grote hoogte reikt. En Spanje de WK-finale heeft behaald gisteravond. Julio Iglesias, ken hem mee.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Die pakken we mee uit de zomer van 89. Benieuwd of je het nog kent. Clive Griffin.

0: De mooiste evergreens, je hoort ze hier op NPO Radio 5. En Neil Diamond, ja, die grossiert daarin. Dit was een van I Am, I Said, om 13 minuten voor 7. Op deze vroege woensdagochtend. En ik had het al aangekondigd. Ach, Stefan, er is weer eens een nieuwe diagnose bij jou geconstateerd.
1: Oei, gisteren heb ik toch weer iets mogen meemaken. Ik was naar de psycholoog. En ik mocht daar een vragenlijst invullen.
0: En waarom? Wat was de aanleiding om naar die psycholoog te gaan?
1: De aanleiding was dat ik... Ik ben nogal wat druk.
0: Ja.
1: Ik hou nogal zeg maar van een beetje rondrennen.
2: Oh ja?
1: Een beetje praten. En dan vooral lekker veel praten. En ik dacht, misschien zit daar wel iets in. Misschien is er wel iets dat ik dan een soort diagnose, een soort van stempeltje kan krijgen, waardoor het wat duidelijker wordt waarom dit zo is.
0: En dus belandde je op zo'n sofa, stel ik mij dan voor. Hè?
1: Ik ging liggen en zij kijkt me aan. Ze zegt, nou meneer, vertel. Nee, het was gewoon lekker zitten op een stoeltje. Dat is
0: vertel, wat heb je onder de leden?
1: Nou, ik heb ADHD.
0: Oh! Gefeliciteerd.
2: Jongen.
1: Dankjewel. Ik wil taart en ik wil bloemen en ik wil boeketten en ik wil felicitaties.
2: En was dit een verrassing?
1: Nee, dit was geen verrassing. Nee, ik heb al jaren en als kind zijnde was het ook al een dingetje dat ik best wel gewoon veel te doen wilde hebben. En alles wat me niet interesseerde, dat boeide me ook echt niet. En dan denk ik, ja, laat me lekker liggen. Schoolwerk vond ik moeilijk. Concentratie had ik amper. Ik heb wel al een hyperfocus, zoals het dan heet. Op het moment dat je dus echt ergens heel erg op focust en iets heel erg leuk vindt, zoals dit radioprogramma, dan lukt het wel om te focussen en kan je ook echt een eindresultaat boeken.
2: Okay.
1: Anders niet.
0: Maar waarom heeft het zo lang geduurd voordat dit geconstateerd wordt? Want ik had al lang door, terwijl ik geen psycholoog ben.
1: Ja. Nou Bert, dit was de laatste uitzending. Nee, ik vond het. Ik wilde geen stempel hebben. Ik vond het een hele moeilijke diagnose bij mezelf. Omdat ik denk, ja, dan heb ik iets daadwerkelijk waar ze op kunnen drukken. Oh ja, maar jij hebt ADHD. Dat werd al jaren geroepen. En het is ook niet iets waar ik me voor schaam in die zin. Maar ik op een gegeven moment merkte ik dat ik er last van kreeg. Moeite met concentreren. Vaker een aandachtspannen van een zeehond. Het is echt niet normaal. En toen dacht ik, ik moet iets ermee doen.
0: Ja. Ik heb wel het idee dat de halve wereld het ADHD heeft. Maar dat heeft misschien ook te maken met het feit dat mijn leven zich voor 80% afspeelt hier op het Hilversumse Mediapark.
1: Ja, daar is iedereen iets, ja. Dat is of autisme, Asperger of ADHD. We hebben allemaal, maar het blijkt dus maar van 3-5% van de totale Nederlandse bevolking heeft ADHD.
0: Oh,
1: dus
0: je staat niet alleen. Je staat niet alleen.
1: Gelukkig niet, maar ik ben ook niet het meest overschatte ding.
2: Nee. En wat zeiden jouw ouders hierover?
1: Ja, die zeiden, goh.
0: Dit ook nog.
1: Dit ook nog. Naast homo's. Nee. Ze vonden het ook geen. Ze vonden het helemaal prima. Weet je. Het was alsof ik weer uit de kast moest komen als ADHD'er. Mijn moeder was erbij gisteren. En dat was wel een mooi dingetje. Want mijn moeder die ging dus op een gegeven moment vertellen over mijn kindertijd. Van hij was best wel een heel lief jongetje. Ik kon al vroeg praten. Met 11 maanden kon ik al helemaal hele zinnen zeggen. En op de basisschool was ik meer van. Nou, ik wil gaan lezen en schrijven en rekenen. Terwijl ik eigenlijk nog moest leren spelen. Dus en ik was een druk kind. Ik was overal en nergens. En ik moest aandacht hebben. En toen dacht ze van ja, daar zit wel iets.
2: Ja.
1: Maar het allermooiste wat ik hier heb uitgehaald, en dat is wel iets waar ik heel dankbaar voor ben. Ik ben met mijn moeder zeg maar een beetje in mijn verleden gedoken, samen met de psycholoog. En hoe dit tot stand is gekomen. En eigenlijk merkte ik dat mijn moeder dus heel veel structuur heeft gegeven aan mij. Waardoor ik er nu veel meer profijt van heb dat ik daadwerkelijk iets kan.
2: Ja.
1: En daar ben ik haar zo onwijs dankbaar voor. Dat heb ik dus ook tegen haar gezegd. Ik zeg, mam, eigenlijk heb je toch best wel goed gedaan als opvoeder.
2: Jouw moeder heeft gewoon bijgedragen aan dat ADHD misschien nu een beetje jouw superkracht is.
1: Dat inderdaad. Ik weet het echt wel zeker. En dat was zo fijn. En ik vind het zo leuk dat je het ook superkracht noemt. Want ik voel het ook als een superkracht.
2: Ja. Ja.
1: Het is af en toe een last omdat je merkt dat je concentratie wat minder is. En dat je snel afgeleid bent. Ik heb vaak genoeg dat ik aan een klusje begin. En dan het volgende klusje. En dan daarna nog een klusje. En dan aan het einde staan 5 klussen onafgemaakt om me te wachten.
2: Ja.
1: Dat is echt het geval. Maar ik ben er wel echt heel trots op. Ja. En ik ben nu wel blij dat de ADHD is geconstateerd, want dat scheelt ook enorm.
0: Ja, dat is mooi. Ik wil er geen last van hebben, dus is hier ook een pil tegen of een medicijn?
1: Ja, gaan we zeker doen. We gaan Ritalin, Concerta, we gaan alles slikken en kijken of er iets is. En dan kijken we of het lukt.
0: Oké, dankjewel.
3: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: 6:09.
3: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Blijf rustig, hè?
1: Ja, ik word er helemaal opgewonden van de honden geplaat. Ik moet even rennen, denk ik.
0: Oké. Nee, maar goed, ik vind het mooi dat je het uitgesproken hebt. En als mensen dan denken, wat is dat voor verwilderd figuur? We weten het nu, hij heeft ADHD.
1: Ja, de alle dagen heel druk variant, ja.
2: Oh ja.
0: ADHD, alle dagen Hendrik Man, is het ook een beetje.
2: Ja,
0: zit er ook een
1: die versie
0: beetje,
1: heb jij natuurlijk. Ja.
0: Die versie heb ik, ja.
1: Ook een stoornis. Je zit ook op de DSM-5.
0: Precies, ja.
1: Alle dagen Hendrik Man. Ja, ik heb er ook een pil tegen. Een blauwe.

0: opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Het is nu 7 uur, het NOS-journaal. Dag Sydney.
12: Goedemorgen Bert. De douane treedt harder op tegen professionele sigarettensmokkelaars. In de eerste helft van het jaar zijn ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen, waarover geen belasting is betaald. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de baas van de douane.
13: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Nou, hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
12: De meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen via de Rotterdamse haven en Schiphol ons land in. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken nog gaan duren. Maar het zal zich niet meer uitbreiden. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van hen was een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. Een vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst

0: goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen. Dat is een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn er in de bodem vervolgens terechtgekomen. En morgen begint de Zwarte Cross en daar vliegen dit jaar twee stuntmannen over de megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ze landen aan de andere kant van de tent in een groot luchtkussen. De stuntmannen bereiken een hoogte van 35 meter... en kunnen een snelheid van 185 km per uur halen. Ja, dat was toch wel even slikken bij het oefenen.
1: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
2: Ja, weet je, wij dachten van, het wordt wel eens tijd voor een megastunt.
3: Als je dan landt, wat voel je dan?
4: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
3: Dat klinkt niet heel prettig.
4: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
3: Heb je er een beetje zin in?
4: Zeker, zeker heb ik er zin in.
0: Volgens de Zwarte Cross levert de sprong misschien zelfs een wereldrecord op. De organisatie zegt dat er nog nooit zo'n katapultlancering is geweest die zo hoog en zo ver ging. Het weer zonnig en warm vandaag. Het wordt 24 tot 30 graden. Later op de dag in het oosten wel kans op een onweersbui.
5: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

in Nijmegen ontvangen. Ze bereiden zich voor op de Vierdaagse van Nijmegen die volgende week van start gaat. En die militairen, moet je je voorstellen, die komen uit zo'n 40 landen verspreid over de hele wereld. Dat moet een mooi gezicht zijn.

0: afspraak mee hadden om in de vroege ochtend te bellen, maar...
1: Oh, Close to You.
0: Carpenters, hè?
1: Heerlijk.
0: En Close to You. Nou, laten we het dan maar even over voetbal hebben. Want daar wacht binnenkort natuurlijk ook een slot als het gaat om het Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Hè? Arne Slot wordt helemaal klaargestoomd als coach van het Nederlands elftal. Maar we gaan eerst even kijken naar WK van gisteravond. Je hebt het ook gekeken, die halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Frankrijk niet een heel goede doen.
1: Nee.
0: Het was niet een heel spannende wedstrijd ook. En ja, ik denk terecht dat Spanje heeft gewonnen.
1: Ja, Spanje heeft de beste verdediging van het WK. En Frankrijk had eigenlijk de beste aanval van het WK. Maar toch bleek Spanje toch beter opgewassen tegen het toch wel tamme Frankrijk.
0: Ja, ja.
1: En dat is nu dus de eerste finalist van het WK.
0: En veel teleurstelling bij onze luisteraars. Want gisteren vroegen wij natuurlijk wie hoop je dat gaat winnen.
1: Ja.
0: Nou, met verve werd gestemd op Frankrijk. Vandaag gaan we opnieuw zo'n poll doen in de vorm van muziek. Want vanavond wacht natuurlijk die tweede halve finale tussen Engeland en Argentinië. En opnieuw die vraag, wie hoop je dat wint?

0: Ajax is. Of wordt het Argentinië?
1: Wat een verschil dit.
0: Staat op de soundtrack van het WK voetbal in 78. Oh. Als de tune toen van een sportprogramma wat erbij.
2: Wat grappig hadden. Dat grappig. Je dat er weer bij hebt gepakt.
0: Ja, dat is heel grappig. Dus laat even weten mensen, wie hoop je dat wint vanavond? Argentinië of Engeland? Ik laat mijn voorkeur nog even achterwege om niet de boel te beïnvloeden. Hè? Dat snap ik.

0: Dag José, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert. Leuk.
0: Ja, je dag, zit zomaar in de ochtendshow hier op Radio 5.
1: Ja, dat merk ik, ja.
0: Ja, dat is toch iets, als je vanavond in je dagboek schrijft, dan komt dat er wel in, denk ik, hè?
1: Ja, wel.
0: Ja. Maar ja, vanavond heb je andere dingen te doen. Dan kijk je natuurlijk naar die tweede halve finale op het WK voetbal.
1: Ja, ja, deze kijk ik zeker.
0: En dan gaat het tussen twee landen.
1: Ja.
0: In de vorm van muziek klinkt dat zo. Engeland. Tegen Argentinië.
1: Ja.
0: Volg je het WK op de voet of niet?
1: Ik volg het. Ik hou het bij. Ik kijk niet meer zo fanatiek als vroeger. Maar ik hou het wel bij.
0: Ja. Is jouw achternaam zeker? Want zo kom je binnen in de luister-app.
1: Nee, dat komt op de NPO-app. Dat is de naam van de e-mail.
0: Oh,
1: bij ons,
0: zeker.
1: Bij ons thuis doen we het allemaal zeker. Plots van Joostling.
0: Oké.
1: Okay. Dat is maar Kate van den Broek. Van mijn achternaam. Okay.
0: Nou ja, for God's sake, geeft al een beetje aan waarop jij hoopt natuurlijk. We hebben heel veel reacties binnengekregen. Carmen, jij hebt het overzicht daarvan. Wat valt op als je kijkt naar die inzendingen?
2: Nou, Koert, die zegt bijvoorbeeld dat hij voor Argentinië gaat. Wim stemt voor Engeland. Ook Siska komt nog net binnen met Engeland. Frank Sprang, die reageert met vanwege de muziek Argentinië, maar voor het voetbal Engeland. Ron en Peter hopen vurig dat Engeland gaat winnen. En Peter vult nog aan, het zou mooi zijn als de supporters dan uit volle borst Don't Cry For Me Argentina gaan zingen. Maar de uitslag, mensen, met 88% van de stemmen Engeland.
0: Ja! Nou, dan weten we dat alvast. Gisteren hadden we ongelijk. Hoop ik dat we vanavond gelijk krijgen. Want ik hoop ook op Engeland. Ik kan me ook al verheugen op David Beckham. Met dan dat ijskonijn van hem naast hem, Victoria Beckham. Die voor zich uitkijkt en denkt van, hè, wat gebeurt hier allemaal? Ik weet niet of je die beelden hebt gezien. Ongelooflijk. David gaat helemaal uit zijn dak, helemaal vanuit zijn hart. En dan zit er zo'n vrouw naast hem. Maar ook dat kan liefde zijn natuurlijk, mensen. Goed, Engeland dus. Flink gewonnen in de percentages. En dan zal dit vast en zeker hardop worden gezongen door de aanhang van Engeland. Wonderwall!

0: Amazing. Dat zijn mooie momenten in het voetbal. Want voetbal en muziek zijn nauw met elkaar verbonden. Komt trouwens een documentaire aan, hè, over Oasis.
1: Ja, over de comeback van vorig jaar. Die komt op Disney en 11 september gaat hij in première.
0: Oké, waar is hij te zien, zei je?
1: Disney.
0: Oké, van Disney naar Sydney is maar een kleine stap. En hier is hij met het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bert. Een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een succes. De gemeente loste in de wijk Immerlo de schuld van 40 gezinnen grotendeels af. En daarna kregen ze intensieve begeleiding. Ook deze vrouw en haar moeder deden mee aan die proef.
3: Er was gewoon heel veel gebeurd, ook met gezondheid en geen inkomen hebben. Toeslagen die werden stopgezet.
4: Nou, ik weet wel dat toen wij de eerste keer echt binnenkwamen, dat je moeder echt zei van ja, ik heb inderdaad al een hele stapel post liggen, maar die heb ik niet geopend.
3: Toen dacht ik wel bij mezelf zo, ik ben blij dat ik haar wel echt heb gezegd dat ze het moet gaan doen.
4: Je ziet gewoon mensen echt letterlijk gewoon lichter worden.
2: Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Na meer dan een eeuw is de grens tussen Gibraltar en Spanje open. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied dat vastzit aan Spanje. Er was sinds de Brexit een douane. Maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. En daardoor komt er een einde aan de lange wachttijd voor de 15.000 mensen die dagelijks die grens overgaan. Het is 30 jaar geleden dat op vliegbasis Eindhoven een Hercules-vliegtuig neerstortte. Met aan boord 4 bemanningsleden en 37 leden van het fanfarekorps van de Koninklijke Luchtmacht. 34 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Deze fotograaf was vlak na die crash ter plaatse en hij herinnert zich alles nog, zeker op een dag als vandaag.
5: Ja, ik zie eigenlijk het hele plaatje weer op mijn netvlies. Het was wel heel bijzonder dat ik vorige week voor de eerste keer naar de herdenkingsplek zijn geweest. Dat is vlakbij de plek waar die lag. En dan moet ik zeggen, ik werd op enig moment wel door wat emoties overmand. Ook al was het 30 jaar geleden.
2: En vandaag is er natuurlijk een herdenking en die wordt live uitgezonden door Omroep Brabant. En Spanje staat in de finale van het WK-voetbal. Frankrijk die werd met 2-0 verslagen gisteravond. Ja, die tweede goal die viel na een uurtje spelen.
6: Este es Pedro Porro. Cerca de él estaba Lamin, pero muy marcado. Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
2: Ja, en waarschijnlijk ging hij hier daar nog heel lang door met Pedro Porro en zo door. Maar goed, Spanje die moet in de finale dus tegen Engeland of Argentinië. En dat weten we dus natuurlijk vanavond.
0: Dit soort commentaar horen we eigenlijk nooit in Nederland. Hè? Hoe kan dat toch?
2: Ja, je mag het niet kijken of je kan het niet kijken. Nou, behalve als je zo'n buitenlands tv-pakket hebt natuurlijk.
0: Ja, nee, maar ik bedoel meer de Nederlandse verslaggeving.
2: Zo.
1: Jeroen Elshoff, hoor.
2: Dit is gewoon een oproep aan Jeroen Elshoff inderdaad.
0: Ja, eigenlijk wel. Die gaan we binnenkort eens even bellen. Van alles wat vaker uit.
1: Doet de finale.
0: Ja.
1: Dus die kan dat misschien wel doen.
0: Die zouden we wel eens even kunnen bellen.
2: Tips meegeven.
0: Die gaan we even bellen nog deze week. Het weer voor vandaag.
2: Opnieuw zonnig en warm vandaag. Staat wel een stevig windje. Het wordt daarbij 24 tot 30 graden.

0: tomorrow, maybe tonight. Maar zeker en beslist vandaag.
1: De grootste verjaardagskalender van Nederland.
0: Edu Carly uit Venlo wordt 66. Truus Hoogwerf Meijer uit Steenwijk 66. Marian Verduin 72. Marie Vossel. Of Miri Vossel uit Rotterdam, 63. Ria van Spronsen, 64. Hans Breider uit De Wijk, 71. Frida Braskoop uit Harderwijk. Frida, gefeliciteerd, 72. Marco van Rooij uit Woerden, 45. Nettie Nijssen uit Horst aan de Maas, 74. Bas Wonings uit Utrecht, 30 jaar jong. Aukje de Ruiter uit Huizen, 72. En Kees Dijkmans uit Wiegen, 68. Gefeliciteerd allemaal. Mooie zomerse verjaardag, dus wat kan er misgaan? Marijke Deurlo uit Burgum schuurt al tegen de 70 aan. Ze wordt vandaag 69.
2: Goedemorgen, met Marijke.
0: Dag Marijke, Bert Haandrikman, NPO Radio 5, Omroep Max. Ik heb de vlag gehezen voor je verjaardag.
2: Nou, het kan niet op, Bert.
0: Van harte gefeliciteerd. 69 jaar jong.
2: Ja.
0: Nog helemaal fit van lijf en leden?
2: Ja hoor, jazeker.
0: Dus
2: ja.
0: Nog niet toe aan een nieuwe knie of een nieuwe heup?
2: Nee. Dat niet.
0: Nou, dat is fijn. Waar verlang je nog wel naar op je 69ste?
2: Nou, ik heb eigenlijk geen wensen, Bert. Gewoon dat het zo een beetje doorgaat zoals nu.
0: En hoe gaat het nu dan?
2: Nou, goed. Ik vermaak me prima. Ik geniet van mijn pensioen. En doe leuke dingen. Ik heb een leuke hond.
0: Nou, laten we het daar eens over hebben. Dan over die hond. Wat voor hond heb je?
2: Dat is een Lucas Terrier.
0: En hoe ziet hij eruit? Want die ken ik niet zo goed.
2: Nee, dat weet ik. Het is een grijze kleine hond met krullen.
0: Ja.
2: Zij verhaart niet, ze blaft niet. Het is gewoon een heel leuk beest.
0: Oké. Eigenlijk alles wat Sammy niet is, is Marie.
2: Nee, precies. Ik benijd jou niet met die druk te maken.
0: Nee, dat is behoorlijk wat. Want Carmen, we hadden deze week even contact via FaceTime.
3: Ik FaceTimede jou.
0: Ik schrok er een beetje, want ze belde op een onverwacht moment. En toen zat Sammy net op tafel. Toen dacht ik van, hoe moet ik dat nou weer uitleggen?
3: Ach, Sammy, wat doe je nou? Je moet die hond er gewoon aftrekken.
0: Kijk, maar ik heb tegen Carmen ook gezegd, en dat zeg ik ook tegen jou, Marijke. Waarom moeten wij een dier, in dit geval een hond, zien als iets minders dan een mens? Ik zie dat als gelijkwaardig.
2: Ja, ik ook. Ja. Dat ben ik met je eens. Dus, maar ik begrijp dat geen nieuws is dat die hond van jou zo raar doet. Daar hoeft toch niemand van op te kijken, hè?
4: Maar even serieus, Bert. Als jij tegen iedereen zegt, we behandelen hem gelijkwaardig. Waarom heb je dan een hondenfluisteraar ingehuurd?
0: Kijk, een mens moet je ook opvoeden. Hè?
4: Ja, maar, een hond mag op tafel staan. Mag een kind dan op tafel staan? Mag jij op tafel staan?
0: Ik dans op tafel.
4: Dat snap ik het.
0: Ik omarm het leven nog, hè. Ik bedoel, rustig aan bestaat voor mij niet. Dus.
3: Ik mag dan ook verwachten dat Sammy jouw waterbakje wel eens ververst. Ja.
4: Als jij wel eens kwijlt.
0: Ja. We moeten een beetje rustig aan doen met water, hè. Want we drogen met z'n allen uit. Vandaag, even kijken hoor. Pak ik even bij. Voor op een van de grote ochtendkranten. Nederland droogt uit.
2: Ja. Dat is bekend, ja.
0: Ja.
2: Dus we moeten zuinig aan, Bert.
0: Is ook zo. Nou, zullen we eens even een slinger geven aan het Evergreen?
2: Ja, doe dat.
0: 1000 watt. Dan ben ik altijd benieuwd wat daaruit voortkomt. Stefan, vertel.
4: Er komt op een hele mooie nummer 88.
5: Well, if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed.
2: Ja. Nou, ik hoop eigenlijk dat er iets van de dijk komt, Bert.
0: Maar
2: er staan er maar 8 in of 6, dus dat treffen.
4: Zal ik daar even nog een slinger geven?
2: Ja, graag.
0: Nederland uitdroogt, hebben we geen dijk meer nodig natuurlijk, maar dat terzijde.
4: Hij komt, ik weet nou niet of dit de dijk gaat zijn, maar er komt op 957.
5: Ze

0: Voor Marijke Deurlo uit Burgum. 69 wordt ze vandaag. En deze van de Rubettes, Sugar Baby Love.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8:08.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Ja, mooie discussie natuurlijk zojuist over dieren met Marijke en haar lieve hond. Marie, zo heet haar hond. Ik zei ja, dieren, waarom zou je dieren op een andere manier behandelen dan mensen? We zijn toch allemaal gelijkwaardig aan elkaar? Nou, dat heb ik geweten als ik kijk naar de NPO-luister-app.
2: Nou, Yvonne die zegt, dieren gelijkwaardig, Bert, dan moet je ze ook niet opeten.
3: Ja. En onder andere Ed, die zegt nog, een dier heb je niet voor een kwartier, maar voor de rest van je leven. Beesten zijn een deel van je leven natuurlijk. En Martien die zegt, met de hond aan tafel bij Max, een nieuw tv-programma.
0: Oh ja, ik weet zeker dat hoge kijkcijfers opleveren.
2: Ja. Net als de vakantieman.
0: Ja. Nou ja, Sammy zit gewoon graag op tafel. En ja, dan moet je ze ook niet opeten. Heeft Yvonne natuurlijk ook zeker wel gelijk in. Maar ik doe misschien toch een klein beetje meer op huisdieren.
2: Je bedoelde gewoon huisdieren, toch?
0: Ja, ik bedoelde huisdieren.
3: Oh, geen koeien die ook op tafel dansen, zoals vroeger.
0: Nee, klopt, ja.
3: Oh ja.
0: Ik wil wel gewoon een biefstukje blijven eten.
2: Ja, ik ook. Heerlijk.
0: Goed, nou ja, het blijft lastig, mensen, deze discussie. Zeg, zometeen gaan we het hoge opzoeken in het komend uur. Op wat voor manier? Nou, dat vertel ik je straks. Deze tot het nieuws van 8:00. Jerry and the Pacemakers. Ferry Cross the Mersey.

0: eeuwenlang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants.
1: Vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het NOS-journaal nu met Sydney Dijkers.
9: Goedemorgen Bert. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Hij overleed aan een hartstilstand. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Regisseur Martin Schwab is ontzettend geschrokken van het nieuws. Twee weken geleden hadden ze nog de laatste draaidag van Flikken Rotterdam. Hij vond Geel een hele goede acteur.
10: Markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen. Ja, ik had wel ruzie met hem erover. Maar ik moest dan toch zeggen later dat hij de goede keuze had gemaakt.
9: Hij was te zien in talloze films en series zoals Simon, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Kees Geel was 61 jaar. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een winst van 9,3 miljard euro. En dat was meer dan verwacht. De komende tijd denkt ASML nog meer te profiteren van de snelle ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie, AI. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML namelijk cruciaal. Ook vannacht hebben de VS en Iran weer elkaar aangevallen. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. De VS meldt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Een opluchting, maar ook verdriet bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee. Vorige week brak er een grote brand uit en werden 5 huisjes volledig verwoest. Het vuur was aangestoken. Gisteren is een man daarvoor opgepakt voor brandstichting. De eigenaren van de strandhuisjes schrokken van het nieuws.
11: Ja, dat doet wel zeer.
12: Ja, het is natuurlijk vreselijk dat zoiets...

0: zoiets gebeurt en tot zoiets te komen, dan moet je wel heel erg in de put zitten of misschien wel een draadje los in je bovenkamer.
1: Gelukkig is het bij één gewonde gebleven. Mm-hmm. Wat eigenlijk al te erg is. Ja, en als dat helemaal dicht bevolkt was en hadden mensen liggen slapen, dan hadden er gewoon een aantal doden kunnen vallen.
2: Waarschijnlijk stak de man het vuur aan omdat hij ruzie had met zijn partner, maar de politie zegt dat het nog wordt onderzocht of dat klopt. Het weer vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Later op de dag in het oosten ook kans op een onweersbui.
3: Goeiedag, Haendrikman. Bert Haendrikman.

De hoop is overigens op een wat mindere Messi. Engels voor slordig, hè? Minder een Messi-wedstrijd dan die van Frankrijk-Spanje. En waar Frankrijk gisteren verloor van Spanje, is daar toch een jubelstemming. Want de Tour de France, die houdt niemand tegen. Die gaat gewoon door. Vandaag de 11e etappe van Figy naar Nevers. Een rit door het hart van Frankrijk met vooral vlakke wegen. En zometeen gaan we naar Friesland. Daar is het feest. Daar zoeken ze het hoger op. Met luchtballonnen. Zometeen.

0: Domino en Blueberry Hill. Op een blauwe dag bij uitstek en ook een mooie dag om even naar die strak blauwe lucht te kijken boven ons. Zeker als je naar Friesland afreist vandaag. Want ja, daar gaan deze dagen honderden luchtballonnen omhoog tijdens de Friese ballonvaartdagen. Erwin Bethlehem, voorzitter van de organisatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een jaarlijks festijn en dit jaar een wel heel bijzondere editie, hè?
1: Ja, jubileum, 40 jaar.
0: 40 jaar houden jullie de ballon al hoog in de lucht.
1: Ja,
0: klopt. En hoe ga je...
1: 1986 begonnen. En wij mogen sinds 8 jaar met een nieuw bestuur het evenement organiseren.
0: Juist. Ja. En wat maakt dat evenement zo bijzonder?
1: Nou, kijk, de ballonnen komen uit het hele land. En die mogen heel graag hier naar Friesland komen. Dat is al heel mooi. Maar daarnaast hebben we ook een heel mooi festivalprogramma.
0: Ja, maar even over die ballonnen. Die komen dus uit het hele land. En die zijn hier ook in allerlei vormen en maten natuurlijk.
1: Klopt. Special shapes. Hè? We hebben dit jaar een brandweerman. En die krijgt nu zijn eerste vaart. Dus die wordt ook gedoopt. En dat is heel speciaal. Dan hebben we nog een taart en een UVO en een zonnebloem. Nou, schildpadden. Ja, van allerlei ballonnen in verschillende vormen.
0: Een taart natuurlijk vanwege het jubileum. En een UFO, nou ja, die worden vaker gezien in Friesland. Ja. In Gorredijk zeker daar zo. Hoor,
1: ja, precies.
0: Ja, dat dacht ik al. Vind ik wel mooi. Zeg, en vaar je zelf ook mee in zo'n ballon?
1: Nee, dit jaar niet. Ik blijf nu even aan de grond. Ik wil het festival ook nu eens een keer vanaf de grond meemaken. Maar vorig jaar heb ik fantastische mooie ochtendvaarten gemaakt. En als afsluiter de zondagavond.
0: Ja, want het weer zit volgens mij helemaal mee, hè?
1: Ja, het weer is prachtig. Ja, echt mooi weer. Ja.
0: Wat kan roet in het eten gooien? Regen of onweer?
1: Nou, we zitten nu een beetje met een oostelijke stroming. Dus de wind, hè? De wind, als die blijft staan vanavond, dan kan dat ervoor zorgen dat een aantal ballonnen niet de lucht in gaan.
0: Nee, nu is het zo dat er heel veel ballonnen die dus omhoog gaan. Hoe zorg je ervoor dat ze niet in elkaars luchtwater terechtkomen?
1: Nou, kijk, je hebt natuurlijk, dit is een luchtvaartevenement, wat ook onder leiding staat van een flight director, Johannes Kooistra. En die houdt alles goed in de gaten.
0: Ja, en want waar moet je vooral op letten? Hoe ver moeten die dingen uit elkaar vliegen?
1: Nou, ze starten natuurlijk niet allemaal tegelijk. En dat gaat in waves. Hè? Dus we leggen op het terrein, leggen we die ballonnen uit elkaar. En dan dat er voldoende ruimte is om op te stijgen.
0: Oké. Okay,
1: want dat is in de lucht. Ja?
0: Ja, nou ja, ik rij wel eens in Friesland rond die Frieslandfeest. En dat is inderdaad een prachtig gezicht. Maar dan denk ik al, oh, ik zou het doodeng vinden dat ik tegen een andere ballon aan zou varen. Maar daar is dus goed over nagedacht.
1: Precies, dat gebeurt niet.
0: Nee. Nou ja, soms gaat het natuurlijk wel mis met een luchtballon. Ik herinner me een vreselijk voorval van, ik meen vorig jaar. Bij een landing ging het helemaal mis. Dat zul jij je ook nog kunnen herinneren.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is natuurlijk voor iedereen, vooral voor de nabestaanden, is het natuurlijk een ramp.
0: Ja, want waar moet je op letten bij het landen van zo'n ding?
1: Nou ja, dat je dus niet te snel landt, hè? Dus dat je een klap aan de grond maakt. Dus daarom varen wij ook altijd met goede vaarcondities. Maar dit was echt een uitzonderlijk geval.
0: Ja. Waar verheug je het meest op, deze editie?
1: Het eerste moment dat alle ballonnen de lucht in gaan en dan denk je van ja, hier doe je het allemaal voor. He, we zijn met een organisatie van 4 man. He, Hessel Faber, Gerben Veenstra en Vivian Holtrop. Zijn we het hele jaar bezig met diverse commissies. Nou, en als dan de eerste ballonnen de lucht in gaan, ja, dat is echt een magisch gevoel natuurlijk.
0: Maar jij blijft met de beide benen op de grond.
1: Dit jaar wel.
0: Ja, zo klink je ook wel een beetje, Erwin. Ja. Maar dat hoort ook een beetje bij de nuchtere Fries natuurlijk. Hè?
1: Jawel, maar zoals je weet, jij bent volgende week bij het Scootjesiel. Ja. Dan weet je ook dat die Friesen zijn niet alleen nuchter zijn.
0: Nee, dat weet ik alles
1: van. Wij kunnen ook wel een feestje bouwen.
0: Ja, dat weet ik wel, ja. En daar verheug ik me ook op. Vanaf zaterdag is dat trouwens het geval. Dan kruisen we elkaar misschien nog een beetje, of niet?
1: Nou, misschien komen we wel jullie kant op.
0: Ja, nou, doe dat even, hè.
1: Ja.
0: Misschien een uitzending vanuit een luchtballon, hè? Vanuit een man.
1: Nou, dat zou heel mooi zijn.
0: Ja. dat zou toch... Nou, daar gaan we het even over hebben, ja.
1: Dat gaan we doen.
0: Dat gaan we doen. Erwin Bethlehem, ik wens je fantastische Friese ballonvaardagen.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Tijdloos, een evergreen bij uitstek. Dit heet No Sunshine, Bill Withers. Om 8:56. Ja, maak je alvast op voor een nieuwe editie van het spelletje Vroeger of Later. En misschien wel met jou in de hoofdrol, want we hebben weer een plekje vrij. Doe je mee, dan wacht er prachtige prijzen op je.
1: Ja, mooi aan elke deurklink. De goede Ganekman deurhanger, die krijg je sowieso als je meedoet aan Vroeger of Later. Verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de goede Ganekman boodschappentas.
2: Daar is natuurlijk allemaal om te doen. Hè. En als je daar mee aan wilt doen, dan moet je naar de NPO Luister-app gaan en daar het codewoord sturen. Luchtballon.

0: Banging Soul Machine en Stop the Machine om 8:30. NOS Journaal nu, het laatste nieuws. Dag Sydney.
1: Goedemorgen Bert. De douane gaat extra controleren op illegale sigaretten. Nederland is namelijk een interessant land voor smokkelaars, omdat je hier veel accijns betaalt. Alleen in de eerste helft van het jaar nam de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten al in beslag. Ook op Schiphol is het regelmatig raak, zag verslaggever Onno Beukers.
2: Pallets vol gewoon, die opgestapeld staan. Het folie, dat zit er allemaal nog omheen.
3: Hier zien we pallets, maar het gebeurt ook wel eens dat er geen pallets in zitten. En dat echt een zeecontainer helemaal vol zit met sigaretten. Dus echt van boven tot onder en van achter naar voren wordt elke ruimte benut om de sigaretten erin te verstoppen.
1: Vooral via Schiphol en de haven in Rotterdam worden de illegale sigaretten in Nederland ingesmokkeld. Daar gaat de douane daarom extra controleren en op Schiphol komen nieuwe scanners. Oekraïne heeft vannacht een grote droneaanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens Oekraïne 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan. Het land zou op die manier de Krim, die in handen is van Rusland, willen isoleren. Nog eens 2 mensen die gewond raakten bij de brand in een café in Bangkok zijn aan hun verwondingen overleden. Het dodental komt daarmee op 32. Meer dan 70 mensen raakten gewond bij die brand zondagavond laat in de Thaise hoofdstad. Mensen konden niet op tijd naar buiten komen, onder meer door geblokkeerde nooduitgangen. En je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan nog steeds met een papieren wegenkaart op vakantie. Zo heeft deze vrouw er in een AWB-winkel in Den Haag een heleboel in handen.
4: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland Alpen.
5: Okay.
4: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
6: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
5: Alsjeblieft, een kaart.
7: Hartstikke mooi.
5: Volgens je vader is dit heel handig.
7: Ja, zou ik hem openmaken? Zo, het is wel een groot ding. Een hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
1: Ja, waar ben je dan, hè? Ja, in de ANWB-winkel in Den Haag liggen kaarten van 10 populaire vakantiebestemmingen. En die hebben elk jaar een oplage van 2 miljoen.
8: Nou, dat verbaast me toch in deze navigatietijd, waarin dat toch heel makkelijk is. Als ik nog met zo'n vakantiekaart op pad moest, nou, dan kon ik de echtscheiding vandaag wel aanvragen. Want dat lijkt echt, zeker als ik zelf de kaart moet lezen, gaat het fout. Ik weet niet hoe het bij jou zit,
9: ja. Nou, hier in Hilversum heb je nog zo'n bord ook, waarbij je...
1: Oh ja, die heb je altijd langs wegen, langs inderdaad. Dan kan je even stoppen en dan kan je even op de kaart kijken.
9: Precies.
1: Ja, als je het niet weet. Ja.
9: Ik vraag me nog af hoe lang dat bord daar gaat blijven staan. Want ja, niemand stopt daar eigenlijk meer om even op dat bord te
8: maar
9: kijken.
8: Maar dat snap ik ook helemaal niet. Ik snap niet eens, hoe heet dat? Google Maps snap ik ook.
9: Snap je dat niet?
8: Nee, dat snap ik. Huh? Het moet mij echt verteld worden van ga hier links en ga hier rechts.
1: Gewoon überhaupt maar de hele kaart kijken, ja. Dat is voor jou een
9: ja. Maar no-go. De navigatie vertelt jou dat toch ook, als je hem aanzet. Maar je weet gewoon niet hoe je hem aankrijgt.
8: Ik weet niet hoe dat werkt. Nee.
9: Wat
8: goed,
9: erg.
8: We gaan even naar de weerkaart.
1: Iemand gaat jou het gewoon vertellen, ja, precies. Het weer opnieuw zonnig en warm vandaag. Ik kan er kort over zijn, het wordt 24 tot 30 graden.

0: Koen Jansen uit Wilnis.
1: Ja.
0: Hoe is het daar? Volop zon ook, denk ik, hè?
1: Ja. Wij wonen een beetje in het buitengebied. Dus de zon hier... Maar het waait hier ook wel lekker door. Dus helemaal prima.
0: En heb je vandaag vrij of moet je aan het werk?
1: Nee, ik ben aan het werk. Dus ik smokkel even. Maar we zijn er vroeg. Maar... ik ben even wat dingen in aan het voeren op de computer.
0: Oké. En wat voor dingen op de computer doe je?
1: Ja, ik moest gisteren even op pad en ik bezoek ziekenhuizen. En daar moet ik dan even wat verslaglegging van doen en hoe dat gegaan is. En dat wordt allemaal teruggerapporteerd naar kantoor.
0: Oh ja, nou ja. Zo komt Jan Splinter door de zomer, zeg ik.
1: Ja. Wij werken de hele zomer door, dus vind je dat niet erg, wel lekker rustig.
0: Ja. Je weet wat hier de bedoeling is. Hier is het nooit rustig, want je gaat door een tijdmachine heen als het ware in dit spelletje vroeger of later. We beginnen vandaag in, eens even kijken, 1980. Het jaar waarin in Stamprooi in Limburg de kampioenschappen beugelen worden georganiseerd.
2: Een uit de middeleeuwen stammende Nederlandse volkssport, waarbij de deelnemers een bal, vroeger van hout en nu van kunststof, door een stalen poortje de beugel moeten spelen. Als dat lukt, krijgt men 2 punten. Men speelt in paren tegen elkaar. En wie het eerst 30 punten heeft, wordt winnaar.
0: Nou, dat is een spannend spel. Dat is bijna nog spannender dan vroeger of later. Vanuit

0: niet dan 93?
1: Dat is vroeger.
0: Dat is goed. 1984. Q65, ja.
1: Nou, dat is jaren 60.
0: Precies.
1: Dat is vroeger.
0: Ja. Dat is goed. 1966.

0: vroeger of later een hit dan de 81?
1: Ik denk dat ze ongeveer in die tijd gestopt zijn. Dus ik denk iets eerder.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: 1978. Nou, keurig gedaan.
1: Valse start.
0: Ja, dat snap ik. Nou, eens even kijken wat ik voor je, of ik iets voor je kan betekenen. Want welke prijzen zijn er overgebleven?
3: Nou, okay. Hij heeft sowieso de deurhanger, dus dat is al lekker. Dan krijg je ook nog de sleutelhanger. En je krijgt van ons de Max sokken.
0: Die boodschappentas mag je erbij hebben op voorwaarde dat je voortaan de komende 10 jaar altijd boodschappen gaat doen met de originele Goeiedag Haandekman boodschappentas.
4: Minimaal.
1: Ik zal het doen.
3: Oh, kijk.
1: Bij deze beloofd.
3: Deal.

0: voor mag gaan zitten?
1: Ja, de appbox die ontploft. Je kan de beelden zien op Instagram en Facebook. René Leijbrand Emaus die reageert. Die zegt, ja, Bert, als jullie het goed vinden thuis, geen probleem. Het is jullie hond, jullie huis. Maar je moet er alleen wel rekening mee houden dat als er visite is en ze doet het weer, dat je haar dan niet bestraft, want anders snapt ze het niet.
0: Oh, nou, maar mijn visite begrijpt dit ook, hoor. Mijn visite begrijpt dit helemaal, dus ik zal haar zeker niet bestraffen.
2: Nou ja, Johan Giffertjes zegt, lekker met die poepkont op de salontafel. En daarna lekker visite een koekje aanbieden. Mmm, yummy. Nou, deze Sammy vooral.
1: Goed. Sammy die volgt ook graag het WK, houdt van tv kijken. Connie Punten die zegt, mooi, lekker voetbal kijken met de baas. Geertje die zegt, ik denk dat Sammy vooral de bal mooi vindt op televisie. En Marianne Moesman die zegt, ja, wij zeggen altijd, een hond hoort op de grond.
0: Dat vind ik een mooie tegelwijsheid. Een hond hoort op de grond, maar die tegel komt er bij mij niet in, dat snap je.
2: Nou, ik ben het wel helemaal met je eens. En Mieke Winkel die zegt, het ziet er best leuk uit, maar je kunt wel zien wie er bij jou de baas is. En Jenny Ganzenveld zegt, ja hoor, het is een gezinshond, die past zich bij aan bij het gezin.
1: Geke de Haan die zegt, wat een leuke mand, die salontafel. En Henny Beekman die zegt, nee Bert, dit kan niet, een hond op de salontafel. Maar volgens mij ben je te laat met opvoeden.
2: Eens.
0: Ach, wat een flauwekul allemaal. Nou, laat me even je mening weten. Je kunt het vinden op Instagram en Facebook. @BertHaandikman. Als je me daar nog niet volgt, doe dat vooral wel natuurlijk. Hè. Goed, eens even kijken. Zometeen hier op NPO Radio 5. Wie anders dan Hans Giffers? Hij presenteert de arbeidsvitamine. Daniel Dekker al in de startblokken voor lunch. Lekker. Daarna open huis. Bert om 5, avondstart met Simone. En dan de avond van 5 ook nog. En wij zijn er morgenochtend weer in de vroege ochtend, even na 6. Vooral eerst.
3: Een goede dag!

0: Samen Max. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15
3: slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in

0: Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het is 9 uur. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen Hans. ASML heeft weer meer verdiend dan verwacht. De machinebouwer uit Veldhoven behaalde het tweede kwartaal een omzet van 9,3 miljard euro. Meer dan waar het bedrijf op rekende. Volgens tech-redacteur Stan Hulsen komt dat vooral door de opkomst van kunstmatige intelligentie, AI.
16: Want als je kunstmatige intelligentie wil maken, dan heb je chips nodig. En als je chips wil maken, dan heb je de machines van ASML nodig. Vooral de verwachtingen op het gebied van onderhoud, die zijn overtroffen de afgelopen periode. Je moet je voorstellen, als er ergens een machine staat, dan kan die dus ook bijvoorbeeld verbeterd worden met een update. En de klanten van ASML, de makers van die chips, die zeggen dus ja, wij willen gewoon meer chips kunnen produceren. Dus we kloppen ze aan bij ASML voor een update.
15: ASML denkt dat daardoor de omzet dit jaar niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. Sinds middernacht worden mensen op de grens tussen Gibraltar en Spanje niet langer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzeesgebied dat vastzit aan Spanje. Daar was sinds de Brexit een douane. Maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. En daardoor komt er een einde aan de lange wachttijd voor de 15.000 mensen die dagelijks de grens overgaan, zegt correspondent Miral de Bruyne.
14: Moet de Bruyne dan komen?
15: Precies, inderdaad. Ja. Zij vertelt wat over die wachtrijen bij Gibraltar, de grens met Spanje.
17: Het is een dag waar de inwoners in elk geval lang op hebben gewacht. Het is dus een soort schiereiland dat met een hek was afgesloten van Spanje. En wie heen en weer wilde, die moest zijn paspoort laten zien. En er werken dus inderdaad veel Spanjaarden. Dus elke ochtend stonden al die forensen daar in de rij te wachten. Ja, die versoepeling die gaat het leven voor al die mensen toch wel een stuk makkelijker maken.
15: En vanaf vandaag is die grens dus open. Mensen denken dat de prijzen in bijvoorbeeld winkels sneller stijgen dan ze daadwerkelijk doen, zegt het CBS. Als je aan mensen vraagt hoe hard ze denken dat de prijzen in de afgelopen 2,5 jaar per maand zijn gestegen, dan krijg je 8% als antwoord, terwijl de daadwerkelijke inflatie rond de 3% ligt. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje. Ze gaan in Catalonië 2 weken helpen bij het bestrijden van de natuurbranden daar. En ze gaan ook leren van de Spaanse brandweer. Ze zijn benieuwd hoe hun Spaanse collega's met die branden te werk gaan.
18: De Spanjaarden lopen al een aantal jaren op ons voor qua natuurbrandbestrijding.
19: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van welke materialen gebruiken. En kijken wat voor opleiding is er nou nodig om de mensen die het veld het werk doen, om die te kunnen inzetten.
18: Dat is toch een beetje spanning ook, hè, natuurlijk. Van wat gaan we daar aantrekken?

0: Even, hoe heftig zal het zijn? Ik kijk er ook heel erg naar uit om die kant op te gaan.
1: Prachtig avontuur. Ja. Once in a lifetime.
2: Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Met wel een flink windje uit het noorden.
3: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

piano-noot zitten... terwijl die zingt Every Little Thing Is Gonna Be Alright. In wezen is hij de vierenfluiter zelf. Juist omdat die andere boodschappen van hem zo doordringend zijn... is het zo ijzersterk. Ik denk wel eens dat Nederland het enige land is dat in de zomer al die reggae-deunen draait. Of zo. Dat we ineens een soort connectie met Jamaica hebben. Dat zou best eens kunnen, want dit is lekker om mee te beginnen. De arbeidsvitamine met de aanvragen vandaag van uitzendbureau 65PLUS in Doetinchem. Achterhoek, Gelderland. Gerard Meijer is 72. Hij rijdt voor de Rensa Family Company. Daar worden pakketjes bij bedrijven en op bouwplaatsen afgeleverd. Maar eerst komen de collega's altijd om 6:30 ochtends bij elkaar om koffie te drinken en lekker samen te kletsen. En er wordt wat afgelachen, zegt Gerard. Het zijn allemaal 60ers en 70ers daar in Doetinchem. Familie Terveen in Groningen bestaat uit Henk en Ria Terveen Keizer. Ouders van 3 kinderen, bovendien grootouders van 6 kleinkinderen. In november hopen ze 50 jaar getrouwd te zijn. En ze delen een brede interesse in muziek.

Ralph McTell, 81 jaar is hij. Hij trad in mei nog op in Australië in de Elizabeth Murdoch Hall in Melbourne. En hij noemde het wel zijn final tour. Dus dit was echt het laatste wat hij doet dan op het podium. Hij komt natuurlijk nooit weg zonder Streets. Daarvoor Andante, Andante van ABBA. Dat is ook in El Salvador zelfs nog een hit geweest. En Roy Orbison hoorde je met Oh Pretty Woman. En hier is Luf.

De zonnige jaren waarin de boomers hun ideale tijdens Walks High in the Sky met grote hoofdletters onderstreepte. En Scott McKenzie die bracht het nummer van dat Monterey Pop Festival samen met die jongen van de Mamas en de Papas. De Lady in Red hoorde je van Chris de Burke. Mooie romantieke. En daarvoor hadden we ook nog Love. Met You're the Greatest Lover.

Er was een jeugdidool die zijn veren afschudde laten in de jaren 70 met Garden Party. Dat iedereen altijd maar weer dat Hello Mary Lou van hem wilde horen. Maar dat doen we daar besviet hij nu nog steeds, dat liedje draaien. Raccoon hoorde je met Oceaan en Red Bull met We Were All Wounded at Wounded Knee.

Collins. Die had ik een tijdje niet gehoord, deze. Een typische jaren 80 opbouw met zo'n drummachine waar hij een beetje op aan het klooien is. Dan zo'n geïmproviseerde tekst. One More Night klonk kennelijk wel goed. En dat herhalen en dan zo'n saxofoon solo er nog even tussendoor. Zo bouwden ze dat destijds op. En daar was er flink groot mee in 1985. Van No Jacket Required kwam er.

0: wat er nou precies gebeurde toen zij binnenkwam zonder kloppen en wegging zonder een woord.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
7: Dit is Foreign Talk.
6: Alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van The Rock.

0: vitepro.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 10:00, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
8: Goedemorgen Hans. Iran zegt dat bij de aanvallen van Amerika van de afgelopen dagen 30 burgers zijn omgekomen. De VS zegt dat ze alleen militaire locaties hebben aangevallen. Ook vannacht waren er over en weer bombardementen. Vorige maand sloten de VS en Iran nog een staakt het vuren, maar president Trump zei vorige week dat die deal wat hem betreft voorbij is, omdat Iran schepen bleef aanvallen in de straat van Hormuz. En sindsdien vallen de landen elkaar over en weer aan. Er komen meer douanecontroles om illegale sigaretten op te sporen. Door sigaretten zwart te verkopen verdienen criminelen er goed aan. Daarom treedt de douane harder op in de haven van Rotterdam. Verder schaft Schiphol nieuwe scanners aan die met kunstmatige intelligentie checken of er sigaretten in een koffer zitten.
9: Het is nu best wel vermoeiend om lang naar scanbeelden te kijken. Als je daarbij wordt geholpen, kunnen wij eigenlijk onze controledruk verhogen. Dus dat betekent simpelweg dat wij meer koffers kunnen controleren. En hoe meer je controleert, is de ervaring ook al dat je meer vindt.
8: De douane heeft dit jaar al dik 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de politieactie in Amsterdam liepen agenten over de wallen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden. En Google Maps uit en een wegenkaart er juist bij. Duizenden vakantiegangers nemen er nog altijd eentje mee op reis. En dat is volgens de ANWB helemaal zo gek nog niet. De organisatie laat de kaarten dan ook nog steeds maken. Gelukkig maar vinden deze kaartenfans in de ANWB-winkel in Den Haag.
10: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
11: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
12: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden, hebben we helemaal gemist. Ja. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
13: Een routeplanner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat zie je meestal niet op je routeplanner.
8: De kaarten zijn voor leden gratis op te halen in die winkels.
7: Je doet nog graag hoor, trouwens, met een kaart op schoot.
8: Ja, en ook uitvouwen.
7: Ja, die vouw ik lekker uit en zitten kijken. Oh ja, straks zijn we daar. En dat is heerlijk om dat te volgen altijd.
8: Ja, ja, ja. En je ontdekt ook nog eens wat, hè? Want dan heb je een groter overzicht van het gebied waar je bent natuurlijk.
7: Ja, het is overzicht wat je probeert te krijgen. Precies. Ja, dat is het.
8: Het weer, het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag. Ook wel een stevig windje wel uit het noorden daarbij. Het wordt een graad of 25 in het noorden tot maximaal 30 in het midden en zuiden.
6: Vitaminen. Hans Schiffers.

voor de viool. Het Franse variété-theater, de vingerknips die erbij hoorden. De koortjes, die tekst van Freddie Mercury met verwijzing naar Marie Antoinette. Het is Queen ten voeten uit. Radio 5. Killer Queen. Arbeidsvitamine. Hans Schiffers. Radio 5 heeft de arbeidsvitamine. De aanvragen zijn van familie TV naar Groningen vanochtend. Al 50 jaar hebben ze een brede interesse van klassieke muziek naar gouden ouwe. Henk en Ria, ouders van 3 kinderen zijn het. En veel kleinkinderen die dit najaar 50 jaar getrouwd hopen te zijn. Henk en Ria. Het lijstje gaat samen met die van uitzendbureau 65PLUS in Doetinchem. Gerard Meijer levert met Rensa Family Company installatiemateriaal aan professionele afnemers. En de mensen die met Gerard dit werk doen, die zijn zo'n 68 en ouder, drinken 's ochtends eerst koffie.

0: By August She Was Mine. Hyman Goldman, de vader van Graham Goldman, bekend van 10cc, die was historicus en dichter en hielp zijn zoon bij de verhaaltjes achter No Milk Today onder meer en Bus Stop van de Hollies. Foreigner hoorde je met I Want to Know What Love Is en The Cats met Turn Around and Start Again.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: We gaan even lekker puzzelen. Dat betekent dat je 4 stukjes te horen krijgt. 1, 2, 3, 4. In die volgorde willen ze nooit horen, maar wel in een andere volgorde. En jij mag bepalen welke volgorde dat zou moeten zijn. George Orwell die had het ooit voorspeld dat we nergens meer onbespied zouden zijn. Dus I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules.
1: 1.
2: I am the eye in the sky.
1: 2.
2: Looking at you.
1: 3.
2: I am the maker of rules.
1: 4.
0: Ja, ik zei al, de 1, 2, 3, 4 klopt nooit, dus je moet iets anders gaan bedenken. Via de NPO Luisterapp kun je reageren. En deze het hele jaar geven we het puzzelboek van arbeidsvitamine weg aan de luisteraars die in de uitzending zijn en de goede oplossing kunnen leveren. Dit is van Jealous.

0: Ja, die jongens die konden wel wat hoor. Dat was de eerste koerswijziging voor Golden Earrings destijds. Een nummer van Gerritsen en Kooijmans. Met helemaal ondergedompeld in psychedelica. I've Just Lost Somebody. Daarvoor This Is The Life van de Schotse Amy MacDonald. En we hoorden Conquest of Paradise. Dat is bioscoopmuziek. Later werd dat boksermuziek. Want die Henry Maske in Duitsland zorgde eigenlijk voor de doorbraak van dat nummer. Van Vangelis.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Bij Janette van Weren was het, hè, geloof ik, hè, Janette?
2: Ja, ja, ja, goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Hoi.
0: Uit Sappemeer. Jullie luisteren op werk arbeidsvitamine?
2: Nou, ik vooral.
0: Oh, jij luistert. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat jullie z'n allen luisterden. Hoe gaat dat dan? Je koptelefoontje op of zo?
2: Ja, ik heb oortjes in, hè. Dat, dat kan hier allemaal, ja.
0: Oh, leuk. En dat valt je wel zo bij het werk?
2: Ja, heerlijk. Ja, ja. Het is geen leuker programma dan de arbeidsvitamine. En dat is natuurlijk al heel lang zo. Dus,
0: heerlijk. Hartstikke met je eens. Leuk is dat. Ja. En dan zit je mee te doen met een spelletje. En dan denk je, nou, die kan ik misschien wel oplossen, of niet?
2: Ja, het is natuurlijk een heel bekend nummer uit de jaren 80. En dat is wel echt mijn decennium. Buiten natuurlijk de jaren 70, want die vond ik helemaal geweldig.
0: Ja?
2: Maar ja, jaren 80 ben ik echt in opgegroeid als puber, middelbare school. Dus ja.
0: Leuk om dat even van je te horen zo even. Ja, nou, ja? Laat eens horen wat je hebt dan vandaag voor die puzzel.
2: Het was 1, 2, 4, 3.
1: 1. I am high in the sky. 2. Looking at you. 4. Oh, I can read your mind. 3. I am the maker
0: of rules. Ja hoor, het was hem.
2: Ja.
0: Heel goed, ja. Waar zat je op school dan, toen je dit hoorde voor de radio?
2: In Hoogezand.
0: In Hoogezand zat je. En welke scholengemeenschap of zo?
2: Dat was het Dr. Aletta Jacobs College.
0: Oh ja, vinden sommige mensen leuk om te horen, weet je dat? Die hebben er ook gezeten. En die denken,
2: ja, dat weet ik, ja.
0: Ken ik Janette nog dan of zo, ja. Nou, veel plezier met het werk weer. En je krijgt van mij het puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Ja, superleuk. Dankjewel, Hans. En een fijne dag.

0: arbeidsvitamine. Elke werkdag op NPO Radio 5 met Hans Schiffers.
1: Een heerlijk programma, fijne muziek, elke dag anders. In mijn

Michael Tombell in de Sigma Sound Studios met het orkest van MFSB erachter. En het waren de Spinners die je hoorde met Could It Be I'm Falling In Love. De Turtles hoorde je met Happy Together. Daar was absurdisme wel thuis, want die zong ineens midden in die Happy Together, How Is The Weather. Nou ja, we kijken naar buiten. En het is prima weer, als je ervan houdt. Lekker warm. Ride Like The Wind. Ook lekker trouwens, een beetje even tussendoor. Christopher Cross.

Frank Varian leefde zich met Boney M. in de strapatsen van de Spaanse vogelvrij verklaarde Eleuterio Sánchez, Elute, de meest gezochte crimineel van Spanje, die onterecht werd veroordeeld en vocht voor zijn vrijheid, maar ook weer werd vrijgelaten. Zo'n soort verhaaltje moet je je bij voorstellen. Christopher Cross hoorde je met Ride Like the Wind. Dit is Mink DeVille, Spanish Troll.

0: Bring Me Down, Flaco. Flaco Jiménez is dat met The Mavericks. And All You Ever Do Is Bring Me Down. In de arbeidsvitamine van deze ochtend. Het goede nieuws is dat we nog een uur hebben.
1: Waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service.
8: Als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis.

0: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Een 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
4: Goedemorgen Hans. Vandaag is een nieuwe dagopvang geopend bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Asielzoekers die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht in de airco. Het Rode Kruis heeft het pand zo aangepast om de mensen zo goed mogelijk op te vangen.
5: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer. En we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor. Maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
4: De dagopvang is bedoeld om het aanmeldcentrum veiliger te maken. Vanwege meerdere opstootjes en vechtpartijen besloot het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om er te vertrekken. Maar nu zijn ze weer terug in Ter Apel, nu de maatregelen zijn genomen. Een proef in de Arnhemse wijk Immerloo is volgens de gemeente een groot succes. Die hielp 40 gezinnen door een groot deel van hun schulden af te betalen. Daarna kregen de gezinnen veel hulp en aandacht van coaches. Deze vrouw is ontzettend blij met de hulp, maar baalt wel van de reacties die ze kreeg.
6: Ik schrok er wel van, want waren reacties van ja, ze hebben weer mensen met een kleurtje die weer worden geholpen in het land.
7: Het zijn niet mensen die stelselmatig bewust schulden hebben gemaakt omdat ze een dure televisie willen of een dure auto. Het zijn echt mensen die aan het overleven zijn geweest.
6: Ik heb ook echt reacties gezien aan mensen van ja, en als ze weg zijn, dan komen die mensen toch wel weer in de schulden. Terwijl jullie weten ineens waarom we in de schulden zitten.
4: Omdat de proef in Arnhem goed werkt, krijgen zeker 100 andere huishoudens dezelfde hulp. En vanavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de halve finale van het WK. Commentator Suze van Kleef neigt naar Engeland als winnaar.
8: Engeland heeft wat betere spelers over het algemeen. Maar ja, Argentinië heeft Messi. En dat is ook dit WK een ongelofelijke troef. Maar goed, Harry Kane en Jude Bellingham. Aan de andere kant hebben er alle twee ook al 6 gemaakt. Voor mij is Engeland op papier licht favoriet, maar Argentinië heeft dit WK bewezen dat het nooit dood en begraven is. Misschien heeft Argentinië ook net dat extra procentje motivatie door die gedeelde geschiedenis van deze twee landen.
4: Die geschiedenis die gaat over de Falklandoorlog uit 1982 tussen Engeland en Argentinië. De coaches benadrukken dat het vooral een voetbalwedstrijd is. Toch heeft de politie in Atlanta voor de zekerheid extra veiligheidsmaatregelen genomen.
3: Jij bent neutraal, hè, natuurlijk.
4: Ja. We gaan het zien.
3: We gaan het zien. Ja.
4: Het weer opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden vanmiddag. In het oosten is wel later kans op een onweersbui. En morgen dan wordt het iets minder warm.
2: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

zijn tijd als verslaggever voor de Yorkshire Evening Post schreef de jonge Mark Knopfler begin jaren 70 over de dood van Jimi Hendrix, over een nieuwe groep voor Jeff Christy, die we kennen van Yellow River. En 10 jaar later trok hij profijt met zijn scherpe pen als gitarist zanger van Dire Straits. Vitamine die we hebben op Radio 5 met vandaag de aanvragen van uitzendbureau 65PLUS in Doetinchem. Gerard Meijer stelde als 72-jarige werknemer een lijst op met favorieten. En dat deed ook de familie van Terveen uit Groningen. Bij monden van Henk en Ria, die dit jaar 50 jaar getrouwd zullen zijn.

Natalie Cole, op haar 25e toen ze vriend en vijand verbaasde door even naast een Aretha Franklin te gaan staan. Ze blies haar bijna weg van het strijdtoneel. De dochter van Nat King Cole bleek ineens tot veel in staan. This Will Be was dat. Elton John daarvoor. En dit is Rob de Nijs met een zomer.

wat exotisch. Jean Pitney. I live on the west side and she lives on the east side of the street. En iedere dag kijkt hij uit het raam. Her lips are so divine. En hij bidt dat ze ooit samen kunnen komen. Maar ja, hun liefde is verboden. Dat was trouwens niet voor Rob de Nijs. Want die had een mooie vrijage, zoals we net hoorden, in de zomer. Van noem maar welk jaar ook. En Brian Adams hoorde je met Summer of 69. Dit is Paul Young. Every time.

Dat zijn nog een show. In 2 minuten 58 heeft ze het gezongen. Cilla Black was dat met You're My World. Dat we kennen van een hit van The Guys and Dolls. Die hadden hier een nummer 1 hit mee, vele jaren later. En Smokey blijkt nog steeds bij elkaar te zijn. Hoewel er niemand meer van de oude samenstelling in zit. Alle jongens die nog steeds die hits van Smokey allemaal zingen. En er hoort ook die Living Next Door to Alice natuurlijk bij. Paul Young hoorden we nog. Dit is Mick Jagger, die heeft er nog steeds zin in. Met het album Foreign Tones en The Rolling Stones op weg. Dit is de arbeidsvitamine liedje. Let's work!

Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream? Evelyn Champagne King met Shame. En Mick Jagger hoorde je met Let's Work. We zijn er alweer bijna doorheen. Maar eerst nog even Adele hier. I let it fall.

0: York City. Dank aan Gerard van uitzendbureau 65 Plus in Doetinchem en de familie TV in Groningen. Tot morgen.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Nederland begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Nederland kan stukken beter.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 12 uur nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
2: Goedemiddag, Daniel. Iran zegt dat bij de Amerikaanse aanvallen van de afgelopen dagen zeker 30 burgers zijn omgekomen. Ook zouden er bijna 300 mensen gewond zijn geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Maar dat is eigenlijk allemaal onmogelijk te verifiëren van een afstand. Wat we wel weten is dat in die gebieden natuurlijk ook gewoon Iraanse burgers wonen. Miljoenen mensen. Mensen die werken in de kustgebieden, bijvoorbeeld in de visserij. Dus met zoveel bombardementen dagenlang zullen zij wellicht ook slachtoffer zijn geworden.
2: Amerika zegt dat ze alleen militaire doelen hebben aangevallen. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken, meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd daar. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel en daarom mag er nog steeds ook niemand naar binnen. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een lek op een vrachtschip. Daardoor kwam er een bijtende stof vrij. Je krijgt dan last van je ogen en slijmvliezen. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt nog op de intensive care. De oorzaak wordt nog onderzocht. En mensen denken dat de prijzen de afgelopen 2,5 jaar veel harder zijn gestegen dan ze in werkelijkheid zijn gestegen, zegt het CBS. Mensen schatten de inflatie op 8%, terwijl de echte inflatie op 3% uitkwam. Het gebeurt wel vaker dat mensen de inflatie verkeerd inschatten, maar deze zogenoemde gevoelsinflatie neemt volgens het CBS de laatste jaren wel toe.
4: Ja, en dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
2: Vooral sinds de energieprijzen in 2022 hard zijn gestegen, schatten de mensen de prijsstijgingen veel hoger in dan ze daadwerkelijk zijn. Het weer opnieuw zonnig en warm vanmiddag. Het wordt 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. In het oosten is er wel later kans op een onweersbui. En morgen dan wordt het iets minder warm.
1: Dankjewel, tot zometeen.
2: Tot zo.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Rio de Janeiro. Dan blijven we lekker in ons eigen Nederland. Goedemiddag en van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. Die is weer voor je gedekt.
1: Gezellig.
0: Dat denk ik wel, ja. Komt iets leuks aan als je van musicals houdt. De Musical Nights, de beste musical nummers. Na de zomer overal in de Nederlandse theaters. En we hebben ook gedekt voor Adriaan Persons. Hij maakte ook deel uit van de Nederlandse groep Rondé. En nu al een tijdje solo. Hij maakt mooie Nederlandstalige muziek. Woensdag 15 juli, dit is Lunch Lekker.

0: eerste echte grote hit voor Normaal, dat was Oerend Hart. Heeft ook een klein beetje te maken met het grote festival dat dit weekend weer van start gaat in Lichtenvoorde. De Zwarte Cross, ooit opgezet door de zoon van Benny Joling van Normaal. En dan worden we nog de Temptations en My Girl. Eet smakelijk, dankjewel Hans voor de vitamine. Die zitten er wel lekker in, altijd je supplementen nemen zo vlak voor de lunch. En we gaan eens even contact zoeken met een grote musicalster, want ze hebben al een musical award voor aanstormend talent. Voor een rol als jonge Elisabeth naast Pia Douwes in de gelijknamige musical. Andere grote rollen zijn gevolgd en nu maar gaat ze dit jaar ook haar debuut maken in Musical Nights. Ik heb Danique Ducé aan de telefoon. Danique, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ik heb net vakantie, dus helemaal goed.
0: Je moet een beetje bijkomen.
1: Ja, een beetje wel. Ja, want een vol jaar.
0: Ja, je hebt ontzettend veel gedaan. Je was voor de rol Mozart maandenlang in China, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Ik ben ook in China geweest.
0: Hoe
1: ja,
0: was dat?
1: Dat was een bijzondere ervaring. Dat is zo'n andere wereld als wat wij hier kennen. Mensen zijn super enthousiast daar. Cultuur is echt, staat op een hoog voetstuk. Dus het was een hele mooie ervaring.
0: Ja. En hoezo moest je daar eigenlijk maandenlang zijn dan?
1: We hebben bijna 2 maanden getoerd door China met de voorstelling. En daarvoor heb ik 1,5 maand in Duitsland gerepeteerd, want dat was een Duitse voorstelling. Dus ik ben wel een tijdje van huis weg geweest, ja.
0: Ja, en je hebt ook nog de hoofdrol gekregen in 4045, die musical?
1: Ja, klopt. Heb ik ook gedaan.
0: Nou,
1: ja. Dat is een supermooie voorstelling. En weer totaal iets anders dan Elisabeth en Mozart. Dus dat was een hele mooie ervaring ook.
0: Ja. En je bent nog maar 2 jaar afgestudeerd en je bent al helemaal vol bezig, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb natuurlijk een hele mooie kickstart gehad met Elisabeth. En daar heb ik heel veel ervaring op gedaan. En ik ben heel blij dat ik daarna nog heel veel andere mooie dingen heb mogen doen.
0: Was Elisabeth het meest bijzondere tot nu toe?
1: Ja, dat is niet zo goed te vergelijken natuurlijk. Maar dat is wel iets wat voor de rest van mijn leven in mijn hart blijft zitten. Want dat was het allereerste wat ik mocht doen. En dat was zo'n bijzondere ervaring. Zoveel mooie mensen ontmoet. Dus dat gaat nooit meer te vergelijken zijn met iets anders, nee.
0: Danique Ducé heb ik aan de telefoon van de musicals. Want er komt nu na je vakantie weer een nieuwe show. Want je gaat je debuut maken bij de Musical Nights vanaf september.
1: Klopt, ja. Ik mag een aantal voorstellingen mee gaan doen bij Musical Nights. Een musical concert. En wij toeren door heel Nederland eigenlijk in allemaal theaters.
0: Ben je daarvoor al aan het repeteren nu? Of hebben jullie dat al gedaan? Of doe je dat nou?
1: Nee, dat komt nog na de zomer. Dan is iedereen weer terug van vakantie en zo. En dan gaan wij beginnen met repeteren.
0: Hartstikke leuk idee, zo'n show, hè? Want je hoort allemaal die grote hits uit al die musicals. En dat zijn er nog wat. We Will Rock You, Mamma Mia. Lion King natuurlijk.
1: Ja, het is super tof. Want eigenlijk zit er voor ieder wat wils wel bij. Want het gaat van echte klassiekers tot meer popmusicals. Tot wat Disney repertoire. Dus ja, er zit voor iedereen denk ik wel iets tussen wat ze leuk vinden. En voor ons is het alleen maar leuk om zoveel verschillende dingen te doen.
0: Ja. Per show staan er 5 zangers of zangeressen op het podium. Hè, in wisselende bezetting.
1: Ja, klopt.
0: Wie worden jouw collega's?
1: Dat is dus wisselend. Ik heb dus iedere voorstelling eigenlijk een andere bezetting. Maar in totaal zijn we met een best wel flinke pool. Waaronder bijvoorbeeld een Brecht van Arnhem, Stanley Burleson, Esme. Er zitten heel veel bekende namen eigenlijk in. En ja, wij wisselen zo door.
0: Ja, en samen met een live band op het podium. Dat is natuurlijk genieten wordt dat, joh.
1: Ja, dat is waanzinnig. Ja, dat is een cadeautje als dat zo kan.
0: Ja. Mocht je van tevoren ook een beetje bepalen welke liedjes jij dan wilde doen? Of hoe gaat dat?
1: Ja, we hebben met de producent, met Nathan, hebben wij van tevoren gesproken van wat zouden jullie nou leuk vinden om te doen? En dan stelt hij een lijst samen met al die verschillende dingen. En probeert hij daar 1 setlist van te maken. En dat is gelukt, denk ik, want er zit veel verschillend materiaal in.
0: Mm-hmm. En had je zelf nog iets van favorieten waarvan je dacht, nou, die zou ik wel heel graag willen doen?
1: Nou, kijk, ik vind het altijd superleuk om Disney repertoire te zingen. En ik denk dat dat voor heel veel andere mensen ook geldt. Want uiteindelijk hebben wij dat mag ik vandaag ook voor het eerst van vertellen. Hebben wij een heel mooi blok met allerlei Disney muziek. Waaronder het nummer, een nummer uit Hercules, wat ik met verschillende vrouwen mag gaan zingen. Dus ja, dat vind ik super tof om te doen altijd, dat materiaal.
0: Wat leuk, ja. Ja, want in die Disney-films zit altijd wel heel veel goede muziek, hè? Als ik denk aan Tarzan, The Lion King en nou,
1: wat precies. Andere. Ja, en dat is zo tof om te doen. En bijna iedereen kent dat ook. Dus dat is in zo'n avond eigenlijk niet te missen.
0: Nee. Nou, Musical Nights is ooit heel klein begonnen, maar nu dus een hele grote tour voor iedereen die het wil bezoeken. Amsterdam, Groningen zie ik, Vlaardingen, Spijkenissen. Nou, jullie gaan het hele land door, dus dat wordt een hartstikke leuke tijd, denk ik.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, Danita, ga ik je een fijne vakantie wensen.
1: Ja, dankjewel, dat komt helemaal goed.
0: En leuk dat je van de lijn kwam en ik ga een mooi liedje draaien. Dat doe ik dan ook even uit een Disney-film, Tarzan.
1: Ah, leuk.
0: Van Phil Collins. Nou, mooie dag, hè?
1: Hetzelfde, doei doei.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet.
2: Ja, ik ga meer keuze krijgen. Dan...
1: Als je meer keuze... Oh, je bent geweldig.
2: Ik ben geweldig, hè. Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: De jongen, heel bestemd stond stijf in de kool. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

Champions and the Best of My Love. En daarvoor inderdaad uit een Disney-film. Danique Ducey gaat meedoen met de Musical Nights. We draaiden Phil Collins, You'll Be In My Heart. Afgelopen vrijdag is het uitgekomen, het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Met daarop 14 gloednieuwe nummers van de Rolling Stones. De hele week volop aandacht voor dit album op NPO Radio 5. En natuurlijk ook bij ons hier bij Lunch Lekker. Je maakt kans bij ons op een echte CD, het originele album van de Rolling Stones. Heb ik hier voor me liggen en kan misschien wel vandaag voor jou zijn. Moet je wel iets voor doen natuurlijk en de volgende vraag beantwoorden. Het logo van de Rolling Stones bevat ook een tong. Dat weten we allemaal wel, hè? In het rood. En dit logo werd in 1971 voor het eerst echt gebruikt door de Stones. In dat jaar volgde ook het album Sticky Fingers, met daarop onder andere die superhit Brown Sugar. Maar de vraag is, welk kledingstuk is op de hoes van dit album te zien? Welk kledingstuk is op de hoes van dit album van de Rolling Stones te zien? Sticky Fingers. Weet je het antwoord, dan kun je een berichtje sturen naar de studio. Gebruik de NPO Luisteren. En draai ik ondertussen iets uit het nieuwe album van de Stones. Dit is Jealous Lover.

0: Stones op dat nieuwe album Foreign Tongues. En we stelden een vraag over Sticky Fingers. Wel, kledingstuk staat op de hoes van het album. Alleen maar goede oplossingen binnen. Dat was natuurlijk een spijkerbroek. En Arjan van Dijk uit Amsterdam, die wint dat nieuwe album van The Rolling Stones. Gefeliciteerd, Arjan. Half 1 geweest. Hier zit niet weer met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemiddag, Daniel. Sorry. Ja, precies. Ja, net middag. Een Franse bookingsite is gehackt. En daarbij zijn persoonlijke gegevens van tienduizenden Nederlanders gelekt. Eén Vandaag meldt dat vooral namen en bestemmingen in handen zijn gekomen van de hacker. Zouden geen bankgegevens zijn gestolen. Een meisje van 14 is opgepakt nadat ze gisternacht een spoor van vernieling had veroorzaakt in Huizen in Noord-Holland. Ze was in een auto gestapt. Er reed op haar route een andere auto aan, een lichtmast en meerdere paaltjes. Er is niemand gewond geraakt. In Suriname zijn 14 gewapende Chinezen opgepakt. Ze droegen militaire uniformen met daarop de Chinese vlag. Wat die Chinezen daar precies deden is onduidelijk. Het gebied wordt gedomineerd door duizenden illegale goudzoekers, waar ook Brazilianen en Chinezen werken. En mogelijk waren de Chinezen ingezet voor de beveiliging van zo'n mijn. Controle van de Surinaamse overheid is er nauwelijks.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Gaat over een heel oud dier vandaag. Want op een veiling in New York heeft iemand bijna 44 miljoen euro betaald voor het skelet van een dinosaurus.
0: Nou, dat is echt wel een oud dier, ja.
1: Ja, zeker. Het is daarmee ook de duurste dino ooit. Het gaat om een T-Rex en niet zomaar eentje. Volgens het veilinghuis is het de grootste en meest complete T-Rex ooit.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It's named Gus after the rancher who owned the land. He sadly passed about a year into the excavation, so we named the specimen in his honor.
1: Hij is dus vernoemd naar de eigenaar van het land waarop hij is gevonden. Gus dus. De T-Rex die is daarna naar vernoemd. Ja, ja, dat is hem. 44
0: maar,
1: miljoen.
0: 44 miljoen, maar wat gaat die persoon dan met dat skelet doen?
1: Heel lang naar kijken, denk ik.
0: En maar blijft het niet behouden voor een museum of zo? Dan kunnen we er allemaal naar kijken.
1: Dat zou mooi zijn, hè? Inderdaad. Ja, weten we alleen nog niet of hij dat gaat doen, maar bij deze dan een oproepje.
0: Ja, om zo'n skelet op zolder te leggen.
1: Dat zou zo zonde zijn. Zeker als het echt het meest complete ooit is. Het weer veel zon, 26 graden in het noorden tot 30 in het zuiden vanmiddag. Morgen dan is het iets minder warm. Vanaf vrijdag is er ook meer kans op een bui.
0: Oké, dankjewel Sydney. En het is fantastisch en leuk voor ons vooral dat je er vandaag weer bij bent. Dankjewel en eet smakelijk.

0: Styx en het prachtige been. Ook nog de George Baker Selection met Una Paloma Blanca. De dubbeldekker quiz gaan we zo spelen. We laten twee keer het fragment horen van hetzelfde liedje. Vandaag is dat Theme from New York, New York. En ik vraag aan jou of je weet wie er het eerste mee was. Dus welke artiest heeft dat liedje als eerste uitgebracht?
1: 1. It's up to you, New York, New York.
0: Dat is Frank Sinatra.
2: 2.
0: Goed, hè? Liza Minnelli was dat. Wie was er eerder? Dubbeldekker 1, Frank Sinatra. Dubbeldekker 2, Liza Minnelli. Als je het weet, of denkt te weten, stuur ons een appje naar de studio. Dubbeldekker 1 of 2. Je krijgt zometeen 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan win je hem. De woestere editie.

0: Dat was hem, ja, de nieuwe single van Yves Berends. Misschien is het tijd. Misschien is het tijd voor de dubbeldekker quiz. Ik weet het wel zeker eigenlijk. We gaan spelen vandaag met Sylvia Klein. Goedemiddag, Sylvia.
1: Goedemiddag.
0: Zo, nou, dat wordt spannend, hè?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ook
1: wel. Dit was de eerste, was een gok. Dus ik ben benieuwd of het er nu vanaf brengt.
0: Had je gegokt?
1: Ja, klopt.
0: Maar wel goed gegokt dus?
1: Ja, met geluk, hè?
0: Ja, dat moet
1: je... Dan kun je kanten opvallen, hè?
0: Moet je af en toe hebben in het leven natuurlijk.
1: Zo is dat.
0: Nou, dan mag je het zeggen. Dubbeldekker 1, Frank Sinatra. Of was het dubbeldekker 2, Liza Minnelli?
1: 2.
0: Ja, dat klopt. Ja. 1977, 3 jaar eerder dan Frank Sinatra.
1: Ja, dat wist ik niet. Dus wat ik zei, het was een gok.
0: Ja. Nou, ja. Vanuit de gefeliciteerd, want je hebt in ieder geval de Omroep Max Sokken al gewonnen.
1: Oké, okay. Dat is leuk.
0: Ja, dan kan je dag niet meer stuk, toch?
1: Ja, ik had al 2 paar, dus daar kan de derde er ook nog bij.
0: Had je al 2 paar?
1: Ja.
0: Ben je eraan gekomen dan?
1: Via Hendrik Haanrikmans morgens.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Die Hendrik, die kan er wat van.
1: Ja, zeker.
0: Het is Bert, hè?
1: Of Bert, ja, ik zeg het verkeerd.
0: Bert Haanrikman.
1: Ja.
0: Ja, nee, die is wel van de sok.
1: Ja.
0: Hij heeft ze ook iedere dag aan. Ik zei, dat hoeft nu helemaal niet met dit weer. Maar hij hecht daar heel erg aan. Hij draagt ze ook met trots. En dat vraag ik ook aan jou, Sylvia, zodra ze binnenkomen. Maar dat
1: ja,
0: doe
1: dat
0: al,
1: kan ik doen. Ja, zeker.
0: Nou, Frank Sinatra was een van de vele artiesten die een hit scoorde met het nummer My Way. Maar welke Nederlandse zanger maakte daar zelfs hier in Nederland een nummer 1 hit van? Was dat A, Benny Jolink van Normaal, Barry Haven Golden Earring, of was het Herman Brood?
1: Herman Brood.
0: Ja. Klopt, vraag 2. Liza Minnelli bracht haar versie voor het eerst tegen horen tijdens de musical New York, New York in 1977. Wat is de naam van de bekende straat vol met theaters in New York?
1: Hollywoodstraat.
0: Wat zei je?
1: De Hollywood Street.
0: De Hollywood Street. Nou, dat had zomaar gekund, maar het is niet goed. Het was Broadway.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja.
0: Moet je ook maar net opkomen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Nou, jammer Sylvia, maar dat betekent wel de sokken gewonnen. En jij mag bepalen voor ons allemaal welke versie van het New York, Theme from New York, New York gaan we draaien.
1: Van Frank Sinatra, graag.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
16: Goedemiddag, Daniel. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro...
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
16: Goedemiddag, Daniel. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro verdienden met beleggings.

0: De mensen van die achter die aangiftes verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Bij een grote droneaanval door Oekraïne zijn op de Zwarte Zee 20 Russische schepen geraakt. Een deel daarvan waren olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Ze hebben ook dronebeelden gedeeld van de aanvallen waarop te zien is dat olietankers worden geraakt. En in totaal zouden de afgelopen dagen meer dan 100 schepen op deze manier zijn getroffen. En dat maakt deel uit van een nieuw front dat Oekraïne daar heeft geopend.
0: Ook op de zee van Azov worden vaker Russische schepen aangevallen. Oekraïne zou op die manier de Krim willen isoleren. Het Rode Kruis is weer terug in Ter Apel. Vorige week stopte het werk bij het aanmeldcentrum vanwege meerdere vechtpartijtjes en opstootjes. En er zijn nu maatregelen genomen. Zo is er een dagopvang waar mensen binnen de dag door kunnen brengen in plaats van buiten op het gras. En dat is een goede stap, maar niet genoeg, zegt het Rode Kruis.
2: Ja, dit is natuurlijk geen blijvende oplossing, want we hebben nu een fijnere plek waar tegen weer en wind mensen beschutting hebben. Maar er is niets veranderd aan het onderliggende probleem, namelijk een tekort aan opvangplekken. En dat moet echt zo snel mogelijk gecreëerd worden.
0: Want zolang die er niet zijn, hebben deze mensen ook geen slaapplek. Ze kunnen ook niet overnachten in het gebouw van de dagopvang. En de oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 vertrok de boot van Stavoren naar Enkhuizen voor het eerst voor de overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Inmiddels zijn er snellere opties voor de reizen over het IJsselmeer. Het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het doet er 80 minuten over de reis. Het weer zonnig en warm met een stevige noordoostelijke wind en hier en daar wat wolken. Verder zo goed als droog. Het is vanmiddag tussen de 24 graden in het noorden en 30 in Limburg. Morgen wat meer wolken en een kleine kans op een bui bij opnieuw 24 tot 30 graden.
3: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: minuten. Adrian Persson is hier te gast. Vroeger maakte hij deel uit van de Nederlandse band Rondé. Maar hij maakt al een aantal jaren eigen Nederlandstalige liedjes. En hoe die klinken, mocht je dat nooit gehoord hebben, dan gaan we je dat zo meteen laten horen. En we hebben ze weer hoor.
1: De beleggingstips.
0: Het beleg op je broodje, de dressing over je salade, muzikaal gezien. We hebben een bijzonder nieuwsbericht uit België. Ja, het is grappig, maar toch ook wel een beetje gekkig. Daar bleek een oma het verkeerde kleinkind mee te hebben genomen bij een kinderdagverblijf. Dus die kwam met een heel ander jongetje thuis. Oh, maar ook dat jongetje moet natuurlijk ook gedacht hebben, waar gaan we naartoe? We zoeken daarom vandaag liedjes over kinderen, kids, child of children. Of oma's misschien wel, dat is ook wel leuk, toch? Weet je er eentje iets dat daarmee te maken heeft? Een oma die het verkeerde kleinkind heeft meegenomen bij een kinderdagverblijf. Laat het ons weten, de beleggingstip via de NPO Luister-app.

0: Nou, dan gaan we weer met Davy D, Dozy, Beaky, Mick en Titch met Don Juan uit de jaren 60. En dit was natuurlijk Toto en Stop Loving You. We hebben het er net over hier achter het scherm in de studio aan de lunchtafel, dat dit toch wel gewoon een waanzinnig liedje blijft ook. Wat je niet vaak genoeg kunt horen. Stop Loving You was dat. En we geven even een applausje aan Adriaan Persons. Goedemiddag. Goedemiddag. Die is binnen. En jij hebt ook een verleden met het liedje van Toto.
1: Ja, klopt. Ik heb vroeger, zo is het eigenlijk allemaal begonnen, in een coverband gezeten. En dan hadden we eigenlijk allemaal blokjes. Hadden we een top 40 blokje. En ook een Toto blokje. Of juist een Stop Loving You blokje. Want er zijn ook best wel veel. Volgens mij was dat het, ja. Allemaal liedjes die Stop Loving You heten. Je hebt Michael Jackson.
0: Oh ja. Dat is een leuk idee.
1: Phil Collins.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Wat een goed idee. En hoe heette dat bandje?
1: Let's Get It On.
0: Ja. Na het nummer van Marvin Gaye, of niet?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Adriaan Persons bij ons. Nou, je bent geboren in Breda. Je bent pianist, hè? Want je begon op 6-jarige leeftijd al aan de piano.
1: Ja, klopt. Klopt. Mijn vader had een elektrische piano gekocht. En toen was het gelijk. Of toen heeft mijn moeder de Vlooienmars voorgespeeld. Die dag, weet ik nog wel. En die kon ik hem ook eigenlijk bijna gelijk spelen.
0: Dus het was niet zo dat je vader een piano kocht en een jonge jaar gaat daarop spelen?
1: Nou, niet zo dwingend. Maar ik denk wel dat ik zijn droom leef, wat dat betreft. Oh, want ja? Hij is ooit gestopt met pianoles en heeft hij spijt van.
0: Meen je dat?
1: Ja.
0: Oh.
1: Maar hij is nooit Chinees dwingend geweest of zo.
0: Nee, dat bedoel ik ook niet. Maar vaak, je komt dus gewoon uit een muzikaal gezin.
1: Ja. Ik zat er gisteren over na te denken dat ik eigenlijk best een muzikale familie heb, ja. Ja.
0: Ja. En dan de Herman Brood Academie heb je gestudeerd in Utrecht.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Afgemaakt ook of?
1: Ik wilde eigenlijk gewoon zo snel mogelijk stoppen met de HAVO. En dus toen ben ik na 3 HAVO gestopt en naar de Herman Brood Academie gegaan.
0: Ja. En was dat leuk?
1: Heel leuk, ja. Ja, want je bent daar gewoon met gelijkgestemden. En je hoeft alleen maar muziek te maken. Ja.
0: Dat is wel leuk natuurlijk. Ja. En je hebt daar natuurlijk je toenmalige vrienden ontmoet.
1: Klopt.
0: En jullie zijn Rondé begonnen.
1: Ja. Nee, we hadden een vak. En dan moest je in een semester 3 liedjes schrijven met klasgenoten. Kwam je in een bandje. En dat is hoe wij samen zijn gekomen. Gewoon toevallig stapten we allemaal die ruimte in. En toen zeiden de leraren van, jongens, jullie moeten hiermee doorgaan. Dit is te gek.
0: Ja, nou, en er is gezien, want Rondé is natuurlijk een hele succesvolle Nederlandse band geworden.
1: Ja.
0: Jij bent eruit gegaan en je hebt voor een solo carrière gekozen, hè?
1: Ja, niet. Het was niet dat ik eruit ging en dacht, omdat ik solo wilde gaan. Het was meer, ik vind gewoon in studio zitten, liedjes schrijven, dat is wat ik wil doen. Dat ben ik toen gaan doen. En toen kwam het zo dat ik een aantal liedjes schreef waarbij ik dacht, ja, deze wil ik niet aan Fleming of whatever geven. Ik wil deze zelf zingen. En toen ben ik solo gegaan.
0: Ja, vond de toeren en het optreden en op een podium staan en de hele tijd onderweg zijn voor je niet zo leuk?
1: Ik vond het wel leuk, maar het was niet. Ik vond repeteren niet zo leuk. De hele tijd, ja, opnieuw. Die dingen spelen. En het is ook een kwestie van teamwork, weet je, in een band zitten. En misschien ben ik gewoon niet zo'n teamspeler.
0: Je doet liever dingen alleen, hè?
1: Ja, ik vind het fijn om iets te kunnen bedenken en dan gelijk dat in werking te zetten.
0: Ik praat met Adriaan Persons, hij is bij ons te gast. Hij heeft al mooie Nederlandstalige liedjes gemaakt. Onder andere een EP heb je uitgebracht begin dit jaar.
1: Ja.
0: En daar stonden, even kijken hoor, een liedje of 5.
1: 6, volgens mij zelfs.
0: Ja?
1: Of 5, nee 5, je hebt gelijk. Ja. Ik heb er eentje niet gedaan, vond niet goed genoeg.
0: Dat ben je eigenlijk vergeten.
1: Hè?
0: Dat ben je eigenlijk vergeten, want dan zeg je geen 6.
1: Nee, precies. Ja.
0: Dus dat slecht, welk was dat slecht liedje? Nu maak je me weer nieuwsgierig.
1: Dat nummer heet, hij is niet slecht hoor, maar ik vond hem niet in het geheel passen.
0: Oh ja, dat kan.
1: Hoe heet hij ook alweer? Dekenkastelen heet het.
0: Okay. Ik ga Hamer op mijn hart draaien, ja, uit die EP. Heb je daar nog een mooi verhaal bij? Of een leuk verhaal? Of een heel slecht verhaal mag ook.
1: Even denken. Nou, het was denk ik het eerste liedje. Hij was gewoon heel erg leuk om te maken. Even denken, Hamer op mijn hart. Ik had die titel. Ja, ik weet het niet. Ik kan er eigenlijk niks zo zinnigs over zeggen.

0: the Drum. And Give a Little Bit. En daarvoor hadden wij Adriaan Persons en die is bij ons vandaag, Adriaan. Het is wel leuk om die hamer om mijn hart nog een keertje te horen.
1: Ja, zeker. Ja, op de radio klinkt het altijd ook net iets vetter nog.
0: Ja, zometeen gaan we het hebben over een andere jij. Je nieuwe song die nog niet eens zo lang uit is. Een dag of 4, 5 denk
1: ja,
0: ik. Zoiets,
1: ja.
0: Hè? En ja, je gaat ook nog een hele eigen show doen in het najaar.
1: Klopt.
0: In Rotterdam, toch?
1: Ja, in Rotown op 15 november ga ik een eigen show doen. Mijn eerste eigen show. Dus ik heb daar heel veel zin in. En ik doe alles in mijn eentje. Dus ik ben, ik heb mijn piano mee en wat drums. En dat loop ik dan allemaal zelf. Dus dat wil zeggen dat ik het speel en daarna loopt het door. En dan kan ik daar weer iets overheen spelen.
0: Ja, dat doen we. Ed Sheeran deed dat ook.
1: Ja, precies. Nou, dat idee. Dus ik ben, ik ben heel veel aan het oefenen en repeteren daarvoor.
0: Ja. Ja, je bent best wel lang in de muziek bezig, want ik wil je er niet meteen aan herinneren. Maar in 2013 heb je nog meegedaan in de X-Factor.
1: Ja, klopt, ja.
0: Hoeveel ben je geworden eigenlijk?
1: Tweede.
0: Zo?
1: Ja.
0: En wie won er toen?
1: Harris. Is nog steeds een vriend van mij.
0: Ja, maar verder nooit meer iets van gehoord.
1: Nou, misschien niet als artiest, maar als schrijver doet hij het niet onverdienstelijk, moet
0: ik zeggen.
1: Is dat
0: zo? Waar, ja. Waar schrijft hij voor?
1: Nou, hij heeft heel veel dance, echt wel Europese hits geschreven.
0: Oké, Harris, nooit meer van het gehoord, slaat helemaal nergens op.
1: Hij slaat, hem, ja.
0: Slaat nergens op, dat wil ik zeggen. Ja. Kun je gewoon zeggen hoor, Adriaan. Ja, we zitten hier gewoon in de lunchtafel. Dat heb ik niet gevolgd, maar...
1: Nou, het is natuurlijk ook zo, dat hoor je vaker van, daar heb ik nooit meer wat van gehoord. En dat is ook zo. Dat is er natuurlijk ook in jouw geval zo. Alleen dat wil niet zeggen dat iemand het natuurlijk niet goed doet.
0: In de muziek.
1: Ja.
0: Ja, want er gebeurt veel hè, in de muziek. Jij bent ook een, ja, hoe noem je dat? Een Einzelganger, is dat positief of negatief als ik dat zeg?
1: Nou, dat heeft iets weemoedigs.
0: Weemoedig, hè?
1: Ja, maar dat heb ik misschien soms ook wel. Dus Einzelganger is goed.
0: Ja, want je gaat ook, ja, dan ga ik het toch vertellen. Je gaat met een boot ga je aan de slag.
1: Klopt.
0: Een zeilboot heb je gekocht.
1: Ik heb een zeilboot gekocht. Morgen ga ik daarheen. Dus dan ga ik naar Hinde lopen in Friesland. En dan ga ik hem de komende dagen terugvaren naar Rotterdam. En mijn plan is, vind ik het toch spannend om het nou... zo het universum in te gooien. Maar dat is heel goed. Dat is een beetje commitment. Ja, om dus lange reizen te gaan maken. En wellicht oceanen over.
0: Ja, dat wellicht is wel even goed om dat toe te voegen.
1: Ja, ik wil toch een beetje nog pas op de plaats houden.
0: Ja, om dan te zeggen dat je de oceaan over gaat. Maar dat is dus een zeewaardige zeilboot.
1: Klopt, klopt. En ik ga er ook een laptopje, wat boxjes en gewoon een studiootje inbouwen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dat wordt wel leuk, Adriaan.
1: Wordt wel leuk. Zonnepaneeltjes en niemand kan mij wat maken.
0: Nou, laat ik daar meteen een goed liedje voor draaien. Want zometeen gaan we dan luisteren naar je nieuwe single. Voor Adriaan Persons die bij ons is. Zojuist had het universum bekendgemaakt.

quarrel. Make straight for the shore.

0: Sales in the Sunset, Fats Domino. Mooie muziek op NPO Radio 5, de allerbeste evergreen. Deze was onze lunchgast van vandaag, Adrien Persons. Want die gaat de oceaan over met een zeilboot binnenkort. Ja, we gaan dat volgen ook. We gaan eerst even naar het laatste nieuws. Hier is Ewout, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is al door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrije abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed zeker 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. En daar zat het jongetje in dat later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. En tot die tijd blijft hij vastzitten. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden door een lek in een container in de haven. In die container zat waterstoffluoride. Dat is extreem giftig en bijtend en kan ernstige schade veroorzaken aan vooral de longen en de huid. 1 persoon ligt op de intensive care. 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. En teleurgestelde gezichten bij bewoners van een seniorenflat in Meppel. Ze moeten van de woningcorporatie al hun spullen van de galerij halen. Anders kan de brandweer er in noodgevallen niet goed bij. En dat is dus onveilig. Alles moet weg, van bloempotjes tot schilderijtjes aan de muur. En dat valt rauw op hun dak.
2: Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja, allemaal. Het was een hele rel. Iedereen kwam in opstand. Dus ja, wat moet je dan doen? Ze komen gewoon en ze stikken en alles. Dat moet weg, dat moet weg. En dan moet dat maar gebeuren.
3: Dus die planten die blijven hangen. Ze zijn nog niet klaar met ons, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, er staan nog wel een paar bloempotten waar nog een label aan hangt met de boodschap dat die weg moet. Maar de bewoners zijn niet van plan om dat zelf te doen. Ja,
0: een schilderij kunt je toch al aan de muur laten hangen. Dan brandt hij toch al aan langslopen? Of ben ik nou...
1: Regels zijn regels, hè. Zo wordt er gedacht. Ik heb daar verder geen
0: laat die mensen lekker een schilderijtje op de galerij ophangen, joh.
1: Ja, van mij mag het.
0: Ja, toch?
1: Ja. Het weer zonnig en warm met een stevige noordoostelijke wind en hier en daar wat wolken. Verder zo goed als droog. Het is vanmiddag tussen de 24 graden in het noorden en 30 in Limburg.
0: Het moet natuurlijk ook niet zo zijn dat je altijd van die galerijen dus dan hele bankstellen en tafeltjes en zo, dat je er echt niet langs kan.
1: Ja, nee.
0: Dat moet wel weg.
1: Ja, dat moet weg, ja. Maar een schilderijtje aan de muur.
0: Ja, of een klein bloempotje.
1: Ja, moet ook kunnen, ja.
0: Moet gewoon kunnen. Ja. Nou, dankjewel Ewout, we zijn er weer één. Heel fijn is dat zo af en toe.

0: draaien, dan Let the Music Play. En bij onze Adrian Persons nog even een applausje. Songwriter, muzikant en heel erg goed op de piano. Want dat is toch echt jouw instrument.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik mee begonnen.
0: Ja. En ja, even nog terugkomend op die... ik wilde het natuurlijk ook over de muziek hebben. Maar dat zeilen, dat spreekt me dan toch aan. Dat kan jij dus wel goed. Jij bent echt wel een zeiler.
1: Nou, ik heb... vorig jaar heb ik een cursus gedaan. En ik heb een paar weken terug nog een cursus gedaan. Dus dat is een beetje mijn ervaring. Alleen zeilen zelf
0: Hemel,
1: is...
0: Ja. Maar heb je die cursus wel gehaald?
1: Ik heb ze wel gehaald.
0: Oh, gelukkig. Ja. Dat is dan een pak van markt. Maar wacht je nog heel even met die oceaan overvaren?
1: Ja, ik wacht er nog heel even mee.
0: Het is echt wel een ding, hoor.
1: Nou ja, trouwens, ik ga hem dus morgen daarheen. En dan gaan we dus ook over de Noordzee.
0: Gaat er wel even iemand mee die je wat vaker...
1: Ja, zeker.
0: Of ga je met een rookie op pad?
1: Nee, hij is mijn cursus. Hij heeft de cursus aan mij gegeven.
0: Oh,
1: hij
0: heeft gewoon gezegd, Adriaan, alles wat je doet, ik ga wel even mee.
1: Ja, precies.
0: Want dit is echt, dat zijn wel dingen. Met de elementen heb je dan te maken, de natuur.
1: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk heel vet. Dat je gewoon van Friesland naar Rotterdam kan gaan zonder... gewoon gratis eigenlijk.
0: Ja,
1: en dat gewoon op de wind. Ja, het klinkt dat ik ben nu gewoon de basis van zeilen aan het uitleggen. Ik denk dat mensen dat snappen. Maar toch blijf ik dat vet vinden.
0: Ja, zonder die matrixborden boven de weg met zo'n kruis.
1: Precies. Er zijn eigenlijk heel weinig regels op zee.
0: Oh, maar dit gaat niet goed. Dus natuurlijk zijn er wel regels op zee.
1: Ja, maar betrekkelijk weinig. Het heeft een beetje met voorrang te maken en dat is het.
0: Ik hoop niet dat er nu mensen zitten luisteren die ook... Wanneer ga jij varen eigenlijk? Die gaat er morgen ophalen.
1: Morgen,
0: ja. Dan ga je meteen varen ook.
1: Ja, eerst nog even vrijdag eventjes zo... morgen een beetje bed klaarmaken.
0: Ja.
1: Vrijdag IJsselmeer over en dan zaterdag echt...
0: Oké, dus een aankondiging en tegelijkertijd ook een mededeling.
1: Misschien
0: een
1: afscheid wel, alweer.
0: Voor iedereen die op het water zit vrijdag. Ja. Als je iemand aan ziet komen, dan is het waarschijnlijk Adrian Persons. Ja, je doet ook nog even andere leuke dingen trouwens, behalve dat zeilen. Want je hebt allemaal van die leuke covers, liedjes van aangepaste Nederlandse tekst maak je dan op je social media. Doe je dat ook nog steeds?
1: Ja, soms. Als ik gewoon een liedje hoor dat ik denk, dat is leuk. Of soms komt de vertaling al automatisch in me op.
0: Ja.
1: Dan doe ik dat, ja.
0: Ja. En je plaatst ook wel veel filmpjes en foto's van Sientje.
1: Klopt. Nou, wat leuk dat ze hier gewoon even shine krijgt. Wat leuk, ja.
0: Dat is jouw hond.
1: Ja, ik heb een paar maanden terug inderdaad een hond genomen. Ja, nogal een ander leven komt daarbij kijken.
0: Zeker. En heeft hij een beetje zeebenen, die hond?
1: Ja, dat moeten we gaan zien. Dat is
0: je zit wel al op een woonboot, toch?
1: Ik heb op een woonboot gewoond, ja. Maar nu niet meer.
0: Nee, dat was toch...
1: Nou, was heel leuk. Alleen ik kwam gewoon... het leven liep zoals het leven liep.
0: Weg met die boot. Ik neem een zeilboot. Kan altijd nog.
1: Ja.
0: Nou, je hebt natuurlijk ook heel veel andere dingen gedaan. Moet je wel ook een beetje muzikaal goed neerzetten natuurlijk. Want je hebt, je schrijft net zoals Harris... dus ook heel veel liedjes voor andere artiesten.
1: Klopt.
0: Je hebt heel veel gedaan voor... Je hebt wat dingen voor Bluff gedaan. Direct, Ilse Lange.
1: Ja.
0: En Irene Hin.
1: Ja. Oh ja. Jij vond dat liedje heel leuk, weet ik nog, toch?
0: Ja. En ik bedoel, zij is nu moeder geworden.
1: Is dat zo?
0: Sinds kort. Oh. Ook dat wilde net aan jou vragen. Heb jij nog contact met haar?
1: Nee, nou ja, blijkbaar
0: niet. Ik weet niet eens dat ze moeder is geworden. Nee, ze is moeder geworden en hopelijk gaat ze weer de muziek in. Ik vond haar zeer talentvol hier.
1: Ja, zeker. Ja, nee, we hadden een liedje... Dat is het liedje ook alweer? Jij weet dat.
0: Nee, een liedje van die reden in ook weer. Nou, dat is wel een paar jaar geleden ook weer, hè, inmiddels.
1: Ja, oh, Blijf Nog Even heet dat liedje.
0: Ja, dat was hem, ja. Blijf Nog Even, ja.
1: Ja, en dat was soms heb je gewoon als je een eerste sessie met iemand hebt. Dit was met Irene Hin en Paul Sinna. En die samenstelling was voor het eerst. En soms heb je gewoon dat zo'n eerste dag gelijk magic is. En dat je gewoon gelijk iets heel vets schrijft. Dit was zo'n dag. Gewoon zo'n liedje dat gewoon in één keer zo...
0: Schrijf jij makkelijk liedjes? Want nu gaan we het natuurlijk over een andere jij hebben. Die gaan we draaien. Doe jij lang over zo'n nummer?
1: Dit nummer heb ik vrij argeloos geschreven, moet ik zeggen. Op een maandagochtend. En eigenlijk ging ik er gewoon in van... Ik ga vandaag een liedje schrijven. Het hoeft niet goed te zijn. Ik accepteer het als het slecht is. Maar soms moet je gewoon een slechte liedje schrijven... zodat je daarna de goede liedjes kan schrijven. En ik had het liedje ook af. En toen dacht ik ook, nou, ik heb weer een slecht liedje geschreven. Morgen ga ik goed liedje schrijven. En de volgende dag dacht ik van, nou, zal ik hem terugluisteren? Nou, vooruit dan. En toen dacht ik, hey, volgens mij is dit best wel vet. Volgende dag had ik het eigenlijk pas door.
0: Het is gewoon een heel goed nummer.
1: Ja, ik ben er heel erg blij mee.
0: Dat mag je ook zijn. En komt er nu weer nog meer aan? Want heb je nog meer slechte liedjes geschreven?
1: Ja, precies. Even denken. Ja, er komt... Ik laat het een beetje gebeuren wanneer ik liedjes uitbreng. Wanneer ik er weer zin in heb. Maar mijn doel is een beetje om elke 2-3 maanden wat... te droppen.
0: Ik had jou veel eerder moeten uitnodigen eigenlijk.
1: Waarom?
0: Nou, omdat ik het wel leuk vind om met jou te kletsen. En ik vind wel dat je goede instelling hebt om hierin te slagen.
1: Dank je.
0: Zeker als jij nog een studiootje op die zeilboot in elkaar gaat zetten, dan denk je dat de productiviteit, zeker met Sintje ook nog aan boord,
1: ja,
0: dat moet wel goed komen.
1: Ja, ik hoop dat het een beetje inspireert, die oceaan.
0: Ja, zeker. Dat zal het zeker doen. Adia, ik ga je alle goeds wensen.
1: Dank je wel.
0: En we blijven je volgen. Wanneer komt die volgende EP dan uit?
1: November.
0: November, ja. Maar dat is nog niet zeker. Ik zie het gewoon aan je.
1: Ja, je weet niet hoe het
0: loopt. Je weet bij jou nooit hoe het loopt, hè? Dat is wel leuk. Nou, we gaan je volgen.
1: Leuk
0: dat je er was, man.
1: Dank je wel.
0: Maak een mooie dag van. Een andere jij. Dit is Adriaan Persons in Lunch Lekker.

Crosby, Stills en Nash. En Young natuurlijk. Over Teach Your Children. Ja, voor die oma die met de verkeerde kleinzoon thuis kwam van het kinderdagverblijf. Ja, ik lach erom. Maar het is allemaal goed gekomen ook hoor. Met de kinderen en met de oma. Hier is eerst nog even Sheena Easton. For Your Eyes Only.

Sheena Easton was dat en For Your Eyes Only. Dank jullie wel voor het insturen van al die goede suggesties. Paul Simon zat er natuurlijk tussen met Modern Child Reunion. En dit is hem geworden vandaag. Hier is Heintje, een echte evergreen. Omaatje lief, tot morgen.

0: Samen Max.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
7: Klinkt als een soort spookverhaal.
8: Ja, is nog gebeurd.
6: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
20: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Alweer 2 uur geworden. Het was weer een heerlijke lunch. Daniel, dank je wel daarvoor. En zo in het huis, een van de fijnste stukjes blokfluit solo in een evergreen verwerkt. En dat is niet deze. Al blijft dit er ook wel een hele goeie. Eerst naar het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Zal ik deze maar even onderweg schuiven?
0: Ja, doe maar. Ja. Ja, het leidt een beetje af. Ja.
22: Oké, okay, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 mensen meer overleden dan normaal. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelde, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder goed. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren ook door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog een smog en de combinatie met de overleden dan normaal, dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelde, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder goed. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren ook door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog een smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen.

0: technologieminister Liz Kendall jongeren helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en tijd met naasten door te brengen, zegt deze verslaggever.
1: The technology secretary Liz Kendall says it will help young people get the sleep they need, focus on school and college, and spend more quality time with family and friends.
0: Ja, die avondklokken moeten in het voorjaar ingaan. Het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is even ontruimd geweest vanwege een brand. Iemand was onkruid aan het wegbranden, waardoor een brandje ontstond en de rook het gemeentehuis introk. De brand was wel vrij snel geblust. En de bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bibliotheek maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Dus vandaag staat de roltrap stil, zegt de directeur.
2: Stroomnet in Utrecht is overbelast, dus we zijn nu heel streng. En op warme dagen moet de airco harder draaien om het hier koel te houden. En
0: bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit. Bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Dus ja, een beetje inspanning voor de bezoekers.
3: Ik vind het op zich een logische keuze dat je dan voor de airco gaat met dit weer. Maar ja, ik baal toch wel een beetje van dat die trap uitstaat. Want de derde verdieping was wel heftig.
0: De bibliotheek zou graag zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen. Net als scholen en ziekenhuizen. Veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om verkoeling te zoeken.
4: Oh, grappig.
0: Ja. Nou, en dat weer, dat wordt vandaag zonnig en warm met een stevige noordoostelijke wind en hier en daar wat wolken. Verder is het zo goed als droog. Het is vanmiddag tussen de 24 graden in het noorden en 30 in Limburg. Morgen wat meer wolken en een kleine kans op een bui bij opnieuw zo'n 24 tot 30 graden.
4: Hey Wout, dankjewel.
5: Open huis. Henk van Steeg.

0: Holland. Het is de woensdagmiddag editie en we doen het een tikje rustiger aan. Daniel, dankjewel voor de heerlijke muzikale lunch. En die Adriaan, die was toch een leuke gast. Je kan zo theater in, toch? Ja, wat gezellig. Ja, we trekken dat lekker door met de mooiste verhalen, de beste evergreens. En we begonnen er al mee. We hebben het hobbyproject van Mary Hopkins samen met haar producer en echtgenoot Tony Visconti. Summertime, Summertime, en daar zijn we in aanbeland. Altijd leuk om van jou te horen. En dat kan het makkelijkst gewoon via de NPO Luister-app met het volgende.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want het is gewoon weer een woensdag. Een doodnormale woensdag voor heel veel mensen. Maar voor de een net even wat bijzonderder dan voor de ander. En als we dat nou zouden samenvatten in één woord. Wat zou dat nou zijn? Dat is een sleutelwoord. Leuk om van je te horen. Mag je me gewoon even helpen bij als je dat leuk zou vinden. Gewoon één woord wat voor jouw dag typerend is. Voor mij zou dat zijn uitzwaaimoment. Ja, het stond al lang in de agenda dat deze woensdag 10 uur dat moment zou zijn. Onze jongste die zat in groep 8, want die zit nu in de groep 9, hebben ze het al genoemd. En vandaag werden ze uitgezwaaid op het schoolplein. En dat ging door middel van alle groepen die met de handen tegen elkaar een soort boog vormden. Heel lang lint. En dan moesten ze dan onderdoor. En er waren een aantal van die ettertjes, dat zie je dan al, die dan iedere keer als ze er onderdoor komen, die ellebogen ze naar beneden in hun rug prikken. Maar ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Papa zat alleen niet op te letten. Dat is te zien op een filmpje. En mijn vrouw is dat gefilmd, dat ik mijn dochter niet eens onderdoor zie komen. Maar die is lekker overgezwaaid. Die heeft lekker vakantie. Dus het uitzwaaimoment zou mijn sleutelwoord zijn. Leuk om die van jou ook even te horen. Stuur hem in via de NPO Luister-app. Maar ook nog even een zoektocht. Die gaat starten. Jij bent daar. Nou, misschien eentje voor adres onbekend. Oké, we gaan zoeken. But I'll find it. Dat is waar. Somewhere.

Van Julie en Claire ook. Een beetje goede mail. Goed kneden. En alles dan goed in de overzien te krijgen. Maar daarvoor natuurlijk even reizen. En dat gebeurde ook. Want ondertussen een echte zomerse evergreen geworden. Uit 76. Ondertussen alweer 50 jaar geleden. Julie en Claire met Vinnie's. Zometeen mag ik misschien wel meelezen met jouw dagboek. Met jouw sleutelwoord. Maar eerst naar een man die een prachtige album heeft afgeleverd. En daarom staat deze Mama Cat by.

warme dag, maar toch gewoon weer kippenvel. Met Paul McCartney is Mama Get By van het album The Boys From Dungeon Lane. En het is een druk baasje, want het is het nieuwe album afgelopen vrijdag van The Stones uitgekomen. En wie speelt daar weer lekker een potje bas op? Paul McCartney. Dat ga ik je morgen wel even laten horen in het huis. 8 minuutjes voor 2:30. Het is de woensdagmiddag in het huis. En nou ja, veel mensen die lekker hun sleutelwoordje aan het insturen zijn. En dat is een leuk beeld wat we dan een beetje krijgen. Want het voelt nog een beetje als meelezen in een soort dagboek van iemand. Gerrit bijvoorbeeld, die deelt met ons het sleutelwoord rondvaart. Vandaag een rondvaart gehad op de Maas bij Maastricht. Dat is een lekker verkoelend plekje daar, maar wel warm, denk ik. Maar ja, ik krijg meteen de beelden erbij. Al die bruggen. Twan, die heeft het er ook over. Die heeft als sleutelwoord gekozen warm. Het is warm op mijn werk en bij mijn thuis. Maar ik klaag niet. Ik heb elke dag een lach op mijn gezicht. Groetjes uit Veldhoven. Dat is mooi. Ik zie die mondhoek al een beetje omhoog gaan. Ook bij jou. En Rob die heeft een uitzwaaiconcert. Nee, dat is leuk. Muziekvereniging Crescendo, prachtige naam, treedt binnenkort op in Kerkrade. En vanavond is er een soort uitzwaaiconcert die kant op. En daar ga ik wel even heen, afhankelijk van de temperatuur. Nou, het zijn zo wat sleutelwoorden van lieve openhuizers. Heb je ook wat te delen als het gaat om deze dag? Een sleutelwoord, doe dat dan via de NPO Luister. Vind ik leuk om van je te horen. Stuur gewoon in. Stuur me even een appie met erin één woord. Dat is eigenlijk al voldoende. Maak je ook nog kans op die openhuis sleutelhanger met eraan de gouden sleutel. Dan heb je voor altijd toegang tot ons huis. Heb je wel eens een stuiterbal in een liedje gehoord? Nee? Of eigenlijk een soort skippiebal? Ja, dit is het, hè. Stuit het door je radio heen. Zometeen nog de baby's, maar eerst Helen Shapiro. Just be-

0: band die we nog kennen van Electric Avenue. Volgens mij zat hij bij de soundtrack van Shrek, daar ken ik hem van. En dit waren de Equals in 1968. Onthoud dat getal, onthoud het jaartal. Baby comeback en daarvoor nog de baby's. Over de baby's gesproken. Is in dit time, jazeker, jouw sleutelwoord. Want er zijn zoveel mooie verhalen binnengekomen, of eigenlijk mooie woorden, die dan weer een verhaal achter zich hebben. En dat is het mooie aan het sleutelwoord. Altijd welkom met je verhaal in open huis. Naast de beste evergreens heeft Chris ook gedaan automaatje. Vandaag weer aan het rijden van Den Bosch naar Melisand. Dat is volgens mij Zeeland. Melisand. Oké, er zit dus een Zeeuw hier in de studio en die moet ik echt plek geven. Siem, goedemiddag.
1: Melisand,
0: prima. Ja, dankjewel. Dat is Zeeland, toch?
1: Nee, goede overvlak. Goede overvlak, denk ik. Ja.
0: Oké, welkom. Dan kunnen we weer terug naar groep 8, hoor. Lekker de topografie. Dit is ook een mooi verhaal van Anneke. Die heeft namelijk als sleutelwoord gekozen voor burenhulp. Hoe fijn is het om de voordeurbel te horen? En de overbuurvrouw spontaan aanbiedt met deze warmte even boodschappen mee te brengen vanuit de supermarkt voor me. Omdat ze weet dat ik niet snel om hulp vraag, neemt ze zelf het initiatief. Iets waar ik haar echt dankbaar voor ben. En enorm waardeer. En toen dacht ik, nou zo, nu word ik zelf in de categorie oudere mensen geplaatst. Ook weer een puntje, maar het is wel de waarheid. Dus heel blij en dankbaar met zo'n buurtje. Nou, bij deze heb je haar ook weer via de radio bedankt, dus dat is weer helemaal rondgemaakt. Jos, die heeft gekozen voor het woord dweilen. Heb vandaag weer eens alle vloeren in het huis gedweild. Was nodig. En nu zit ik te genieten. Dat is mooi dat zo'n dweil altijd een lichte kleur heeft, dat je ook ziet dat je profijt hebt van je werk. En we gaan naar Limburg volgens mij. Dat is altijd gezellig. Of niet... Margaretha.
2: Ja, zeker.
0: Zeker. Oh, kunnen we vrijheid praten of moeten we het een beetje zachtjes doen?
2: Zeker.
0: Oh nee, ik dacht even dat je inhield.
2: Nee.
0: Jouw sleutelwoord voor deze dag?
2: Ja, dat is de fietsvierdaagse, de bijzonder mobiel.
0: Ja, help me even. Wat is dat?
2: Bijzonder mobiel. Nou, bijzonder mobiel, dat is een onderdeel van de fietsvierdaagse in Meijel voor de gewone fietsers. En ze hebben daar de bijzonder mobiel aan vastgeplakt. Dat zijn mensen met een rolstoel, ja. Die dus dan ook fietsen. Want dat is tijdens de gewone fietsers haast niet te doen.
0: Nee.
2: Dus ze hebben er voor de rolstoelers met handbikes hebben ze daar een stukje bij aangeplakt. Een fietsvierdaagse bij aangeplakt,
0: wat
2: maar
0: leuk.
2: Dan voor rolstoelers.
0: Wat goed. En jij doet mee? En hoe is het gegaan?
2: Ja. Ik heb vandaag heerlijk gefietst. Ik heb 30 kilometer gefietst. En gisteren zou ik 45 kilometer fietsen. Met mijn nieuwe handbike. Die had ik net 2 dagen. En dat deed hij goed. En gisteren deed hij het niet. Of hij ging veel te hard. En als ik dan eventjes niet fietste, maar weer daarna ging draaien, ja, dan zakte die zomaar in ondersteuning weg. Nou, dan was het haast niet te fietsen.
0: Nee, die heuvels bij jullie. Ja.
2: Nou, nee, dat valt wel mee. Oh. Nee, we zitten niet in de Limburgse heuvels. Oh. Dat gelukkig niet. Ja. Maar het was wel heel vervelend, want dat is echt heel zwaar.
0: Ja.
2: Dus, zijn we maar teruggegaan naar de camping en geprobeerd te blijven draaien, zodat ik dus niet terugzakte in ondersteuning.
0: Nee.
2: En toen is mijn man daarna naar huis toe gegaan.
0: Oh.
2: En die heeft mijn oude... Ja, we zitten ongeveer een uur rijden van huis af. En... dus ja, toen heeft hij mijn oude handbike en stoel opgehaald. Zodoende
0: vandaag
2: fiets
0: weer,
2: ik dus niet met
0: mobiel.
2: Mijn nieuwe, maar fiets ik met mijn oude, ben ik weer mobiel.
0: Fijn dat je dan zo'n oud beestje nog hebt en die weet hoe die werkt. En daar weet je ook alles van, die laat je nooit staan.
2: Ja.
0: Nou, en dit was dan ook de laatste dag of ga je morgen nog een allerlaatste dag?
2: Nee, morgen nog en overmorgen. Het is een vierdaagse. Gisteren was de eerste dag.
0: Je moet wel opletten.
2: Even tellen.
0: Ja. En dat te bedenken dat mijn vader wiskundedocent was. Dus nou, dat wordt lachen thuis. Ja.
2: Nou, als je rekenonderwijs van hebben, kan ik je ook helpen, hoor.
0: Oh. Nou, laten we beginnen. Nee, dat gaan we niet hier doen. Dat wil ik buiten de uitzending. Ga ontzettend genieten. Als je gefinished bent, zou je dan een mooi fotootje willen maken van dat het gelukt is met die 4 dagen fietsen?
2: Oké, dat vind ik een leuk idee.
0: Ja? Oké, heel goed. Ter herinnering daaraan. Je krijgt van mij nog de sleutelhanger en daaraan de sleutel van het open huis, mocht je nog een keer langs willen komen.
2: Oh, hartstikke leuk. Vind ik leuk.
0: En dan gaan wij naar een nachtclub. Want daar is Caro Emerald.
2: Oké. Okay. Oh.

Uit lelijke dingen kunnen soms mooie dingen ontstaan. Dit was de lelijke tijd rondom een soort juridische strijd rond Steelers Wheel. En voortdurend moest hij met de trein tussen Glasgow en dan weer naar Londen. En hij schreef toen, op Baker Street logeerde hij bij vrienden. En dronk te veel en dacht toen na over het leven. Maar dat het niet lekker op de rails kwam. Toen dacht hij, ik ga er gewoon maar eens een liedje over schrijven. En dat werd deze Baker Street, Jerry Rafferty. Ik krijg nog een leuke appje binnen over sleutelwoorden gesproken. Durk, misschien ken je hem nog wel. Beste allemaal bij Open Huis. 3 weken geleden was ik bij jullie in de uitzending vanwege mijn pelgrimstocht in Zweden en Noorwegen. En vorige week vrijdag kwam ik zoals gepland aan bij de Nidaros-kathedraal in Trondheim. Dankjewel voor de sleutelhanger en de gouden sleutelgroetjes van Dirk Brouwer uit Sneek. Nou, fijn om even te horen dat je bent aangekomen. Veilig op de plek bent aangekomen. Zometeen gaan we de derde naar drie onthullen wat we daarvoor zoeken deze middag. Maar eerst gewoon een beetje zelfspot van de knurft Peter Koelewijn. Mag toch?

handtekening van de meester Elvis Presley, It's Now or Never. Hij was gelegerd in Duitsland en hoorde dit gewoon lekker op de radio een dag toen hij terugkwam naar Amerika. Dat moet misschien ook maar eens even gaan opnemen. Het was O Solo Mio en het werd It's Now or Never. En daarvoor onze eigen betere koelewij, Mij Oh Mij. En dat is ook een beetje de inspiratie voor de derde na drie. We draaien al in ieder geval The Carpenters. En ook nog Judy in Disguise, With Glasses. En dan die derde na drie, die is dan voor jou. En ik zat te denken, voor iets Nederlandstalig, dus pop in je moerstaal, dat mag ook een dialect zijn. Ja, dit klinkt natuurlijk Nederlands, maar dit is Engels, hè. The Kinks, Wonderboy, tot aan drie.

0: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Ja, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. En dat hebben we zeker in het huis. Er komen al leuke liedjes binnen in de Nederlandse taal, slash in de mooie dialecten. Dus dat is wel helemaal mooi. Limburg is al vertegenwoordigd. De Achterhoek is al vertegenwoordigd. Ik mis nog een beetje het noorden van het land. Friesland, Grun, Drenthe. Dus kom maar door met jouw lievelingsliedjes als het om je eigen taal gaat. Als derde na drie, maar nu eerst de eerste na drie. Dat is toch de man die altijd het nieuws leest. Ach. Ja, dat is Ewout de Jonge. Ewout, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Henk. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM heeft het warme weer waarschijnlijk een rol gespeeld bij het overlijden van die mensen.
5: We zien het in alle leeftijdscategorieën terug. Bij de 80-plussers komt dat, denken we, omdat zij minder goed kunnen zweten. Maar ook in andere leeftijdscategorieën zitten bijvoorbeeld mensen met chronische ziekte, waardoor de hitte extra druk op bijvoorbeeld een hart- en vaatsysteem kan geven.
4: De meeste mensen overleden in het zuiden en oosten van het land, en daar was het dan ook het warmst. De politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die mensen oplichtte met beleggingsfraude. In Nederland denkt de politie dat zo'n 550 aangiften over deze groep gaan. Bij elkaar verloren die zo'n 25 miljoen euro door de fraude. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers van de zogenaamde financiële adviseurs. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel, en daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. En de toeristische attractie. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel, en daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. En de toeristische attractie van Prinsenbeek bij

0: kijken.
1: Ja, zegt hij bij Omroep Breda nu. Het thema van het enorme doolhof is het WK. Je moet een puzzel oplossen door paaltjes te zoeken met daarop een nummer en een letter. Het is allemaal best ingewikkeld.
2: Er staan 19 palen in waar de kinderen naar zoeken. En nu loop ik naar één paal dat je weet waar het over gaat. Ik weet de weg nog wel. Oh, maar nou loop ik toch verkeerd. Want hier staat die paal niet. Foutje.
1: Heel moeilijk doolhof.
3: Ja, verdwalen in je eigen doolhof, ja.
1: Ja, hij wil komende zaterdag open. Ik hoop dat hij de uitgang nog vindt. Dan de mensen die het ingewikkeld vinden, kunnen een platte grond gebruiken.
3: Kopen, of niet? Kopen krijgen.
1: Je vertelt het verhaal niet, maar... misschien wel.
3: Ja. De ondernemer in mij, ja.
1: Ja. Het weer zonnig en warm. 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Er staat een stevige noordoostelijke wind. Morgen wat meer wolken, maar verder weinig verandering. Vrijdag kans op een bui. In het weekend wat koeler.
3: Ewout, dankjewel. En daar is het gat van de deur.
1: Ah, dank je.
4: Open huis. Henk van Steeg.

Een magisch moment. Als je voor het eerst in je leven... Ik heb het zien gebeuren naast mijn dochter. Vorig jaar vanaf Brussel Airport. Het was een grijze dag en we vlogen zo door de wolken. En dat je dan boven de wolken komt. De zon ziet schijnen en van de bovenkant op wolken kijkt. Dat gebeurde Richard Carpenter ook. En toen dacht hij, daar moet ik eens een mooi liedje over schrijven. Dat deed hij. Top!

0: even lachen, Henk, met zijn moerstaal. Want ik ben opgegroeid met het plat Hoog Haarlem, zo kun je dat wel zeggen, hier in Huizen. Dus ik kan niet zo heel veel. Maar Ede Staal, Mien Toentje, komt Jaap, maar ook Marja komt daar mee. Dan hebben we het over Gun. En Nop uit Tilburg zegt, het is zonnig en zomer, dus geel van Rowan Hezen. En Arie, daar ga ik me dan naar het Westfries proberen te laven. Of in ieder geval proberen te wagen. Os Joos Bloemkolen in het Westfries. Staat ook zelfs in de collega-lijst tot 2000. Maar we gaan naar Toos. Toos uit Venlo. Moet ik altijd denken aan de grensovergang in Venlo, bij Venlo, als we op vakantie gingen. Maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Maar Toos, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Henk. Met Toos.
0: Rijden er nog veel mensen bij jullie de grens over?
1: Oh ja, genoeg.
0: Genoeg, hè? Dat is wel gezellig, toch? Of is het vooral overlast?
1: Nou, dat valt wel mee tegenwoordig.
0: Kijk.
1: Vroeger was het wel dat hier de files stonden.
0: Oh,
1: dus.
0: Ja. In de zomer, dan wist je weer dat er ergens een vakantie begonnen was. Even over het moerstaal, want ben jij, spreek jij Limburgs?
1: Ik spreek Venlo's.
0: Venlo's zelf. Oh, dat klinkt weer heel erg anders. Want Neet Oet Lottem, dat is weer anders dan, hè? Dat is dan weer niet Venlo's.
1: Ja, dat is wel Venlo's.
0: Oh, ik dacht Oet Lottem.
1: Dat is een Venlo'se groep.
0: Ja.
1: Nee.
0: Okay. Nee, dan
1: het is een Venlo'se groep en die hebben zich toen dat tijd Neet Oet Lottem genoemd.
0: Kijk, dat is het. Ja, heel goed. Ga door in het Venlo's. Dat vind ik nu al heel fijn. Dan kom je heel dicht bij jouw hart. Dat vind ik mooi. Kun je eens uitleggen waarom je deze heel graag in heel Nederland wil laten horen?
1: Oh, ik vind het een prachtig nummer. Dat is eigenlijk alles.
0: Daar ga ik ook niet meer naar vragen. Dan vind ik het prachtig gezegd. Toos, dank je wel hiervoor en we gaan met je genieten.
1: Oké, dank je wel. Dag.
0: Toch ook een beetje aan onze collega van de zaterdagochtend moet ik dan denken.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.
8: Als je mijn gedachten eens kwam.

0: vergeten kan.
1: Ja, nou, waar zijn jullie niet vergeten? Dit kwam in het rijtje natuurlijk van Als het avond is, waar het mee begon, Blauwe Dag. En deze ook in 2001, Suzanne en Vreeke. En daarvoor nog Halt mich es vast, neet uut Lottem Toos. Ontzettend bedankt uit Venlo. Zometeen gaan we herinneringen ophalen aan een zomer van vervlogen tijden. Maar welke zomer dat is? Nou, dit is alvast een eerste aanwijzing over dat jaar.

0: Het was het jaar van de Democratische Conventie in Chicago. En het was het proces tegen Chicago 8. En in het proceslied, nou je hoort het al, de ik-vorm wordt gekozen. Graham Nash zong het in 1971, maar niet het jaar waar het over gaat.
1: De zomer van...
0: De hele week gaan we al terug naar zomers die eindigen op het getal 8. Dus we hebben al 88 gehad in 78. Nou, drie keer raden naar welke zomer wij teruggaan.
2: 1968.
0: Nou, en dat is toch ook wel weer een mooi jaar, een bijzonder jaar. En ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb het zelf namelijk niet meegemaakt. Maar ik ken het wel uit de geschiedenisboekjes dat er best wel grote dingen in de wereld gebeurden. Zometeen een klein overzichtje daarvan en welke muziek er toen ook gespeeld werd. Een verrassende Nederlander die Duits zingt stond op nummer 1. Dat alvast over 68. Dus ik hoop dat je het leuk vindt om met mij herinneringen op te halen, vooral aan jouw zomer van 1968. Heb je daar goede ideeën bij? Stuur ze dan in via de NPO Luister-app. Gewoon, mag gewoon een appie zijn. Oh, ik weet het nog, het was dat liedje of het was die zomer van dat of dat. Vind ik leuk, dan gaan we samen een beetje kijken hoe dat was. Misschien was het wel de eerste vakantie zonder je ouders. Oeh, of de eerste vakantieliefde. Of je eerste vakantiebaantje. Of je broertje werd geboren. Of een eigen huis. Het kan echt alles zijn. Als het maar gaat over die zomer van 68. Gaan wij ondertussen naar twee fantastische vakantiebestemmingen. Eentje daarvoor blijven we in Nederland met partner. Maar eerst gaan we naar de Verenigde Staten van Amerika. Het zuiden daarvan met Paul Simon. Naar de plek waar Elvis zich vaak terugtrok. We gaan naar Graceland.

Nou, toch even benieuwd. Hoe deze Cayuda Hill in jouw hoofd zit. Ik heb een soort rotsachtige, een soort beetje zuiden van Amerika, een beetje Texas, een beetje woestijnig. Er staat nog een cactus, de zon gaat langzaam onder. Je vindt nog net water voor een laatste slok, voor een laatste gerecht wat je kunt maken. Zo'n beeld krijg ik erbij van deze van partner. Maar het blijkt dus gewoon de Keutenberg in Limburg te zijn. Toch een heel ander verhaal. Zometeen verder terug naar 1968 met de hoogtepunten. Ook muzikaal gezien, maar eerst Bruno Mars.

0: die Bruno Mars die kan dat wel. Hè? Een knipoog naar de 70s. On My Soul, zijn nieuwe single. Bruno Mars is in het huis.
1: De zomer van.
0: Deze hele zomer in het huis gaan wij ons huis oppakken en gaan we terug in de tijd naar vervlogen tijden die zijn geweest. Maar zomers die roepen altijd herinneringen op. Soms is het de geur, soms is het een liedje, soms is het een gevoel. Soms zijn het de foto's die je er gewoon weer bij pakt. En soms zijn het ook grote herinneringen. De zomer van
2: 1968.
0: Zo roept dat bij Corrie weer de herinnering op aan haar opa. Die had een huis gekocht in Spanje en wij gingen erheen op vakantie. Er was nog niets in dat huis. De spullen uit Nederland moesten nog aankomen. En wij hadden alleen een transistorradiootje. Dit is mijn herinnering aan die zomer. Ik was toen 10. Agathe die stuurt in. Mijn ouders kochten in 68 een oud bootje. En wij gingen die zomer voor het eerst daarmee varen. Mijn twee oudste broers zaten in dienst en kwamen in het weekend over. Mijn vier andere broers, grote gezinnen toen ook nog in die tijd, en ik lagen in de achterkajuit als de familie Dalton naast elkaar. Mooi beeld. En wij waren 20 kilometer van huis, maar onze mooiste vakantie. Ja, dat is het toch? Soms zijn het de kleine dingen in het leven die je doet, ook hier weer. Maar soms ook de grote dingen, want er was nog veel meer in het nieuws in 68. Gewoon eens even die zomer.
3: 1968 is in Nederland voor een belangrijk deel een jaar geweest van meeleven met gebeurtenissen in het buitenland. Op eigen erf was er een tendens naar groot, groter, grootst. Deze mammoettanker werd gebouwd op een werf die betrokken was bij een van de minstens 60 fusies die dit jaar tot stand kwamen. In het politieke leven was dezelfde drang tot samengaan aanwezig. Maar sommige partijen hadden het daarbij zo druk met de schoonmaak in eigen gelederen dat de Tweede Kamer er, na haar schoonmaak in de zomer, 3 nieuwe fracties bij kreeg.
0: Ja, prachtig verwoord. Niks veranderd, zou je toch zeggen als je met de oren van nu naar luistert. Nou, er gebeurde dus veel nationaal, maar zeker ook internationaal. De Praagse lente, de Vietnamoorlog die uit de hand liep, met studentenprotesten in Parijs en ook een aantal politieke moorden. In Amerika werd president, kandidaat en senator Robert F. Kennedy neergeschoten. En ook hetzelfde lot wat Martin Luther King overkwam. En daarvoor had hij altijd nog die toespraken die hij hield. En die waren bijzonder.
4: I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mijn eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
5: Dominee Martin Luther King werd vermoord op het balkon van een motel in Memphis, Tennessee. En Amerika verloor in het jaar van de rechten van de mens zijn belangrijkste strijder voor rassengelijkheid.
0: Ja, dat was groot nieuws. Eugenie Herlaar die dat nieuws moest brengen. De moord op Kennedy was in april 68, maar het kleurde die zomer eigenlijk wereldwijd. Rellen, onrust. En dan naar de muziek. Want dit waren in die zomer van 68 de meest verkochte singeltje met een verrassende nummer 1.

0: Camp Sir Henry. En
1: dit stond in die zomer op nummer 1.
0: En is Butlers daarvoor op nummer 2. The Cats met Time Were When. Die draaien nog wel eens. En de nummer 1 was van een nog geen 12-jarige jongen uit 68. Dan heeft hij zijn eerste nummer 1 hit te pakken met een Duitsstalig sprookjesachtige slager. Het heeft alles te maken met de Duitse films waarin hij dat jaar gaat spelen. Er zouden nog vele volgen. En Ich bau dir ein Schloss. Zo prachtig. Weer even terug naar de zomer van 68. Heb jij nog mooie verhalen? Laat ze achter. Is.

0: tempo waarop we draaien, dat dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 p.m. op NPO Radio 5. Okay.

Origineel Cindy Lou, maar de drummer Jerry Ellison die wilde heel graag dat het liedje een andere titel zou krijgen, want dan kon hij dat meisje Sue, Peggy Sue, versieren. Nou, dat is enigszins gelukt, want ze hebben een relatie gehad, maar niet voor lange tijd. En daarvoor ook nog Heintje, en er zijn liefdesbetuigingen van Seke. Helemaal verliefd op Heintje, ben nog steeds fan. En van Ronald, bedankt voor dat prachtige liedje van Heintje. En Marjon zegt, het lijkt wel Heintjedag. We ook net dat verschrikkelijke oma lief gehoord. You hate it or you love it. En dit vindt iedereen fantastisch.

De vereniging ophalen aan 1992. Michael Jackson, Remember the Time. En herinneringen ophalen doen we ook met de volgende man, die een ontzettende goede organist is, maar die het ook tot een grote hoogte weet te brengen solo. Met de Animals, maar deze dan solo. Ellen Price set. Zometeen veel plezier bij Gerja en tot morgen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Zometeen aflevering 2044 van Bert op 5 alweer. Maar eerst het nieuws van 4 uur met Ewout de Jong.
9: Goedemiddag. Oekraïne heeft de afgelopen nacht een grote droneaanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zouden 20 Russische schepen zijn geraakt. Oekraïne valt de laatste tijd vaker schepen aan. Eerder waren dat vooral oorlogsschepen, maar nu zijn het ook commerciële doelwitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Dan gaat het vooral om kleine en middelgrote tankers die olie naar grotere overslaghavens vervoeren. En volgens analisten is al te zien dat schepen hun routes aanpassen en transponders uitzetten. Oekraïne wil uiteindelijk bereiken dat Rusland deze route straks helemaal niet meer kan gebruiken voor de export van olie waarmee ze de oorlog betalen.
9: Een Marokkaanse journalist die was opgepakt is weer vrijgelaten. Ali Lomrabet werd zondag op de luchthaven van Tanger aangehouden op verdenking van smaad en laster. Dat onderzoek loopt nog. De journalist is al tientallen jaren een felle criticus van de Marokkaanse staat. De politie heeft een man van 28 uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis gisteravond in Wormerveer. De buurvrouw van het doelwit was thuis toen het gebeurde.
11: We hoorden een schoten. Dat was geen vuurwerk. Dat was een soort bit van... ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het de Kalashnikov. Dat ging ta-ta-ta-ta achter elkaar. Het was zo knijtraard. Wie verwacht het nou? Je ziet gewoon, ik zou daar die wedstrijd kijken, Frankrijk-Spanje. Nou, ik heb geen pukkel gezien, want ik had alleen maar politie over de vloer.
9: Ja, nou, over de aanleiding voor de schietpartij in Wormerveer is niets bekendgemaakt. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich heel snel verspreiden, zegt de brandweer. Een aantal huizen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. En daarom moeten omwonenden ook ramen en deuren dicht houden. En duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie, heeft de ANWB uitgezocht. Veel mensen vinden het handig om op een papieren kaart aantekeningen te maken. Of ze laten aan hun kinderen op de kaart zien waar ze op vakantie zijn. En bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Er staat een stevige noordoostelijke wind. Morgen wat meer wolken, maar verder of ze laten aan hun kinderen op de kaart zien waar ze op vakantie zijn. En bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Er staat een stevige noordoostelijke wind. Morgen wat meer wolken, maar verder weinig verandering. Vrijdag

Jee, de Bee Gees, wat een lekker begin van deze Bert op 5 aflevering 2044. Dit is Bert op 5! Is ook die krachtige facetstem van Barry Gibb die voor het eerst tevoorschijn kwam in Nights on Broadway. En die facetstem die is never nooit meer weggegaan. Soms is iets niet wat het lijkt. En dat kan over heel veel dingen gaan. Maar wij hebben het vandaag over inflatie. En John Boerdonk uit Os gaat nog steeds op kop met 162 punten in het klassement van de slimste mens. En na de vraag van Bert Kranenbarg van gisteren blijven er nog twee vragen over. Bert H. en Felix M. Wie het zo gaat worden, dat hoor je zo meteen. En de wandeling van Den Helder tot aan Den Briel stopt vandaag heel even in Petten. En Petten, zeg je Petten, dan zeg je Wim T.

Vamos a la playa. Het lijkt een onschuldig bezoekje aan het strand, maar zo onschuldig is het helemaal niet. Het is de tijd van de Koude Oorlog. Ik heb het over 1983. En de bom is net ontploft in zee. Althans, het nummer komt uit 83. Maar het gaat dus over die tijd van de Koude Oorlog. En die bom die net ontploft is. Ik ga even staan. In het gelid. Want het is een bijzondere dag vandaag voor Engeland. En nee, het gaat niet over de halve finale van vanavond. Het is een bijzondere dag, hoewel dat geldt voor slechts een heel klein deel van het Verenigd Koninkrijk. Namelijk het overzeese gebiedsdeel Gibraltar. Je kent het misschien wel. Een schiereiland, helemaal omsloten door Spanje aan de zuidkust tegenover Marokko. En vandaag zijn daar de grenscontroles afgeschaft. En dat is nogal wat. Want meer dan een eeuw lang moest je je paspoort laten zien. En dat leverde soms lange wachtrijen op, van vooral forensen. Goed nieuws dus. Ik ben alleen wel benieuwd. En ik ga het toch nog even over voetbal hebben. Hoe zal dat nou gaan als Engeland vanavond van Argentinië wint? Want dan krijg je dus zondag de finale Spanje tegen Engeland. En oké, noem mij een romanticus. Maar laten Britten en de Spanjaarden gezellig op die open grens tussen Gibraltar en Spanje gaan staan. En samen al springend van links naar rechts die finale kijken.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Ilse zegt, in Something Good omarm ik volledig alle positiviteit in mijn leven. En die positieve lading, ja, dat hoor je meteen terug in de nieuwe single.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: In Engeland komt er een avondklok voor gebruikers van 16 en 17 jaar op social media. Waardoor apps als Instagram en TikTok tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uit gaan staan. En in Japan wordt er druk gezocht naar een serie-inbreker die maandagavond inbrak in het huis van een bejaard koppel om vervolgens de koelkast te plunderen. Oh ja, het gaat in dit geval om een beer. En die prijzen die stijgen altijd te hard en alles is altijd te duur. Dat is in elk geval wel mijn gevoel. En ik ben niet de enige. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, denken de meeste mensen dat de inflatie wel 8% is. Maar in werkelijkheid is dit nauwelijks 3%. En dat noemen we in het Nederlands met een prachtig woord gevoelsinflatie. Frank Notte is werkzaam bij het CBS en hij was betrokken bij dit onderzoek. Goedemiddag, Frank.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, waarom zegt ons gevoel nou dat het leven wel 8% duurder is geworden? Hoe komt dat?
2: Deels komt dat omdat mensen eigenlijk altijd denken dat die inflatie hoger ligt dan die daadwerkelijk ligt. Dat kan mogelijk te maken hebben met, dat weten we ook niet zeker hoor, maar dat kan mogelijk te maken hebben met het feit dat inflatie, als die hoog is, dan haalt die vaak het nieuws. Dan alle media hebben het erover, de kranten, de journaals. En dan onthoud je het ook beter. En als prijzen hetzelfde blijven, ja, dan zie je dat misschien wel in de supermarkt. Maar dan komt het niet in het nieuws en dan komt het ook wat minder hard binnen. Dus het zou kunnen zijn dat je het dan toch wat minder goed onthoudt.
0: Ja, en we zijn natuurlijk een volkje wat houdt van een beetje klagen tegen elkaar.
2: Nou, dat zou kunnen, maar het is niet alleen in Nederland. Ook in andere Europese landen zie je dat de gevoelsinflatie een stuk hoger ligt dan de gemeten inflatie.
0: Ja. Maar is het ook niet zo dan? Want we betaal natuurlijk veel meer aan de pomp. En ik hou echt minder in mijn karretje over met hetzelfde bedrag als een jaar geleden.
2: Ja, is dat dan echt als een jaar geleden? Of is dat eigenlijk stiekem als een jaar of 4, 5 geleden? Want toen was er natuurlijk wel echt die energiecrisis. En dat zorgde ervoor dat de inflatie ook behoorlijk uit de hand liep. Met zo'n 14% op jaarbasis. Maar sindsdien zijn de prijzen wel iets toegenomen. Hè, jaarlijks met zo'n 2, 3%. Soms iets meer. Maar ik denk dat je toch wel vaak in je hoofd hebt die prijzen van voor die energiecrisis. En dat je daar eigenlijk onbewust toch mee vergelijkt.
0: Oké, en is het dan erg dat we dat gevoel hebben dat het allemaal veel duurder is dan dat het daadwerkelijk is?
2: Ja, het is op zich natuurlijk wel vervelend, want het zorgt wel voor dat de stemming allemaal wat drukt. En dat zien we ook in een andere indicator die we hebben, het consumentenvertrouwen. Nou, die is al sinds 2019 onafgebroken negatief. Ja, en die negatieve stemmingsindicatoren zorgen er wel voor dat mensen wat meer de hand op de knip houden. Dus wat, die zouden best wel wat meer kunnen consumeren, gezien ook wel de stijgende lonen, de hoge werkgelegenheid. Maar dat gebeurt dan niet. Hè. Die consumptie groeit wel iets, maar helemaal niet zoveel. Ja, dat zorgt er dan toch voor dat die economie niet zoveel zou groeien als die eigenlijk zou kunnen.
0: Oké. Hey, en die koopkracht, hoe zit het daarmee? Is dat dan ook minder geworden?
2: Ja, de koopkracht is eigenlijk dus het inkomen wat je hebt, dat dan gecorrigeerd voor inflatie.
0: Ja.
2: En die inkomens die stijgen eigenlijk gewoon nog best wel door. En die inflatie die is inderdaad nu 2,9%, hè, laatste juli stand. Dus als je daarvoor corrigeert, ja, die lonen stijgen nog wel iets sterker. Dus er is nog best wel sprake van koopkrachtstijging.
0: Dus het is eigenlijk allemaal helemaal niet zo erg als dat het lijkt, als dat het voelt voor iedereen. Dat is ook wel weer een mooie boodschap, toch?
2: Het is natuurlijk allemaal heel persoonlijk, hè, hoe je dat dan oppakt. Er is natuurlijk wel een reden tot zorg. Ook geopolitiek gezien is er best veel instabiliteit. En dat zie je ook wel terug in het oordeel over de economie. Als je het dan toch hebt over het consumentenvertrouwen.
0: Ja.
2: Dat zorgt wel voor dat mensen de hand op de knip houden. Dus zo positief is dat ook weer niet natuurlijk.
0: Nee. En hoe krijgen we nou dat pessimistische denken over de economie weer uit ons systeem?
2: Ja, dat is heel moeilijk, want het is al een jaar of 6, 7 nu onafgebroken pessimistisch, hè, per saldo. Ik denk dat dit dan toch eerst een wat stabielere economie wereldwijd zou moeten hebben. Hè. Dus iets meer minder onrust, iets minder oorlog in Iran. Hè. Dat de straat van Hormuz wat stabieler blijft, open ook. Ja, maar dat soort dingen, ja, dat speelt dan toch wel mee, ook als je dit soort vragen beantwoordt.
0: Minder dagkoersen, beslissingen die vandaag genomen worden en morgen weer worden teruggedraaid. Dat helpt natuurlijk ook allemaal niet.
2: Iets meer stabiliteit zou wel gewend zijn wat dat betreft.
0: Maar is er nou ook iets wat gedaald is qua prijs, vroeg ik me af? Want we zeggen altijd alles stijgt, maar is er ook iets gedaald?
2: Ja, dus er dalen altijd wel een paar producten. Dat zijn dan vooral ook producten waar, denk aan mobieltjes, televisies, computers. En die worden natuurlijk elk jaar beter. En dan is het niet zo dat die in prijs echt dalen. Dus je betaalt er niet minder voor. Maar het is wel zo dat die computers bijvoorbeeld steeds beter worden. Dus die worden voor hetzelfde geld wat je nu uitgeeft voor een bepaald mobieltje, Ja, dat had je vroeger een veel slechter mobieltje voor met minder capaciteit, die minder snel was. Ja. Dus eigenlijk heb je dan een goedkoper mobieltje, hè? Zo meten we dat dan. En zo zijn er wel meer producten die eigenlijk in prijs dalen. En dat valt dan toch minder op, hè? Want het zijn natuurlijk vaak de producten die in prijs stijgen, mm-hmm. zoals de cacao, de koffie. Nou, dan komt het natuurlijk meteen in de krant.
0: Zeker, ja, ja, ja. Dus eigenlijk gaat het met die inflatie best de goede kant op, zeg je, afgezien van de hoge prijzen voor de benzine en de diesel. En de snelle, duurzame vrede in het Midden-Oosten, dat is eigenlijk de beste oplossing voor ons gevoel en voor de economie.
2: Ja, want dan zouden die olieprijzen ook weer wat terug kunnen lopen. Ja. Nou ja, die zijn al wel wat teruggelopen vergeleken met april en mei. Maar ook voor het gevoel inderdaad zou dat wel het beste zijn.
0: Frank Nottes, econoom bij het CBS, mag ik je bedanken voor je tijd. En nog een fijne dag verder. Dag hoor.
2: Van hetzelfde.
0: Dag.

0: Nog één klap?
1: Yes. Dat was hem. Golden Earring and Back Home uit 1970. Het was het jaar dat de S net een jaartje van de naam af was. Golden Earrings met Golden Earring.
2: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
3: De slimste mens in Bert op 5.
1: Ja, zometeen rond 16:45 gaan we het weer spelen, de slimste mens. En jij kunt meedoen, als je mij tenminste het goede antwoord geeft op de entreevraag. Dus, beantwoord deze vraag. Ik ben benieuwd even of jij hem weet. Wat is de hoogste score die je kunt gooien met één worp van 3 pijlen in het spel darts? Dus je hebt het spel darts. 1 worp van 3 pijlen in het spel darts. Als jij het antwoord daarop weet, mag je dat bellen. 0800-3000-555. Of even appen naar de NPO Luister-app. Dus het gaat om 1 worp van 3 pijlen in het spel darts. Wat is de hoogste score daarvan? Ik ben benieuwd.
2: Speel mee met de slimste mens.
3: De slimste mens.
2: In Bert op 5.

0: The Hollies en Listen to Me. En dat maakt het iets over 4:30 hoogste tijd voor Ewout de Jong.
1: Nou, het nieuws dus, ja, zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer daar een rol bij heeft gespeeld bij het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van de hitte. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen van het parlement. Vandaag had hij zijn laatste kabinetsbijeenkomst. Naar verwachting wordt zijn opvolger Andy Burnham vrijdag gekozen tot leider van de Labour-partij. En dan is hij vanaf maandag de nieuwe premier. In Utrecht zijn twee kinderen ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Dat wisten ze niet, maar de politie zegt dat het inmiddels weer goed met ze gaat. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school in Utrecht. Eerder deze week waarschuwden een aantal scholen in de Utrechtse wijk Ter Weide in Leidse Rijn ouders voor rondzwervende zakjes waar drugs in zou zitten. Op die zakjes stond de tekst Teddy Pops. Of de twee kinderen die hadden gegeten is niet duidelijk. En na 37 jaar neemt Groningen afscheid van groenteboer Remmert. Zaterdag staat hij voor het laatst op de markt in Delfzijl. Hij vindt het werk op de markt te zwaar worden, zegt hij bij Omroep Oog Groningen.
2: Nou ja, het uitladen, inladen, tillen, dat is een zware.
1: Klanten gaan hem missen.
3: Ja, de laatste keer afrekenen.
4: Gaat hij ze missen?
3: Vreselijk. Ja, ja, ja, echt heel erg. Ja.
5: Hey, dat ga ik echt missen. Joho!
2: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja,
5: dat
2: ja.
5: Ga ik echt missen.
2: Ja, ja, ja. Arbeien!
1: Hij weet nog niet wat hij daarna gaat doen. Eerst de boel maar eens afsluiten, zegt hij. Het weer, zonnig en warm, 24 graden in het noorden, 31 graden in het zuiden. Er staat een stevige noordoostelijke wind. Morgen wat meer wolken, maar verder weinig verandering.
0: Dankjewel Ewout en okay. Tot zometeen.
1: Tot straks. Joep.
6: Tot 6:00, Bert op 5.
7: Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: UB40 en I Can't Help Falling in Love with You. Een melodie die al stamt uit 1784. Jawel, zo oud is het al.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, ze wordt vaak een fadista genoemd, maar haar muziek gaat veel verder dan de traditionele fado. Ik heb het over Christina Branco. En als jong meisje luisterde ze nauwelijks naar de fado. Ze hield veel meer van jazz, blues en wereldmuziek. Maar dat veranderde toen haar opa haar voor haar 18e verjaardag een LP gaf van de legendarische Amalia Rodriguez. Vanaf dat moment wist ze, dat wil ik ook zingen. En dan zou je verwachten dat haar carrière in Portugal zou beginnen. Maar nee, dat was niet zo. Die begon, gek genoeg, in Nederland. Tijdens een optreden werd Christina Branco ontdekt en uitgenodigd om in Amsterdam te komen zingen. En die concerten leidden tot haar eerste album. En dat werd weer een groot succes en dat de basis voor haar internationale carrière. Het nummer wat je nu gaat horen, Canto Moco, is geen liefdeslied, maar een lied over vrijheid, over hoop en een nieuwe toekomst. En het begint met die beroemde regel: wij zijn kinderen van de dageraad. De dageraad staat symbool voor het einde van de onderdrukking en het begin van een vrij Portugal. De zee, de wind en de sterren, het zijn allemaal beelden van een volk dat onderweg is naar een mooie, veel betere wereld. Hier is ze, Christina Branco.

0: The Outsiders. And lying all the time. Nou, dat is niet zo heel best. Uit dat geweldige bouwjaar trouwens, dat dan wel weer. 1966. Ah, heel goed.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 35.
0: Lying all the time. Nou, Jan, goedemiddag. Jan de Heer uit Ridderkerk.
3: Goedemiddag.
0: Dag. Jij gaat, als het goed is, het spel spelen, de slimste mens. Je hebt, je hebt nog nooit meegedaan, hè?
3: Nee, ik heb het nooit gedaan.
0: Nou, vind ik superleuk dat je dat gewoon, dat je toch hebt aangemeld. En ik lees hier dat je ook nog nooit hebt gedart.
3: Nee. Ik zal wel op televisie kijken, maar dat maar nooit zelf, hoor.
0: Oh ja, ja. Maar je denkt wel te weten, hè? Wat is het hoogste aantal punten wat je kunt gooien met één worp?
3: Ja, 180, hè. Dat is niet zo wel, hoor.
0: 180, zeg jij?
3: 180, ja.
0: Ja, daar blijf je bij?
3: Met drie pijlen, toch?
0: Ja, het is helemaal goed, Jan. Ja, ja. Je bedoelt dit, hè? Precies. Nou, dat is hartstikke goed. Ik ga het spel met jou spelen, Jan. Ja. Ik heb nog twee vragen voor je klaarstaan. Eentje van Bert Haandrikman en eentje van Felix Meurders. Welke zou jij willen horen?
3: Bert Haandrikman.
0: Ja, hij is volgende week weer terug van vakantie. En we zetten hem nu vast aan het werk, want hij gaat nu de vraag voor jou stellen. Hier komt de vraag van Bert.
4: De mensen die mijn programma Goeiedag Haandrikman luisteren, die kennen het natuurlijk. Bert's verjaardagskalender. Je kunt door mij gefeliciteerd worden. Je kunt je aanmelden voor de verjaardagskalender en dan kan het zomaar zijn dat ik je 's ochtends op je verjaardag bel. Weet je trouwens wie er op 9 oktober jarig is? Georgina Verbaan. Maar wat weet jij verder van Georgina Verbaan?
0: Ja, Jan, dat is de vraag van Bert Haandrikman. Wat weet jij van Georgina Verbaan? Je tijd gaat nu in.
3: Nou, ik zou het niet weten zo.
0: Wat zeg je, Jan?
3: Nou, ik zou het niet weten zo.
0: Je zou het niet weten. Nee, het is een vrouw. Wat, ja, waar zou je ervoor kunnen kennen?
3: Ja, ik kom wel met de naam. Die zeg maar wel wat, maar...
0: Ja.
3: Ze is niet thuis voor hoor.
0: Nee?
3: Georgina Verbaan. Als actrice...
0: Ja, dat is goed. Dat is één goed al. Ah, dat is het scorebordje. Ik ga eens even kijken naar de jury. Lennart, vertel, hoe is het gelopen?
5: Hij had er één goed.
0: Hij had er één goed.
5: Ja, dat is 10 punten.
0: En geen over, hè? Geen secondes over. Nee. Dus Jan, 10 punten.
3: Ja,
0: nou, je had ook nog kunnen zeggen, ze is columnist, want ze schrijft ook stukjes, columns.
3: Ja.
0: Ze heeft ooit in de Playboy gestaan, had je ook kunnen zeggen.
3: Nee,
0: het kon zijn dat je...
3: Misschien
0: ooit bij de kapper of zo, weet je, dat soort... En ze heeft bijvoorbeeld gespeeld in Het schaap met de vijf poten. Daar heeft ze in geacteerd. Dat had je kunnen noemen. En wat je ook nog had kunnen zeggen als laatste... ze is nogal druk en chaotisch.
3: Oh.
0: Ja, dat moet je maar net weten natuurlijk. Ja. Hey, maar je hebt 10 punten bij elkaar gescoord. Vind ik hartstikke goed. Ik vond het fijn om even met je te kletsen, Jan. En ik wens je nog een hele fijne dag.
3: Dankjewel.
0: Oké, dag Jan. Doei. Oh, nou, dit is nog even het scorebordje. Hebben we niet nodig. Doen we deze.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Zometeen de Beach Boys en God Only Knows. Maar eerst het nieuws van 5 uur met Ewout de Jong.
6: Goedemiddag. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort door een brand. De huizen hebben een houtskelet, daardoor kon het vuur zich heel snel verspreiden. 9 huizen zijn inmiddels ontruimd, zegt de brandweer.
7: Er zijn geen gewonden gevallen of niemand gewond geraakt. Iedereen is buiten, zijn opgevangen door de gemeente hier verderop bij een school. Ja, zijn natuurlijk enorm geschrokken. En sommigen kunnen ook voorlopig niet terug naar hun woningen, maar daar zal de gemeente voor de rest hun aandacht aan geven.
6: De brand in Nieuwegein is min of meer onder controle, maar het blussen zal nog wel even duren. Landen in Europa hebben steeds meer te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het zand waait nog net zo vaak naar het noorden, maar het komt in steeds grotere hoeveelheden tegelijk. Dat blijkt uit onderzoek. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. Vooral landen in Zuid-Europa, die het meeste Sahara-stof over zich heen krijgen, hebben het daardoor moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. Vooral astmapatiënten kunnen longproblemen krijgen door het stof. In Marokko is journalist Ali Mrabet weer vrijgelaten. Hij mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona en zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. En bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit denken dat wereldwijd 3/4 van de bomen in steden dood zullen gaan. De stadsbomen lijden onder meer onder de droogte doordat hun wortels minder ruimte hebben en de ondergrond steeds zouter wordt. Daar gaan de bomen uiteindelijk aan dood, zegt deze boomtechnisch adviseur.
8: Dat is heel geleidelijk, hè? Dat is een proces van jaren. Maar wat je nu ziet is dat het proces versnelt. He, dus de warme periodes die we nu gehad hebben, die volgen zich op. En dat is vooral, zeker een beuk bijvoorbeeld, kan er niet tegen. En je ziet dat die bomen nu in versneld tempo aftakelen.
6: Bomen in de tuin die last hebben van de droogte, kun je wat extra water geven. En ook is het goed om de gevallen blaadjes te laten liggen. Want daarmee houdt de boom beter water en voedsel vast. En vooral de grond eromheen natuurlijk. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht weinig wind. Minima tussen 16 en 19 graden. Morgen overdag vooral in het zuiden veel zon, in het noorden meer wolken. En dan wordt het 27 tot 31 graden.
5: Dankjewel Ewout. En ik zie jou om 5:30 weer.
6: Ja, als het goed is wel.
5: Ja.
4: Bert op 5, Gerrie aan Wolf.

draaien ga ik eens tellen hoe vaak zij van toonsoort veranderd. Chain Reaction en Diana Ross. Het is in elk geval een heel veel keer. Het werd geschreven door de Bee Gees. En als je goed luisterde, hoorde je Barry Gibb op de backing vocals. In de tweede uur openden we met de Beach Boys. En Martien zegt, dankjewel. Dit doet me goed. Ik weet dat je een fan bent van de Beach Boys, Martien. En dus ze zeggen wel, men zegt wel, God Only Knows, dat nummer van de Beach Boys. Volgens velen het beste nummer ooit geschreven. En of dat ook geldt voor Pour un Flirt van Michel Delpech? Nou ja, dat mag je zelf bepalen. Het was in elk geval de internationale doorbraak voor hem.

0: Nou, dan wordt hier naar hartelust meegezongen in de studio met Michel Delpech en Pour un Flirt. En Elsa die appt naar de NPO Luister-app. Ze zegt: Pour un Flirt, voor mij het Tour de France liedje sinds dat ik een heel jong iemand was.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, we wandelen nog altijd langs de Hollandse kustlijn. En in onze tocht van Den Helder tot den Briel belanden we vandaag in het rustige kustplaatsje Petten. En daar gebeurde begin jaren 60 iets heel bijzonders.
4: Te Petten is 's morgens om 11 uur onder belangstelling van de plaatselijke bevolking door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelicht. Wim T. Schippers maakt werken voor alle zintuigen. De gazeuze bij Petten zouden wij misschien het beste een soort feitkunst kunnen noemen. In plaats van met verf en linnen werkt hij met het stellen van feiten.
0: Ja, het filmpje is te vinden op YouTube, op de site van het Theaterinstituut. En de onlangs overleden Wim T. Schippers. Hij stond bekend om zijn bijzondere kunstvormen. En wie meer kan vertellen over de actie van Wim T. in Petten, dat is zijn goede vriend Charles X, die hem heel goed kende. Goedemiddag, Charles.
5: Goedemiddag.
0: Dag. Wat bezielde Wim T. Schippers om dit te doen? Een flesje frisdrank leeggieten in de zee?
5: Dat is een hele goede vraag. En dat is precies de vraag waarvan hij hoopte dat hem die duizend keer zou worden gesteld.
0: Ja.
5: Want ik denk dat hij er ook wel duizend andere antwoorden op had gehad. Maar in principe, als je het nakijkt, zegt hij: ja, ik wilde een feit creëren. Een waarachtig feit. Een feit dat in zekere zin door niemand kon worden begrepen. Behalve dat het zo gek was dat iedereen het zou onthouden.
0: Ja, dat is zeker gebeurd. Want ik denk dat heel veel mensen zich dit nog kunnen herinneren. En was je er zelf ook bij destijds, of niet?
5: Ik was 4 jaar, maar ik had er graag bij willen zijn. Ja. Als je naar het filmpje kijkt, dan krijg je het gevoel dat je ernaast staat. Het is heel direct. En je ziet hem in zijn regenjasje met één hand in zijn zij. Zie je hem op een gegeven moment een flesje gazeuze. Heel mooi, in het sop van de zee bij Petten, leeggieten.
0: Ja.
5: En ja, dat is gewoon echt fantastisch. De camera's staan eromheen en de bewoners kijken toe. En je ziet de wind in de haren en je denkt van: my god, wat een goed idee.
0: Ja. Ja, en waarom in Petten?
5: Ja, dat is een goede vraag. Mensen hebben wel eens gesuggereerd dat het kwam omdat er vanaf 1960 ook natuurlijk met atoomenergie werd gewerkt. Hè. Er werd met verrijkt uranium iets gedaan. En Wim was zeer zeg maar op het milieu en dergelijke gericht.
0: Ja.
5: Maar hij heeft zelf nooit die verbinding gelegd. Dus hij zal het altijd hebben ontkend als het dat zou zijn gevraagd.
0: Ja.
5: Maar ik denk ook dat het gewoon komt omdat hij het een mooi woord vond.
0: Ja.
5: Hij had heel duidelijk ook het taalspel, hè, dat iemand als Hugo Brandt Corstius altijd deed met woorden. Het petten is natuurlijk een fantastische de verdubbeling van de letters. En
0: ja.
5: Ja, dat is echt iets wat hij graag deed.
0: En kun je dat zeggen, hè? Wat de Beatles deden met muziek en wat zei zelf al Hugo Brandt Corstius met woorden? Dat was Wim Schippers in de kunst?
5: Hij is absoluut iemand die in Nederland alle conventies, hoe de tv wordt gemaakt, wat je wel en niet doet op het toneel, hoe een beeldend kunstwerk eruit ziet. En want het is gewoon beeldende kunst dat hij heeft gemaakt. Hij is degene die dat allemaal ter sprake heeft gebracht en allemaal heeft veranderd. Omdat hij zei: nou, ik weet niet wat een kunstwerk is, maar wat ik maak, dat maak ik zo omdat ik denk dat het zo moet.
0: Precies.
5: En daarin is hij totaal uniek en ook heel goed herkenbaar. Dus wat je ook van hem ziet, je denkt meteen: hé, dat is Schippers. En dat kun je niet van alle duizend kunstenaars zeggen.
0: Nee, zeker niet. En het leuke vind ik ook is dat die pindakaasvloer is ook van Wim T. Schippers. En die is nu weer in ere hersteld voor een tijdelijke tentoonstelling.
5: Ja, kijk, je kunt de actie of manifestatie met het flesje kun je ook elke dag nog een keer doen, want het is een concept, hè?
0: Ja.
5: En dat kun je gewoon opnieuw uitvoeren. Maar de pindakaasvloer die is nu, ik denk voor de 12e keer opnieuw te zien, van de 3e keer in Nederland, in het depot van Museum Boijmans van Beuningen, waar het werk in 2011 is gekocht.
0: Ja.
5: Dus als concept op papier is gekocht. En dan mag je het zo vaak uitvoeren als je wil, maar ook uitlenen.
0: Mooi. En ze maakten dus weer een nieuwe generatie kennis met het werk van Wim T. Schippers.
5: Dat vinden we heel leuk. En dat doet hij natuurlijk eigenlijk nog steeds, omdat alle kinderen nog steeds denken dat hij goed Ernie kan nadoen. Maar hij was het zelf.
0: Hij was meer dan dat.
5: Hij was veel meer dan dat.
0: Ik vond het ook mooi dat hij al zei, als mensen vroegen: wat stelt het voor? Dat hij zei: het stelt niks voor, het is.
5: Precies.
0: Ja. Ja,
5: nou, dat is natuurlijk het feit ook. Hè? En dat is ook wat hij beoogde.
0: Ja.
5: En hij was zelf, we hebben een keer de pindakaasvloer in Rotterdam, toen ik daar nog werkte als directeur van het Boijmans, hebben we uitgevoerd. En toen heeft hij dag in dag uit, avond en avond, ongeveer 600 kinderen online, heeft hij beantwoord: waarom pindakaas?
0: Oh.
5: En al die antwoorden zijn gedocumenteerd, die waren allemaal anders en eigenlijk allemaal leuk.
0: Ook weer een kunstwerk op zich.
5: Absoluut. Ja. Dus hij wil heel graag dat die vraag, waarom een flesje gazeuze bij petten, dat hij zo vaak als maar mogelijk is gesteld wordt. En dan zie je dat de antwoorden steeds rijker worden.
0: Ja, mooi. Dankjewel, Charles, over het flesje gazeuze van Wim T. Schippers. En ik wens je nog een hele fijne vakantie.
5: Dank je.
0: Oké, dag hoor.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bertel 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Bluff, samen met Hannah May. Ik ben niet meer bang. Ja, en als jij nou, we betrekken, wil ik zeggen, eigenlijk verder zo meteen vanaf Petten. We lopen verder richting het zuiden. En woon jij nou ergens langs de route? Heb jij nog goede ideeën? Waar moeten we vooral wezen? Waar gebeuren interessante dingen? Waar moeten we zijn? Laat het maar weten via de NPO Luister-app. En ja, als jij erbij was in Petten, bij het leeggieten van dat flesje gazeuze, misschien woon je destijds wel in Petten, misschien woon je er nu, heb je er wel eens van gehoord? Laat het ook maar even weten via de NPO Luister-app. We vinden het leuk om van je te horen.
1: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen, hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
2: Van 4 tot 6.
4: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
2: Op NPO Radio 5.
4: Heeft 3 dochters.

hoewel veel mensen dit nummer associëren met The Animals, is het eigenlijk al een eeuwenoude Amerikaanse folkballad. Het was ook een van de eerste rockhits die liet horen dat popmuziek niet alleen vrolijk hoeft te zijn, maar ook mag ook best wel donker, een beetje mysterieus en in elk geval heel meeslepend zijn. Nou, donker, nee. Zo zou ik de muziek van de Dolly Dots absoluut niet willen typeren. Wel vrolijk en energiek en toegankelijk. Lekkere popliedjes over liefde, over vriendschap en over uitgaan. Zeg maar een beetje de soundtrack van een hele zorgeloze tijd. Hier zijn ze met Love Me Just a Little Bit More.

0: We zaten ons even af te vragen. Horen naar onze collega, onze goede collega Angela Groothuis hierin zingen? Waarschijnlijk wel, maar volgens mij niet de leadzang. Dat laat ik even aan Ewout over met het nieuws van 5:30. Al zingend, Ewout.
1: Ja, nou, ik ga niet zingen. Dat leidt zo af, hè. Ik zou het ook zo gauw even niet weten. Ik kan wel goed stemmen herkennen, maar ja, dit is lastig. Want het is natuurlijk van een tijdje geleden, zal ik maar zeggen. En stemmen veranderen wel een beetje. Goed, het nieuws. Het begint met slecht nieuws. Net over de Duitse grens bij Vaals is het lichaam gevonden van een vermiste man van 60 uit Maarsen. Dat meldt L1 Nieuws. Er werd bijna anderhalve week naar hem gezocht, onder meer door veteranen. De Duitse politie onderzoekt de doodsoorzaak. De man, bekend als Berto, verdween tijdens een wandeltocht de Dutch Mountain Trail. Bij een brand in Nieuwegein zijn 9 woningen ontruimd. Dan kunnen bewoners van 7 woningen voorlopig niet terug. Ze zijn opgevangen op een school in de buurt. Enkele huizen zijn deels ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Er komen meer douanecontroles om illegale sigaretten op te sporen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen. En daarom treedt de douane ook harder op. Zo schaft Schiphol nieuwe scanners aan die met AI controleren of er sigaretten in een koffer zitten.
2: Het is nu best wel vermoeiend om lang naar scanbeelden te kijken. Als je daarbij wordt geholpen, kunnen wij eigenlijk onze controledruk verhogen. Dus dat betekent simpelweg dat wij meer koffers kunnen controleren. En hoe meer je controleert, is de ervaring ook al dat je meer vindt.
1: Ook in de haven van Rotterdam wordt meer gecontroleerd. Daar komen volgens de haven steeds vaker pallets met illegale sigaretten aan.
3: Het gebeurt ook wel eens dat er geen pallets in zitten. En dat echt een zeecontainer helemaal vol zit met sigaretten. Dus echt van boven tot onder en van achter naar voren wordt elke ruimte benut om de sigaretten erin te verstoppen.
1: En de douane heeft op die manier dit jaar al ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. En de 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Werenskjold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finisht als tweede en Jasper Philipsen als derde. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht weinig wind, minima tussen 16 en 19 graden. Morgen overdag vooral in het zuiden veel zon. In het noorden meer wolken en dan wordt het 27 tot 31 graden.
0: Nou, ja, weer warm. Ach, wat moederoos zeggen, maken er geen woorden meer aan vuil, toch?
1: Nou, in het weekend wordt het weer wat koeler.
0: Oké, okay, ja, nou, daar hou ik je aan.
1: Oké, okay. Okay. Vooruit.
4: Dit is tot 6 uur, Bert op 5. Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Heerlijke melancholische klanken van Charles Aznavour op de woensdagmiddag.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, soms zegt een liedje precies wat we zelf moeilijk onder woorden kunnen brengen. Daniel Lohuis heeft daar een bijzonder talent voor, vind ik. In zijn Drentse dialect bezingt hij het leven zoals het is. Klein, eerlijk en vol gevoel. Toen alles altijd goed was, dat gaat over een vriendschap die langzaam is verwaterd. Over de vraag die blijft knagen, waar ging het mis? Maar in plaats van een schuldige aan te wijzen of boos te zijn, klinkt vooral het verlangen door om elkaar weer te ontmoeten. Om herinneringen op te halen, samen naar die kroeg te gaan en misschien wel weer opnieuw te beginnen. Een warm en herkenbaar lied over vriendschap, over gemis en de hoop dat het nooit te laat is om elkaar weer terug te vinden. Hier is die Daniel Lohuis en Toen alles altijd goed was.

0: Altijd lekker om te horen, U2. Verveelt ook helemaal never nooit. Angel of Harlem, 1988. Het is een warme ode aan Billie Holiday en die sfeer van Harlem. Soulful, swingend en helemaal U2.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, ik vroeg me net af wie die leadzang deed in het nummer Love Me Just a Little Bit More van de Dolly Dots. En we zaten ernaar te luisteren hier in de studio en dachten van, hé, maar we herkenden niet meteen Angela de stem, onze collega Angela Groothuizen. Nou, dat klopt inderdaad, want Kitty die appte, Henny appte, Joyce appte, Simone appte, Ellen appte, René, zij weten het allemaal wel. De leadzang kwam in dat nummer van Ria Briefies. Hebben we dat ook meteen uit de wereld.
2: De laatste ronde.
0: Ja, en tijdens onze wandeltocht van Den Helder tot Den Briel passeerden we vandaag in Petten. En daar deed Wim T. Schippers begin jaren 60 een bijzonder kunstproject. Maar Petten is ook bekend om iets heel anders. En daar reageerde Marja op. Goedemiddag, Marja.
3: Hallo,
0: hoi, vertel, wat voor herinnering heb jij aan Petten?
3: Nou, mijn vader die werkte daar in de kernreactor.
0: Ja.
3: Die werkte, ja, hij was, dat was een staalbedrijf waar hij voor werkte, Werkspoor.
0: Ja.
3: En ja, hij bouwde zeg maar daar aan die fabriek, en, of aan die kernreactor zeg maar. Ja. En toen droeg hij een soort, ja, witte stoffen overal, want hij moest daar natuurlijk stofvrij blijven. En daar had hij dus ook over zijn schoenen heen, had hij dus een soort van, ja, ik noem het maar even, een soort stoffen.
0: Van die stofjes.
3: Stoffels, ja. Ja, sokken. En die nam hij vaak mee naar huis.
0: Aha.
3: En wij droegen ze dan 's nachts in bed als het heel erg koud was. En in de jaren 60 was het natuurlijk heel erg koud.
0: Vaak. Zeker.
3: En die droegen wij als bedsokken, zeg maar.
0: Nou, wat lekker. Dus die hielden jouw voetjes warm en jouw vaders schoenen hielden ze schoon destijds. Stofvrij in elk geval. Ja. Hey, dat was bij, woonden jullie ook in Petten, of niet?
3: Nee, niet. In Haarlem.
0: Oh, in Haarlem. Oh ja, ja.
3: Maar... En mijn vader die werd vaak uitgezonden naar allerlei
0: projecten.
3: Zeg maar, projecten.
0: Ja. Nou, en mooi, een hele andere herinnering dan die aan Wim T. Schippers. Aan wat hij deed, het flesje gazeuze leegkiepen in de zee. Maar ook een mooie dankjewel voor delen, Marja.
3: Ja, graag gedaan hoor.
0: Fijne dag nog.
3: Dag.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Sweet Caroline van Neil Diamond. Over de dochter van John F. Kennedy. Robert F. Kennedy. Caroline Kennedy. En uiteindelijk, ik kan daar niet meer naar luisteren zonder te denken aan Caroline van der Plas. Want het werd heel veel gedraaid in haar campagne destijds. Hey, het was weer een fijne uitzending. We lopen weer verder vanaf Petten. Kijken waar we morgen uitkomen. Ik ben blij dat we een antwoord hebben op de vraag over de Dolly Dots. Ik kan gerust gaan slapen. En ik heb een beetje dorst gekregen van die gazeuze. Het flesje van Wim T. Schippers. Ik ga zo ook even wat drinken halen. Zometeen Simone Walraven met de avondstart. Geniet daarvan. En ik ben om 8:00 weer terug met de avond van 5:00. Ik wens jou nog een hele fijne avond en heel graag tot de volgende.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 6 uur, Ewout de Jong is net binnengelopen met het laatste nieuws. Goedenavond.
15: Goedenavond, Simone. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in een van de huizen en kon zich snel verspreiden, omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien nog steeds veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij die brand in Nieuwegein. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 mensen meer dan normaal overleden, zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar waarschijnlijk is wel dat de hitte een rol speelde.
16: We zien in heel Nederland verhoogde sterfte. In het zuiden en in het oosten is het wel wat hoger dan in het noorden en het westen van Nederland.
17: Hoe komt dat?
16: Omdat het in het zuiden en het oosten, denken we, wat warmer was dan in het noorden en het westen van het land.
15: Vooral oudere en kwetsbare mensen lopen meer risico tijdens een hittegolf. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen van de politiek. Hij had vandaag zijn allerlaatste kabinetsbijeenkomst en Starmer sprak nog 1 keer het parlement toe.
18: To all those in the gallery whose lives have been changed or improved by this Labour government and all across the country who struggle to be seen or heard, you're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye.
15: autopsie gedaan. En hij zei nog dat hij van zijn vrouw en kinderen houdt. Naar verwachting wordt zijn opvolger Andy Burnham vrijdag gekozen als leider van de Labour-partij. En dan wordt hij maandag geïnstalleerd als de nieuwe premier van Groot-Brittannië. En de 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Werenskiold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in de massasprint.
17: Het is vooral zaak dat wij onze bossen weerbaarder maken. Stop. Varieerder. Aan het verleden zijn bos.
15: Nou, neem me niet kwalijk. Ik zal hem even... Het goede geluidje. Daar gaat hij nog een keer, hoor. De Noor Søren Werenskiold in Nevers.
19: Dit is een sprint voor Werenskiold. Dat kon je van tevoren uitrekenen en uittekenen. Heel veel graag begonnen. Oh, komt Kooi nog in de buurt? Komt Philipsen nog in de buurt? Werenskiold, Philipsen, Kooi, Vreten. Dat is de top 4.
15: En Tadej Pogacar staat nog steeds bovenaan in het algemeen klassement. Hij draagt dus de gele trui morgen. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht weinig wind. Een minima tussen 16 en 19 graden. Morgen overdag vooral in het zuiden veel zon. In het noorden meer wolken. Het wordt 27 tot 31 graden. Vrijdag kans op een bui. In het weekend koeler met wat meer bewolking.
20: De avondstart. Simone Walraven.

0: Style Council. Opgericht door Paul Weller na zijn escapades bij de Jam. Goedenavond, van harte welkom op deze overheerlijke woensdagavond. Het mandje is gevuld met de sappigste evergreens van onder andere Tavares en Santa Esmeralda. We gaan een muzikale drieling smeden samen en ik roep ook vast even je hulp in bij het zoeken van een liedje aan de hand van de
1: Avondspreuk.
0: Sonja Barend die zei tijdens de coronatijd: eindelijk had ik tijd om uit het raam te kijken en na te denken.
2: Ja.
0: Heb jij een idee voor een plaat die daar mooi bij past? Laat maar weten via de NPO Luisterapp. Gaan wij intussen door.

0: Fuck, don't take away the music. Tavares.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Bluesgitarist Luther Johnson werd geboren in Mississippi in 1939. En als kind moest hij samen met zijn familie de ganse dag lang werken op plantages. Van zonsopgang totdat de sterren tevoorschijn kwamen. Dat heeft hij wel eens gezegd. Ja. Maar goed, af en toe is hij ook naar school gegaan natuurlijk. En het grote moment kwam voor hem tijdens een schoolreisje naar Memphis. Daar zag hij Muddy Waters repeteren. Oh, hij was meteen begeesterd. En hij zei tegen zijn moeder: ooit speel ik met Muddy Waters. Jij gaat mee betalen om mij te zien. Dat is dus gebeurd. 8 jaar lang heeft hij bij Muddy in de band gezeten en maakte daarnaast een heel zootje soloalbums. En je hoort hem nu, Luther Guitar Jr. Johnson, met een van zijn favoriete nummers van Sam Cooke, Somebody Help.

0: luister naar
1: een frisse duik in het muzikale verleden. Dit is de Avondstart. NPO Radio 5.
2: Zomerweken.

Don't Let Me Be Misunderstood van Santa Esmeralda met zanger Leroy Gomez. Hij begon al heel jong met muziek, begon met saxofoon, richtte op zijn 14e zijn eigen bandje op en sloot zich later aan bij Tavares. Yeah. Hij heeft ook de saxofoon solo gespeeld op een liedje van Elton John.

is een man van vele talenten, Leroy Gomez. Dat liedje heet Social Disease trouwens. En dat sluit een beetje aan op die uitspraak, de avondspreuk van Sonja Barend over de coronatijd. Ze zegt, eindelijk had ik tijd om uit het raam te kijken en na te denken. Ja, dat was dan weer een positieve kant aan de zaak. De app loopt vol met geweldige suggesties voor liedjes die daar mooi bij passen. Laat maar weten als je een idee hebt. Gaan we intussen door met het gloednieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Daar staat een nummer op genaamd Some of Us, met op de leadzang Keith Richards.

0: lokale drieling.
1: Ja, baby. Niets heerlijkers dan grasduinen in de muziek aan de hand van een thema. Je komt van alles tegen. Ik heb twee plaatjes voor je uitgezocht. Aan jou om uit te vogelen wat het thema is. En dan met een suggestie te komen voor de derde in de serie. De NPO Luisterapp staat voor je open. We beginnen met Leo Sayer.

0: Nou, geweldig dit. Ria Valk. Leo. Daarvoor Leo Kotke en het geweldige Standing in My Shoes. En als eerste Leo Sayer. Long Tall Glasses. Nou, ik ben ontzettend benieuwd of het weer gelukt is. Als ik zo een blik werp in de app, dan is het helemaal goed gekomen. Nog meer Leo's in de muziek. Albano en Romina Power zingen erover. Leo, Leo. Alles van Dikke Leo uit Helmond.
1: En de kieder daar met noem zo hong. En de kieder daar met noem zo hong.
0: Hoppakee in het mandje. Uit Frankrijk, Leo Ferré.

John Coltrane wordt genoemd. En Leo, alles van Leo Alkemade, Leo Fuld. Ik zie hier een Cajun-legende uit de jaren 30, Leo Swallow. En dan is er Leo Unger uit Arnhem.

0: heeft zoveel covers opgenomen, maar als geen ander wist hij in de huid te kruipen van die liedjes. With a little help from my friends.
1: De avondspreuk.
0: Sonja Barend heeft ooit gezegd over de lockdowns in de coronatijd: eindelijk had ik tijd om uit het raam te kijken en na te denken. Nou, heel veel dank voor alle ideeën voor een mooie muzikale omlijsting bij deze uitspraak. We gaan voor het Engelse trio Deco. Die hadden een hit in 1979 met een liedje uit 1928, Room with a View.

0: Wizard uit de rockopera Tommy. Dat is een project dat de band heeft gered van faillissement trouwens. Tot zometeen aan de andere zijde van 7. We gaan even flipperen, oké? Ja, tot zo. Doei.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu bij Dirk, kip snacks, €2,49. Lekker!
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
11: Klinkt als een soort spookverhaal.
12: Ja, dat is nog gebeurd.
10: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Worenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avondstart. Simone Walraven.

jonge Cliff, doe gewoon wat je van plan bent te doen, want blijkbaar heeft het gewerkt. Ja, ja. We zijn inmiddels flink warm gelopen voor je tweede ronde avondstart. Fijn dat je erbij bent, waar je dan ook bent in de wereld op dit moment. Ik word momenteel bewaaierd door een palmblad. Dankjewel, Grady. We duiken zo dieper in het leven van onze avondster John Denver. En je maakt kans op een allerliefst prijsje als je straks raadt wat een notenkraker is. Maar we stuiven nu door met Squeeze en Hourglass. Daar staat een geweldige versie van. Online bij Daryl Hall thuis. Moet je even opzoeken op YouTube. Gewoon intypen Squeeze live at Daryl's house.

Clapton, Wonderful Tonight. Wij nemen een duik in de vergetelheid en daar vinden wij de Amerikaanse zangeres Jane Morgan. Zij heeft dus 101 jaar geleefd. Kun je je voorstellen? Geboren in 1924 en pas vorig jaar overleden. Tijd genoeg dus voor een lange carrière. Haar kinderdroom was om operazangeres te worden en daarvoor ging ze naar een peperdure muziekschool, Juilliard. Maar om dat te kunnen betalen zong ze 's avonds in clubs en restaurants en zo. Dat was geen opera, nee. In de jaren 40 werd ze uitgenodigd om te komen zingen in een club in Parijs. En daar werd ze een sensatie. Maar de rest van de wereld volgt eigenlijk pas wanneer ze 1958... een cover uitbrengt van een liedje van Gilbert Bécaud. Je hoort het nu. Jane Morgan and The Day the Rains Came.

0: Avondster.
1: Voor John Denver was de combinatie muziek maken en iets liefs doen voor de wereld een no-brainer. Hij geloofde heilig in de kracht van muziek om positieve verandering teweeg te brengen. Want muziek raakte ook het hart en niet alleen het hoofd. Zijn hele leven was hij altijd wel met iets bezig naast muziek. Hij hielp bijvoorbeeld bij de oprichting van het World Hunger Project tegen hongersnood. En was betrokken bij eindeloos veel organisaties die iets deden voor natuur- en wildbescherming. En ik stel me zo voor dat zijn intieme relatie met de natuur ontstond in zijn jonge jaren. Zijn vader was luchtmachtpiloot en het gezin moest heel vaak verhuizen. Dus vriendschappen opbouwen, daar kwam het niet echt van. Plus, John was een verlegen jongen. Nou, wat doe je dan? Naar buiten en muziek maken. Zijn gitaar en de natuur werden zijn grootste vrienden en dat hoor je terug in zijn liedjes. Hier is hij met Windsong.

Spencer Davis Group and I'm a Man. En die Spencer Davis, die woonde als kind in de jaren 40 in het zuiden van Wales, in Swansea. En dat was helemaal gebombardeerd, dus we waren echt puinhopen daar. Zijn vader die was parachutist, dus zijn oom Herman die hield eigenlijk het vaak zijn oogje in het zeil thuis. En hij leerde de kleine Spencer op 6-jarige leeftijd mondharmonica spelen. Daar begon zijn liefde voor muziek. Ja. Zometeen gaan wij de notenkraker spelen. Let op, hier is een hint. Lost in a riddle that Saturday night. Oh, ik ben zo benieuwd. Zometeen ga ik het hele fragment voor je afdraaien van onze huisband. Kun je eventjes met me bellen zo, als je de titel weet. Maar eerst Acta de Munnik. Morgen wordt fantastisch.

gonna love you too. En allereerst hulde aan alle mensen die een appje hebben gestuurd met het antwoord op de notenkraker-uitdaging aan de hand van de hint. Ja, ik vind het echt weergeloos knap. Ik ga nu het hele fragment voor je afdraaien. Het is een bekende evergreen die in een ander genre is gespeeld door onze huisband. En aan jou om de titel te raden. Artiest mag ook, maar dat hoeft niet. Je krijgt een sleutelhangertje als je het goed hebt. Ons telefoonnummer is 0800 3000 555. Succes!

0: Goedenavond, met Simone van de Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Met Renate Metheuver.
0: Dag, Renate. Heb jij een idee welk liedje dat is?
1: Jawel, Moonlight Shadow van Mike Oldfield.
0: Ja, haha.

0: Wist je het ook al bij de hint?
1: Nee, ik wist niet bij de hint.
0: Nee, ik ook niet.
1: Toen ik het hele stukje hoorde en ik hoorde Moonlight Shining. Nee, wacht even.
0: Ja, daar heb je hem. Nou, hartstikke goed.
1: Daar heb ik hem.
0: Ja, gefeliciteerd. Je krijgt ons sleutelhangertje toegestuurd. En ik ga hem nu voor je draaien. Dank voor het bellen, Renate. Blijf even aan de lijn alsjeblieft, hè?
1: Ja, oké.
0: Mooie avond nog.
1: Fijne avond.
0: Doei.

Sly and the Family Stone. Hot Fun in the Summertime uit 69. En deze single kwam net uit voor hun optreden bij het Woodstock Festival. Daarvoor Moonlight Shadow, oplossing van de notenkraker. Geraden door Renate uit Rijswijk. En we stuiven door met Bobby Caldwell. Jamaica.

0: samen Max.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
4: Klinkt als een soort spookverhaal.
5: Ja, is nog gebeurd.
3: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde de Eindhovense burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland. Ze krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo, in de regio die zwaar is getroffen door ebola, staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen dat ze sinds de uitbraak in mei niet zijn uitbetaald. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

De mijne zijn oranje. Zou dat erg zijn? Oranje sweatshoes heb ik aan, met 3 van die roze strepen erop. Ik denk niet dat de king het erg gevonden zou hebben, toch? Hij was het Elvis Presley en blue sweatshoes.

0: zo is het. Welkom bij de avond van 5. Fijn dat je luistert. Neem lekker plaats. Tot 11 uur zijn Niels en ik bij je op deze woensdagavond, de 15e juli alweer. 15 juli. Ah. Heb jij nog vakantie voor de boeg, Niels?
1: Ja, overmorgen.
0: Dus overmorgen?
1: Dat gaat wel.
0: Je bent al aan het pakken.
1: Dat nog niet.
0: Oké. Okay.
1: Eigenlijk nee. Ik had eerst even dit. Eerst moet even dit nog ingeblikt. En dan mag ik de kratjes open.
0: Dus jij bent. Overmorgen. Oké. Dus jij bent de zoveelste die op pad gaat. Maar heb je er een beetje zin in?
1: Jawel. Ik zie er wel naar uit, moet ik zeggen. Ja. Is ook leuk. Maar op zich een paar weekjes ergens anders in mijn geval de bergen. Nou, ja. Laat ik ook niet aan me voorbij gaan.
0: Lekker hoor. Ga je richting de Tour de France? Of,
1: Nee. We gaan richting Oostenrijk. Dus,
0: lekker jodelen.
1: Jodelen. Als de Tour daar langskomt, dan zijn ze wel zwaar uit de richting.
0: Dan is het niet een hele goede zaak.
1: Nee.
0: Nou, maar heerlijk. Lekker om naar uit te kijken. Nou, Bob is ook op pad voor ons. Hij is nog steeds op het continent Noord-Amerika. Zolang de WK duurt, en dat is nog tot met zondag.
1: Nog even.
0: Is hij in Amerika voor ons. En dat is of Canada, of Amerika, of in Mexico. Aan jou om te raden waar hij vanavond staat. En zometeen krijg je de eerste van 3 hints. En ik zou zeggen, hang je hangjatje even op. Ga lekker liggen. Neem er een drankje bij. Het zwoele Steer It Up. Het is een van de singles op de debuutplaat van Bob Marley. En, ik zal je even een duwtje geven. Of wil jij hem even een duwtje geven? Even, ja, daar gaan we. Oh, lekker. Heerlijk.

0: gaat over dingen met overgave doen. Zelfs als je het spannend vindt, toch proberen om het te doen. En als je het dan doet, doe het dan ook echt. De zangeres heeft het nummer Ik Zing geschreven samen met Thomas Akda. Ja, de koffers staan al klaar. Ook bij jou in de gang dus, Niels, hoor ik net. Op weg naar Oostenrijk. De route is vast al uitgestippeld. En het vakantiegevoel dat begint al lekker te kriebelen. Maar ja, je moet er niet aan denken dat je straks met een dampende motorkap langs de Route du Soleil staat. Of, zoals in jouw geval, op weg naar Oostenrijk. Zeker met deze warme dagen krijgt je auto het extra zwaar te verduren. Maar gelukkig helpt de ANWB ons een handje. Aanstaande vrijdag, op 17 juli, dan kun je de verzorgingsplaats Hazeldonk langs de A16 terecht voor de gratis wegenwacht vakantiecheck. Nou, hoe dat precies werkt en waar je jezelf alvast op kunt letten, daarover praat ik met wegenwacht René Nauws. Goedenavond, René. Nee.
1: Hallo, goedenavond.
0: Heb je zelf ook al de koffers gepakt of niet?
1: Nee, ik werk heel de zomer erdoor en dat is pas eind augustus.
0: Oké, eind augustus. Nou, nog eventjes wachten dus. Maar goed, aanstaande vrijdag staan jullie vanaf 7 uur 's ochtends klaar in Hazeldonk. Wat is het idee achter deze vakantiecheck?
1: Nou, deze vakantiecheck doen we eigenlijk al, ik denk wel minimaal 15 jaar. Is eigenlijk voordat ze aan de grote reis iedereen gaat beginnen, zeg maar, de laatste check. De bandenspanning, de verlichting, de vloeistoffen controleren we. Mm-hmm. De accutest, want de accutest is natuurlijk ook wel iets wat vorig jaar heel veel voorkwam, dat de accu's niet zo goed waren.
0: Ja.
1: De laatste check voordat de grote reis begint, zeg maar.
0: Oké, want er is dan alles ook ter plekke op te lossen, stel dat je iets vindt?
1: Bij de vloeistoffen wordt allemaal bijgevuld. Accu's doen we of vervangen of ter plaatse. Of we hebben natuurlijk het servicecenter in Breda, waar we nog de plekken nog kunnen vervangen.
0: Mm-hmm.
1: En alle kleine dingen gaan we wel gelijk vervangen.
0: Oké, mooi hoor.
1: Of repareren.
0: Ja. En samen met QuickFit en Autotaalglas kijken jullie onder de motorkap en naar de banden en zelfs naar de ruiten. Je hebt het al even over de accu's, die noemde je al. Wat zijn er nog meer gebreken die tijdens zo'n check direct uitpikken?
1: Wat we ook wel zien is vaak de multiriem. Multiriem, die moet om de zoveel kilometers vervangen worden.
0: Help me even, wat is die ook weer, die multiriem?
1: Nou, de oude V-snaar, zeg maar. Die rond de dynamo ligt.
0: Ja.
1: Nou, die riem die wordt ook warmer met deze temperaturen. Dus we kijken ook echt wel die riem goed naar, of die goed is. Of daar dus de reis mee gehaald kan worden op en neer.
0: Ja, zeker. Nou, belooft het een warm weekend te worden, hè? En waarom is deze hitte nou extra zwaar voor onze auto's?
1: Ja, alles wordt warmer. Onder de motorkap wordt het bloed en bloedverziekend heet. Dus het heeft allemaal veel meer te lijden. De drukken onder de koeling. Ja, het is gewoon allemaal net iets meer dan normaal.
0: Ja. En ik denk die temperatuur op zo'n snelweg gedurende de dag, dat loopt natuurlijk ook gigantisch op, of niet?
1: Dat loopt op. En we gaan natuurlijk ook heel veel allemaal de bergen in. Dus dan krijgt het nog meer. Hier is de Nederland allemaal vlak.
0: Mm-hmm.
1: En waar iedereen op vakantie gaat, vaak toch niet, hè?
0: Nee, zeker niet. En is het ook nog een extra risico als je heel zwaar beladen op weg gaat?
1: Ja. Heel te zwaar beladen, dat zien we ook. Hè. We gaan ook de caravans, de vouwwagens, de campers, die gaan we ook in Hazeldonk wegen.
0: Ja.
1: En vaak zien we dan ook dat het vaak overbeladen is. Mensen nemen gewoon heel te veel mee. De Nederlanders willen. Die zak aardappelen moet mee.
0: Ja.
1: En we zien toch vaak wel dat het net te veel is.
0: Allemaal te veel. En misschien ook wel verkeerd geladen is zo'n caravan. Soms zien ze wel eens heel erg of voorover of achterover kippen.
1: Dat klopt. Dan hebben we het over de kolendruk. Daar gaan we ook naar kijken.
0: Ja.
1: Het moet niet te veel zijn, maar zeker ook niet te weinig.
0: Nee. Slim hoor. En voor al die luisteraars die vrijdag niet langs Hazeldonk kunnen rijden, wat is nou de absolute nummer 1 tip die iedereen thuis zelf nog even moet doen voordat hij vertrekt?
1: Ja, dat is eigenlijk een complete tip. Hè. Dus vloeistoffen thuis controleren, bandenspanning mee oppompen, goed kijken. Want daar gaat het vaak ook fout. Hè.
0: Ja.
1: Neem je reservesleutel mee.
0: Oh, dat is ook een goeie.
1: Ook belangrijk op vakantie.
0: Ja.
1: En zorg dat je goed verzekerd bent. Kijk naar of je ook voor het pech in het buitenland verzekerd bent.
0: Ja.
1: En ook voor die caravan en ook voor die vouwwagen en die camper.
0: Dat
1: wordt ook wel eens niet goed bekeken. Zeg.
0: Nee, precies. Dan denken ze dat en dan is het ter plekke toch niet zo. Hey, je noemt even de vloeistof. Een hele blonde vraag van mijn kant. Welke vloeistoffen heb je het dan precies over?
1: Nou, de olie, de koelvloeistof, de remvloeistof. Die moeten gewoon op orde zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: De ruitenspoeien vloeistof bijvullen, nou, dat weten de meesten wel.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: Dat kan ik.
1: Dat zijn ze gewend.
0: Ja.
1: En heb je niet zoveel verstand van laat een check uitvoeren bij de garage, indien mogelijk. Hè?
0: Ja, waarom niet, hè? Ja. zeker.
1: Waarom niet, hè? Want ja, je gaat toch een grote reis maken, best wel wat kilometers op en neer.
0: Precies.
1: Ja, je wilt gewoon veilig op en neer.
0: Ja, met vaak geliefde mensen in de auto die je ook nog heel lang bij je wil houden. Dus je wil eigenlijk niks riskeren, ja. Zeg jij.
1: Dat bedoel ik.
0: Precies.
1: Ja. Dus en dan kun je nog pech krijgen.
0: Ja, zeker. Maar dan weet je in elk geval dat je er zelf alles aan gedaan hebt om het te voorkomen.
1: Ja.
0: Dus doe
1: juist
0: zelf die check of ga anders vanaf vrijdag 7 uur 's ochtends naar Hazeldonk. Daar staan jullie dan.
1: Ja, iedereen is welkom.
0: Nou.
1: Dus,
0: hartstikke mooi. Ja. Dankjewel René Nauws van de ANWB. En ik wens jou ook vast een hele mooie zomer.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Okay. Ja hoor, dag.
1: Doei. Hoi.

0: Het was even een rustmoment in de avond van 5 van het debuutalbum Haalbouw Das. En het nummer heet ook Haalbouw Das. En het was het grootste succes voor de band Champagne.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar staat hij vanavond? Oh, ik zie het hier voor me waar hij staat. Nou, maak je borst maar nat. Nee hoor, ik denk dat hij heel makkelijk is. Ik denk dat hij na de eerste al misschien geraden gaat worden. Ik ben heel benieuwd. Je krijgt van mij 3 hints. En de eerste hint klinkt als volgt.
2: Ik moest kiezen in deze stad, want er zijn er zoveel. Maar het is toch deze geworden. Misschien wel de beroemdste. Zal ik omhoog lopen of gewoon de lift pakken? Er schijnt jaarlijks een hardloopwedstrijdje omhoog te zijn. Maar laat ik de lift maar nemen. Ik moet straks nog wel een beetje verstaanbaar zijn natuurlijk.
0: Dat zou wel heel fijn zijn voor hint nummer 2. Ja, nou, je hoort dat stadsgeluid. Ik hoor sirenes van op de achtergrond. Geen natuur dit keer.
3: Nee.
0: Maar ja, dat kan natuurlijk. Ja, in Amerika hebben ze steden, in Canada hebben ze steden, in Mexico hebben ze steden.
3: Ja, dit kan overal zijn.
0: Dit kan nog overal zijn. Maar goed, misschien heb jij al wel een idee of doe je gewoon even een wilde gok. Dat kan allemaal, hè. App het naar de NPO Luister-app en als je antwoord goed is, ga je in de rode hoge hoed. En als het niet goed is, nou ja, dan kun je het na hint nummer 2 zeker nog een keer proberen. Hey Niels, hoe zit jij met dagdromen? Doe je dat wel eens? Ben jij van het dagdromen?
3: Dagdromen?
0: Ja?
3: Ja, gebeurt wel.
0: Ja? Schijnt heel gezond te zijn, hè?
3: Even je gedachten de vrije loop laten.
0: Precies. Een beetje naar buiten staren en je gedachten de vrije loop laten. En eens even... Oh. En weet je wie er heel goed in is? Love in Spoonful. En ze hebben er zelfs een liedje over geschreven. Hoor maar.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En het is de soundtrack van de film Toy Story 5. Ja, en we hadden net een gesprek over die vakantiecheck met René van de ANWB. En nou appt Louis, die zegt, even controle. Wij kwamen erachter dat onze camper ook te veel woog. En we hebben de verzekering gevraagd of we dan nog wel verzekerd waren. En het antwoord was nee. Dus, zegt Louis, mensen, kijk je verzekering even goed na voordat je op pad gaat met je caravan of met je camper. Nou, dank Louis voor deze extra tip. En Jaap zegt ook nog, ja, als het boven de 30 graden wordt op de vakantiebestemming, moet de bandenspanning extra gecontroleerd worden. Te hoge spanning geeft namelijk minder grip op de weg. Dus dank luisteraars met jullie goede tips.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

blijft genieten. Je bent meteen in Italië als je dit hoort. La Solitudine van Laura Pausini. En ja, oh, heerlijk. Hij heette eigenlijk Hamburger. Kwam uit Polen. Ja, trouwens, wij zeggen gewoon hamburger. Hij kwam uit Polen, hernoemde zich en trouwde uiteindelijk met een Franse schone. En je kunt het een stuk slechter treffen in het leven, Michel Berger. Wel overleed hij heel jong tijdens een potje tennis. Maar hij liet geweldige muziek na, vooral voor zijn ega, zoals deze.

0: Ja, die EGA, dat was dus Frans Gall, die met Ella Ella een dikke hit scoorde. Met erop de vette vingerafdrukken van manlief Michel Berger. Hij was een creatief persoon. Hij schreef veel, hij zong, maar hij had ook andere hobby's.
1: Faire de la peinture, du théâtre, de la comédie musicale, du cinéma, des tas de choses. Ou même me promener dans les rues et puis écrire des choses sur les murs, par exemple.
0: Ja, hij deed aan theater, schilderen of een lekker wandelingetje maken. En als hij dat deed, dan schreef hij ook zo zijn dingen op de muren die hij tegenkwam. Ach ja, Berger was al jong met muziek bezig. En dat was niet zomaar een stukje talent, nee, hij volgde naar eigen zeggen een visioen na.
1: Eh bien, oui, j'étais au piano, j'avais un mois et demi. Et tout d'un coup, une apparition, une belle femme, m'a dit « Coco, quand tu seras grand, tu feras des tubes ». Et voilà, et depuis, j'ai suivi cette voie, et maintenant, je fais des chansons.
0: Ja, hij was nog jong, hoorde de stem die zei, ooit zul jij hits maken. Nou, simpel, die stem is hij gevolgd, et voilà. In 1980 schreef hij La Groupie du Pianiste. En dat gaat over een echte groupie. Een jonge vrouw die volledig geobsedeerd is door een pianist. Hij beschrijft haar echter niet als zorgeloze fan, maar als een triest en eenzaam personage. Zij droomt ervan piano te spelen en samen met hem te zingen. Zelfs om in zijn huid te kruipen. En daardoor lijkt ze niet alleen verliefd op de pianist, maar ook op zijn talent, op zijn leven en op zijn succes. Ze wil hem zijn. Maar daarmee verspeelt ze eigenlijk haar eigen mogelijkheden. Je zou het kunnen beluisteren als kritiek op het vereren van idolen. Want wie ben je zelf eigenlijk als je idool je alles is?

0: hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
8: Klinkt als een soort spookverhaal.
9: Ja, dat is wel gebeurd.
7: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
10: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 9:00 door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. In de nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle vier uit Den Haag. Eén van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken, drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is gezocht naar de vermisten, onder meer met een helikopter en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: huisgezelschap. Zometeen gaat de avond van 5 douche aan, spelen we Shower Power. En als je meespeelt, dan maak je kans op het strandlaken van de avond van 5. En Bob heeft natuurlijk een tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. Loopt het een beetje met de inzendingen, Niels?
1: Ja, het gaat heel goed.
0: Ja? Zijn er al goede binnen?
1: Er zijn ook al goede antwoorden binnen. Hij is nogal op wat specifiekere plek dan alleen de...
0: Ja, alleen het land, zeg maar. Alleen
1: het land is niet goed. Nee. En ook niet alleen de plaats of de stad, inderdaad. Ja. Het moet nog specifieker. Okay. Dus sommige mensen zitten al wel in de buurt. Maar nog even iets specifieker.
0: Die hebben gewoon die tweede hint nodig.
1: Die tweede hint komt. En nog een derde.
0: Precies. Dus het gaat denk ik helemaal goed komen vanavond. Dus speel jij mee voor Waar is Bob? Dan maak je kans op die mooie gitzwarte waterfles van de avond van 5. Wie wil die nou niet hebben? Ga ik door met de muziek. Zometeen checken we in bij dat ene hotel in Amerika. Je weet wel, dat hotel waar je wel...
1: Even iets specifieker.
0: Die hebben gewoon die tweede hint nodig. Moeten. Ja, oké. Okay, nou,
1: dus... Ja, die tweede hint komt en nog een derde.
0: Precies, dus het gaat denk ik helemaal goed komen vanavond. Dus speel jij mee voor Waar is Bob? Dan maak je kans op die mooie gitzwarte waterfles van de avond van 5. Wie wil die nou niet hebben? Ga ik door met de muziek. Zometeen checken we in bij dat ene hotel in Amerika. Je weet wel, dat hotel waar je wel kunt inchecken...

0: Tot en met de allerlaatste noot laten we hem uitklinken. Eagles in Hotel California. 6,5 minuut genieten. Waar kun je dat nog? Nou, op NPO Radio 5.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: De douche is weer aan en er wordt naar hartelust onder gegalmd, gezongen. En wat er wordt gezongen, dat is aan jou om te raden. Ik wil voor jou de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje.
2: My heart going boom, boom, boom, suddenly sad.
0: Oh ja. Oh ja, ja, ja, ja. Ik laat hem zo nog even een keer horen. Tweede keer is altijd makkelijker dan in één keer. Als jij nu al weet wie dit is, dan mag je appen naar de NPO Luister-app. Of je mag even bellen, 0800-3000-555. En je weet hem al, hè? Ja. Boom, boom, boom. Welk nummer is het ook weer? Het is echt zo'n liedje wat op het puntje van je tong ligt. En je weet het, je kunt het zo meezingen en je komt er maar niet op. Klinkt zo.
2: My heart going boom, boom, boom, suddenly sad.
0: Ja.
3: Ja.
0: Raden maar, zou ik zeggen.
3: Boom, boom, boom. Ja, dat zijn meer liedjes die boom, boom, boom doen.
0: Ja, zeker, ja.
3: Ik ken er nog wel meer.
0: Ja. Maar goed, kies er maar eentje uit en laat het ons maar weten. Of 0800 3000 555 of even via de NPO Luister-app.

0: wel even door. De musical Hair, weet je nog? Ik heb twee meiden, allebei met heel lang haar, en die konden die musical echt woordelijk meezingen. Elk nummer uit de musical, uit de film, kunnen ze helemaal meezingen. Van voor naar achteren, van binnen naar buiten, achterste voren. Aquarius / Let the Sun Shine In. Hoor je van de Fifth Dimension.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, je werd naar hartelust gezongen onder die douche. En goedenavond, Rita.
2: Ja, goedenavond.
0: Hoi, dat is alweer een tijd geleden, of niet?
2: Ja, dat is al even geleden. Ja, ja, klopt.
0: Volgens mij ergens begin dit jaar of zo dat we elkaar voor het laatst gesproken hebben. Hoe is het met je?
2: Nou, ja, goed. Ja? Goed, prima. Ja, nou, hoor.
0: Wat was je aan het doen behalve radio luisteren?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik was een picknick speeltafeltje voor mijn kleindochter in elkaar aan het zetten.
0: Oh, wat lief. Oh, wat leuk. Oh, vertel eens hoe we van hout. Heb je hem zelf gemaakt?
2: Nee. Het was een pakket.
0: Ja.
2: En dan zit er gewoon... Het is een klein picknicktafeltje, maar dan zitten er onder het blad zitten er twee bakken. En daar kan zand en water in.
0: Oh, wat leuk. Oh,
2: en ze komt vrijdag.
0: En blijft ze logeren een nachtje bij oma?
2: Blijft het weekend bij mij.
0: Nou,
2: dus dan kan
0: wat
2: ze naar hartelust spelen.
0: Oh, ja. Wat heerlijk. Lekker met zand en water knoeien. Oh, leuk hoor.
2: Dat is altijd goed.
0: Het was dus een bouwpakket. Hij staat nu in elkaar of is het bijna...
2: Nee, ik heb hem net af.
0: Nou,
2: ja, hij is helemaal klaar.
0: Chapeau. Ik bedoel, menigeen krijgt dat niet voor elkaar. En ondertussen heb je lekker de radio aan. En
2: heerlijk.
0: Nou, laat ik ook maar eens meedoen met een spelletje dan. Want wat dacht je te horen, welk nummer?
2: Peter Gabriel met Salisbury Hill.
0: Ja!
3: Dat zie ik niet.
0: Goed hoor.
2: Ja, leuk.
0: We kregen ook inderdaad die andere boom, boom, boom van de Venga Boys. Die dat kreeg ook.
2: Oh, ja.
0: Ook nog gekund. Maar nee, je hebt het helemaal goed. Het was inderdaad Peter Gabriel.
2: Hartstikke fijn.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Dus het stroomklaken.
2: Ja, dat is ook zo'n lied. Dat is zo'n lied wat je gelijk dan begint mee te zingen. Ja. Maar toen dacht ik nog van, wacht even. Wie was het nou ook alweer?
0: Precies.
2: Maar
0: Wie was het en hoe heette het? Nou, je hebt het helemaal goed. Dus het strandlaken van de avond van 5 komt jouw kant op, Rita.
2: Nou, hartstikke leuk. Reuze bedankt. En ga lekker door met radio maken. Ik lekker verder genieten.
0: Gaan we doen. En heel veel plezier vast dit weekend met de kleindochter.
2: Ja, reuze bedankt hoor.
0: Ja hoor.
2: Oké, hi.

Vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

0: ik moest er even aan wennen aan het nummer. En vooral aan de stem van Shanna Spiro. Maar eigenlijk hoe vaker ik hem hoor, hoe mooier ik hem ga vinden. Het is in elk geval de soundtrack van de film The Devil Wears Prada. En ze zegt zelf over het nummer, het gaat over het houden van echte dingen. Het is een wereld natuurlijk vol social media en AI en alles wat nep is en wat digitaal is. En het is belangrijk om van mooie, van echte dingen te houden. Misschien wel gewoon van je medemens.
1: Waar is Bob?
0: Ja, dus de tweede hint, die staat voor je klaar. Als je nog geen idee hebt waar die zou kunnen zijn vanavond, dan hoop ik dat dit je iets verder brengt. Hier komt-ie.
2: De aluminiumconstructie op het dak was bedoeld voor luchtschepen die hier zouden kunnen afmeren. Dat is nooit gebeurd. Nee, hier geen zeppelins op de top, maar apen. Al was dat dan in de film. Wat een iconisch beeld was dat eigenlijk. Zo'n brullende aap op de top in de jaren 30 van de vorige eeuw.
0: Ja, dat was hem. Ik zie het zo voor me, die film. Ja, en ondanks waren er nog twee andere mensen die op die top stonden. Hè? Dat was ook heel bijzonder.
3: Heel
0: eng.
3: Ja, die deden het echt.
0: Die deden het echt, ja. En dan niet eens gezekerd of niks, hè? Gewoon zonder veiligheidsdingen.
3: Oh. Ja, die een had alleen een ring bij zich, toch?
0: Ja, als ik er alleen aan denk al, krijg ik zweet in mijn handen staan. Oh, maar goed. Het is niet voor mij, dat soort dingen. Maar,
3: leuk uitzicht, of
0: ja,
3: wel?
0: Dat zeker, absoluut, ja. Als jij denkt te weten, ik denk haast dat het nu wel duidelijk is, dan mag je dat laten weten via de NPO-luister-app. Heb nog een klein uurtje de tijd voor. En dan hoor ik heel graag van jou waar jij denkt dat Bob staat. En als je meespeelt, onthoud even, hè, hou dan ook je telefoon in de gaten.

0: DJ Vincent, hij was echt heel dankbaar. Mooi, hè? Dankbaarheid. Als je dankbaarheid als ondertoon in je leven hebt, ik heb het wel eens vaker gezegd, dat zijn gelukkige mensen die dankbaar door het leven gaan. En helemaal mooi als er dan nog een mooi nummer uitkomt. Ja, wie wel eens door Amsterdam fietst, die weet het is een ware overlevingstocht. Tussen de rinkelende trams, de haastige e-bikers, bakfietsen en dwalende toeristen moet je van goede huizen komen om heel huid de overkant te bereiken. Maar er valt de laatste tijd iets op in het Amsterdamse straatbeeld. Steeds meer fietsen zetten vrijwillig een helm op. Ik vind het een hele goede ontwikkeling. En dat vond ook de Fietsersbond. En we praten erover met Florrie de Pater, voorzitter van de afdeling Amsterdam van de Bond. Goedenavond, Florrie.
1: Goedenavond.
0: Zeg, waar houdt de Fietsbond in Amsterdam zich vooral mee bezig?
1: Wij houden ons bezig met veiligheid,
0: ja,
1: en comfort voor fietsers. En doorgaande routes vinden we ook heel belangrijk voor fietsers. Goede doorgaande routes.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen we door actie voeren, lobbyen bij de gemeenteraad en bij de stadsdelen. En door het adviseren van de gemeente.
0: Ja, het lijkt me echt een enorme klus in Amsterdam. Want wat ik zei, alles loopt door elkaar. De tram, fietsen, auto's, alles gaat door die soms hele smalle straatjes. Lijkt me een hele klus voor jullie.
1: Ja, het is ook een klus. En het is vooral weer een klus geworden sinds de snelheden omhoog zijn gegaan.
0: Ja.
1: En de verschillen in snelheid zijn zo groot geworden op het fietspad.
0: Ja.
1: Dus je hebt de e-bikes en de fatbikes. Fatbike, mm-hmm, is overigens een e-bike.
0: Ja.
1: En die worden toch nog vaak opgevoerd en gaan veel en veel te hard. En dat maakt het gevaarlijker, of beter het risico om een ongeval te krijgen in het Amsterdamse verkeer is wat omhoog gegaan hierdoor.
0: En welke rol speelt die fietshelm daarin?
1: Nou, veel mensen dragen natuurlijk geen fietshelm.
0: Mm-hmm.
1: Maar je ziet wel steeds meer, vooral ouderen, een helm dragen. En ik raad dat ook mensen, oudere mensen, vooral aan. En vooral als ze hard rijden en op een e-bike rijden.
0: Okay.
1: Als jij hard rijdt op een gewone fiets, raden we dat ook aan.
0: Ja.
1: Dus we vinden het belangrijk. Het is effectief tegen hersenletsel. Als we zien dat in het verkeer in 2024 er 75.000 fietsongevallen zijn geweest, dan schrik je al.
0: 75.000, jongen.
1: 75.000 in heel Nederland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Dat zijn er mogelijk nog veel meer, mm-hmm, omdat er helemaal niet geregistreerd worden.
0: Ja.
1: 20% van de fietsongevallen heeft ook te maken met hersenletsel. Dat vind ik heel erg veel.
0: Mm-hmm.
1: En 246 ongeveer zijn er toen in 2024 overleden. Dat is veel te veel.
0: Ja.
1: En die aantallen gaan omhoog.
0: Ja, en het kan makkelijk voorkomen worden door het dragen van een helm. Althans, dan wordt de kans een stuk kleiner.
1: De kans wordt kleiner, precies.
0: Als die inderdaad dan zo effectief is, waarom maken we hem dan niet gewoon verplicht?
1: Nou, daar zijn we als Fietsersbond niet zo voor. En dat heeft te maken met het feit dat we bang zijn dat ze mensen toch dan zeggen, nou ja, weet je, dan gaan we gewoon maar niet meer fietsen.
0: Oh, okay.
1: Ja, dat is ontzettend belangrijk. Wij willen gewoon dat mensen blijven fietsen, want het is zo ontzettend gezond.
0: Mm-hmm.
1: En daarom vinden we ook de opmars van e-bikes en fatbikes vinden we ook zorgwekkend. Zowel voor ouderen, want ze krijgen toch wat vaker een ongeluk op e-bike en fatbike. Maar ook voor jongeren die geen beweging meer krijgen. Want een fatbike of e-bike hoef je nauwelijks op te trappen.
0: Ja, nou, dat klopt inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Oh, en gebruik je trouwens zelf ook een helm of niet?
1: Ik heb een helm.
0: Ja. Dat is niet hetzelfde als hem dragen.
1: Nee, het is wat anders dan dragen. Ik draag hem soms wel. Op kleine afstanden, korte afstanden doe ik het niet.
0: Nee.
1: Er zijn wel, mijn collega's die zeggen wel, jij fietst best wel hard. Dus ik zou een helm dragen.
0: Ja.
1: Ik wil het ook vaker gaan doen. Ik vind het ook dat ik het goede voorbeeld moet geven.
0: Mm-hmm.
1: Het punt is wel, ik rijd niet op een e-bike. Ik rijd nog altijd op een gewone fiets. Wij noemen dat op eigen kracht.
0: Ja.
1: Daar moet ik het eigenlijk ook doen, omdat ik hard fiets. Dat klopt.
0: Want is het nou echt zo, vooral ouderen kopen nu een helm, en die zie ik ook heel veel fietsen met een helm. Maar voor mijn gevoel heerst er ook nog wel iets van schaamte om ermee gezien te worden. Vooral als je wat jonger bent.
1: Ja, ik denk dat schaamte kan een rol spelen. Wat ook een rol speelt is, mijn haar zit niet goed.
0: Ja, ja, dat zou bij mij ook een rol spelen. Ja.
1: Is een belangrijke rol speelt dat voor vrouwen met name. Mm-hmm. En ik hoor ook veel omheen, maar het is zo lastig. Want waar moet ik die helm laten?
0: Ja.
1: Als ik bijvoorbeeld boodschappen ga doen, of als ik niet naar één plek ga, maar ik moet 3 plekken op een dag in de stad bezoeken, dan vinden ze het lastig. En dat is ook wel lastig.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel overwegingen die er tegenhouden. Je kan zeggen van, ja, het kan ook stoer zijn. Want je ziet dat wielrenners, die dragen echt allemaal een helm. Ja, die rijden dan ook wel tussen de 40 en de 60 kilometer per uur.
0: Ja, dat halen wij nog niet. Maar het is dus, het is effectief, het voorkomt het meeste letsel. En ja, jij raadt het dus in elk geval aan. Dat begrijp ik goed, hè?
1: Als fietsersbond adviseren we met name ouderen...
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk wel iedereen, maar met name ouderen, om een helm te dragen.
0: Ja, nou, Florine Pater, mag ik jou van harte danken voor je toelichting.
1: En
0: laten we gewoon de schaamte ervan afhalen. We gaan het gewoon doen met elkaar. Want als het zoveel leed kan voorkomen, waarom zou het dan niet doen?
1: Helemaal waar, hoor.
0: Oké. Dankjewel voor dit gesprek. Dag hoor, fijne avond nog.
1: Dag.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
3: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
4: Klinkt als een soort spookverhaal.
5: Ja, is wel gebeurd.
3: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 10 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie, maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Ook krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal, gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band, Still the Same. Een nummer over een man die een gokker bewondert, maar toch uit zijn leven verdwijnt, want hij verandert echt helemaal nooit. Het is niet op één iemand gebaseerd, het is hem ooit gevraagd, Bob Seger, maar op een combinatie van verschillende vrienden en kennissen. Zullen je vrienden en kennissen maar zijn, die gokkers. Dan hebben we het hier toch wel wat beter getroffen met elkaar, dacht ik, in de studio. Ik heb jou nog nooit kunnen betrappen op iets...
1: Op een gokje.
0: Een gokje van het een of het ander.
1: Nee, ja, maar verder we laten dan... mensen hier wel volop gokken natuurlijk, hè. Op spelletjes.
0: Ja, dat is
1: en,
0: waar.
1: We hebben allemaal prijzen en zo. En...
0: Ja, doe jij ook niet mee, want jij bent een Tour de France fanaat. Mm-hmm. Doe je daar een gok van...
1: Ja, van die tourpoeltjes.
0: Ja, van die poeltjes, ja.
1: Ja, heb ik wel een tijdje gedaan, maar ja. Ja, niet voor geld, hoor. Maar nu eigenlijk al een tijdje niet meer. Ik vind het best wel lastig om dat goed te doen.
0: Ja.
1: Maar goed. Je hebt toch maar beperkt budget dan. Je krijgt dan vaak een potje en dan moet je renners kopen en zo.
0: Ja,
1: Dat is al bij voetbal, moet je team samenstellen soms. Of, je moet wel... Het is niet zomaar van ik vul even wat in of zo.
0: Nee. Heb ik wel gedaan.
1: Als je het goed moet doen, dan moet je gaan rekenen.
0: Maar ja, mijn voorspelling. Ik dacht dat ik voorspeld had Argentinië-Spanje als finale. Dus,
1: is het echt zo?
0: Ja, dus met mijn blonde haar kan ik zomaar goede dingen voorspellen.
1: Ah.
0: Misschien ben jij hier de
1: interne tour WK-pool wel.
0: Misschien, wie zal het zeggen?
1: Je moet wel... Het is niet zomaar van ik vul even wat in of zo.
0: Nee. Heb ik wel gedaan.
1: Als je het goed moet doen, dan moet je gaan rekenen. Maar
0: ja, mijn voorspelling. Ik dacht dat ik voorspeld had Argentinië-Spanje als finale. Dus,
1: is het echt zo?
0: Ja, dus met mijn blonde haar kan ik zomaar goede dingen voorspellen.
1: Ah.
0: Misschien ben jij hier de interne
1: tour WK-pool wel.
0: Misschien, wie zal het zeggen?
1: Was die prijs
0: eigenlijk? Geen idee.

Bob over de plek waar hij vanavond staat. En twee voor de prijs van één. Maar daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. En zometeen ook een mooi duet. En die gaat zeker op mijn duettenlijstje. Want op 6 augustus gaan we de hele uitzending lang alleen maar duetten draaien. 3 uur lang alleen maar duetten. Dus heb je nog suggesties? Laat ze maar weten via de NPO Luister-app. En heeft Michael Jackson eigenlijk een duet? Oh ja, ja. Ja, met, hoe heet die, Paul McCartney, hè? Ze hebben de Ebony and Ivory, hebben ze een duet. Nou, vanavond doet hij het in zijn eentje. Ook een mooi nummer. Geen duet, maar wel mooi. Human Nature. Hier is die Michael Jackson.

0: Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En deze gaat zeker op mijn duettenlijstje. Hij komt uit 1969. En er komen alweer mooie suggesties binnen, hoor. En ik zei net Michael Jackson en Paul McCartney. Maar dat was natuurlijk Stevie Wonder en Paul McCartney. Die hadden Ebony and Ivory. En Michael Jackson en Paul McCartney die hadden The Girl Is Mine, Mine, Mine. Dus die gaan ook allemaal op het lijstje.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, Roy Orbison, hij had een stem die je uit duizenden herkende. Krachtig, warm en vol emotie. En met die donkere zonnebril en zijn verlegen uitstraling leek hij misschien wel een rustig manneke. Maar zodra hij begon te zingen, gebeurde er iets bijzonders. Hits als Only the Lonely, Crying en Oh Pretty Woman maakte hem een van de grote zangers uit de rock'n'roll geschiedenis. Ik zou zeggen, ik daag je uit. Ga maar eens even op zoek in je platenkoffer of cd-kast. Ik ga 2 nummers van de goede man draaien. Ik begin zo meteen met In Dreams. Je hoort hem op de achtergrond. Maar welk nummer van Roy Orbison kan ik daarna voor jou draaien? En ja, is misschien wel leuk als het ook eens niet een van de allerbekendste hits is. Dus kijk maar eens wat jij kunt vinden in je platencollectie of in je cd-kast. En app het maar naar de NPO Luister-app.

0: Here I am, stuck in the middle with you. Steeler's Wheel hoorde je in 1973.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint. Dus voor iedereen die nog niet helemaal zeker weet waar die staat, of die misschien nog helemaal geen idee heeft waar die staat, dat kan ook, is dit de derde en de laatste hint.
2: Dit gebouw was 40 jaar lang het hoogste ter wereld. Telt 102 verdiepingen en ze deden er 410 dagen over om het te bouwen. En hoe hoog hij is? Nou, 381 meter. Dat valt momenteel dus wel mee in deze stad, waar gezien al die wolkenkrabbers the sky the limit is.
0: Oh, dit zijn best wat getallen waar je ook kan googlen, denk ik, of niet?
3: Zeer googlebaar als je iets verdrinkt in al die cijfertjes. Ja, maar dat is goed te doen.
0: Ja, dus, ik zou zeggen,
3: ik denk dat je ze niet eens allemaal hoeft in te vullen om eruit te komen.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Nou, je hebt nog een, wat zal het zijn, een kleine 5-6 minuten om je antwoord door te appen via de NPO Luister-app. En laat dan ook even meteen weten welk tweede nummer van Roy Orbison ik zo meteen voor jou kan draaien.

0: kapot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Okay.

0: Rescue Me, de Fontella en de jaren 60, maar dat was duidelijk te horen. Fontella Bass was het. Hey, we gaan naar de grote finale, de oplossing van...
1: Waar is Bob?
0: Ja, want de spanning is hier te snijden, ook in de studio. Ik heb Ineke aan de telefoon. Goedenavond, Ineke.
2: Ja, goedenavond. Hi, Ineke.
0: Wat fijn dat jij je telefoon opneemt.
2: Ja, zeker. Hoe later op avond, hoe mooier het valt.
0: Oh, echt waar? Oh, wat leuk. Want ik hoor juist vaak dat mensen dan opnemen met zo'n heel achterdochtig van... Ja, hallo? Van als iemand zo laat nog belt, dan is het vaak ook een beetje van hoe het zou er zijn.
2: Nou, nee, dat klopt ook. Want nou, ik zo, je hebt spam, zie je? Nou ja, heb je ziet dat vaak. Dus
0: ja.
2: Ik dacht, domme is, maar hallo.
0: Hallo.
2: Dan hoor ik het wel, het is goed.
0: Precies, het was goed volk, wij waren het. Hé, hey, hoe is het vandaag met jou? Hoe gaat-ie?
2: Top, prima.
0: Ja? Mooi zo. Beetje
2: mooi
0: genoten.
2: Lekker weer buiten, lekker genoten.
0: Ja, heb je ervan kunnen genieten buiten?
2: Ja, zeker.
0: Okay.
2: Dat doen we alle dagen.
0: Hey, ben je dan een fietser? Ben je een wandelaar?
2: Nou, we zijn wandelaars.
0: Ja.
2: En lekker genieten van de mooie en de kleine dingen.
0: Leuk hoor. Mooi dat je van de kleine dingen kan genieten. Hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Hey, je zit nu lekker naar de radio te luisteren en je dacht van volgens mij weet ik waar Bob staat vanavond.
2: Ja, inderdaad. Dat klopt.
0: Vertel eens, waar denk je?
2: Dat dacht ik bij Empire State Building in New York stond.
0: Dat, en wat was voor jou de... Ja, waar,
2: nou, dat... eerst had ik zoiets van, nou ja, wel niet. En ja, grote aap en dingen op een hoge toren, wolkenkrabben.
0: Ja.
2: Nou, daar hadden we zoiets van, dat kan nooit anders zijn dan dat. En dan nog toch even kijken, wat klopt dat?
0: Ja.
2: Dan gaan we het toch eens proberen.
0: Nou, wat leuk. Dan zie ik je echt zo achter je iPadje of je laptopje zitten en dan even kijken en googlen. Want er was ook iemand die stuurde Gibraltar in. En dat snap ik dan ook wel weer. Want toen we over apen begonnen, die dacht natuurlijk van, ja, dan heb je ook die apen op die rots in Gibraltar. Dus maar goed. We gaan dus even vragen. Hier komt de oplossing, Ineke.
2: Ja.
3: De plek waar ik ben is... het Empire State Building in New York, USA.
0: Yes, very good. Je hebt het helemaal goed. De waterfles van de avond van 15 komt jouw kant op.
2: Nou, geweldig.
0: Yes. En die kan je mooi meenemen als je lekker gaat wandelen.
2: Nou, zo is dat. En als we gaan fietsen, als we met de auto weg zijn, is altijd makkelijk.
0: Hey, en als je fietst met je man, heb je dan een helmpje op of niet?
2: De fiets is een aantocht. Die komt zo binnenkort binnen, maar daar hebben we wel een helmpje op. Ja.
0: Nou, wat goed. De Fietsbond is trots op jullie. Daar had ik net een gesprek over. Want
2: dat horen we.
0: Er kan heel veel voorkomen worden door gewoon een fietshelm te dragen. Dus,
2: daarom hoef je er ook niet voor te generen. Met haar, daar hebben we wel een kamp voor.
0: Precies. Nou, en die leeftijd hebben we ondertussen ook. En dat we ons daar niet meer voor schamen.
2: We zijn over de 70. Och. En wat ben je daar nog mee?
0: Nou, precies. Nou, veel te mooi dat je nog lekker kan fietsen en wandelen en zo. Dus blijf dat ook lekker doen. De waterfles, die komt jullie kant op. En ik geef je even terug aan Niels. Dan noteert hij even je gegevens en dan zorgen wij dat je hem thuis gestuurd krijgt.
2: Oké, super bedankt.
0: Jij ook.
2: Fijne avond.
0: Dag Ineke.
2: Ja.

0: Jammer Be There. En deze gaat ook op het duettenlijstje van Michael McDonald en James Ingram. Geweldig nummer ook, dus ik heb hem meteen genoteerd. Okay. Deze doe ik even niet. Deze wacht ik nog even mee. Deze wil ik hebben.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Zeker, dat maakt me absoluut vrolijk. Vanavond in 2 voor de prijs van 1. Roy Orbison, je had hem al meegekregen. Het nummer In Dreams verscheen in 1963. En het vertelt het verhaal van iemand die zijn verloren liefde alleen in zijn dromen nog kan terugvinden. Overdag is de werkelijkheid snoeihard. Maar 's nachts dan lijkt alles even mogelijk. Roy Orbison schreef het nummer helemaal zelf, zonder een traditioneel refrein erin. En de melodie die bouwt langzaam op. En zijn indrukwekkende stem die neemt je mee van, nou zeg maar, fluisterzacht naar hartverscheurend. Zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen. Maar eerst het nummer over liefde, verlies en de kracht van dromen. Hier is die, Roy Orbison met In Dreams.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

0: Roy Orbison en She's a Mystery. En To Me heette het. En dat had je denk ik al meegekregen in de muziek. En dit was hem weer voor vanavond. De avond van 5 zit er weer op. Bob stond op de Empire State Building. De avond van 5 douche heeft weer heerlijk zijn werk mogen doen. Er werd weer heerlijk onder gezongen. Dank voor alle berichtjes die binnenkwamen. Mensen wensen jou een fijne vakantie, Niels.
1: Ja, dus, allemaal heel hartelijk bedankt.
0: Ja, nou, dat je het maar goed begrepen en dat je ook weer veilig thuis mag komen. Dat er ook vooral weer, hè. Heb een lekkere fijne tijd.
1: Komt goed.
0: Morgenavond ben ik er weer en zit ik hier weer samen met Arjan. En nou, ik zou zeggen, ja, wat zou ik eigenlijk zeggen? Geniet nog van de rest van deze avond. Volgens mij is het hartstikke warm nog buiten. Dus dat gaan we zo merken als we naar huis gaan. Kun je nog geen genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan gewoon lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou nog gaat werken vannacht, of je doet zo je ogen dicht voor een welverdiende nachtrust. Niels en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ster. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?
5: Maak er

0: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking afgelopen avond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie, maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame en beschermde papegaaien. De man reisde samen met zijn vrouw en liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Verdeeld over twee sporttassen vonden controleurs 257 papegaaieneieren. De man probeerde zich er nog uit te praten door te beweren dat hij dacht dat het kippeneieren waren voor een Aziatisch gerecht. Daar ging de rechtbank niet in mee. De vrouw staat later terecht. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. Dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: With the OG's.
20: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Middernacht, het begin van donderdag 16 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis uit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Gisteren in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt morgen 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet meer verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.